0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, een hele goede morgen. Het is bijna 6:00. Je bent er weer. En wij zijn er ook weer. Live en kicking. Milou, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zit erin zometeen?
3: Nou, zometeen heerlijke muziek van Kim Wilde. Nielsen en Miss Montreal komen eraan. En ook Samber is van de partij.
2: Dacht, klinkt het inderdaad wel lekker om je week en dag mee te beginnen.
3: Oh, heerlijk.
2: En Dave Datema is er ook weer met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was in de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom gekomen. De brandweer heeft de auto eerst rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de 2 inzittenden gewond. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook is geschoten. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 6:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar verder behandeld. Naast 2 ambulances werd ook een traumahelikopter naar Schiedam gestuurd. Volgens een woordvoerder van de politie is vermoedelijk ook geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Spanje heeft in New Jersey de tweede WK-titel veroverd. Argentinië werd met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Ook zag het Fernandez vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd een doelpunt van Spanje nog afgekeurd, maar korte tijd later maakte Torres de enige goal van de wedstrijd. Voor Spanje was het de tweede WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India, Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Rusland heeft nog niet op de aanval bij de stad Odessa gereageerd. Het weer. Wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon en het wordt vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg van mij de wegafsluitingen. De A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Zijn ze bezig met wegwerkzaamheden, daar is de weg dicht. En ook even opgelet op de N3 Dordrecht richting Papendrecht tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht. En N3 Papendrecht richting Dordrecht tussen Papendrecht en afrit Dordrecht Centrum. Daar zijn ook wegwerkzaamheden. En heb je nog even last van?
2: Ja, Papendrechtse brug is afgesloten, hè?
3: Nou, precies. Dus 9 maanden lang.
2: 9 maanden lang.
3: 21 april is de verwachte eindtijd, staat hier van de ANWB. Dus dat wordt omrijden de aankomende tijd.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Daar raden Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. En we gaan je heel veel geven vandaag, want we hebben een heerlijke show voor je in elkaar geflanst. Je luistert naar de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En vandaag wordt je getrakteerd op wolkenvelden. Soms wat zon en droog. In de loop van de middag komt de zon er vaker bij. Middagtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten.
1: En geen files op dit moment, dus doorrijden.
0: Nou, dat is dan wel weer lekker natuurlijk. Hoe was je weekend, Milou?
1: Nou, heel leuk. Ik heb jou dit weekend natuurlijk gezien.
0: Ja, ik ben bij jou thuis geweest. Bij je vader thuis eigenlijk. Want daar woon je natuurlijk tegenwoordig. Het is een soort van hele grote mancave wat je vader heeft. Ja, je vader heeft er echt een heel cool huis van gemaakt met, ik geloof wel, 8 of 9 schermen waar hij gewoon alle wedstrijden op kan kijken. Hij heeft zelfs een trein door de tuin lopen.
1: Ja, een treinbaan.
0: Nou, wat gaaf joh. En jullie hebben het zo leuk georganiseerd. En we hebben een spelletje gedaan, Flip 7.
1: Ja, we gingen namelijk met heel veel andere collega's. Volgens mij waren we met 12 of 13 mensen in totaal.
0: Ja.
1: Van Rijnmond en de aanhang van onze lieve collega's. Gingen we barbecuen in de tuin. Ja, en ik had me er het meest op verheugend. Ik wilde inderdaad een spelletje met jullie allemaal spelen. Ja. Nou, en dat was volgens mij een gigantisch succes.
0: Absoluut. Jij was ineens van het animatieteam. En je werd heel fanatiek. Was je lekker aan het delen.
1: Ja,
0: een soort game master inderdaad. Maar dat was echt, was echt fantastisch. Ik hoop dat jij ook een leuk weekend hebt gehad. We zijn natuurlijk als altijd weer op zoek naar een vroegste vogel. Dus ben je nu al wakker? Meld je dan even via de Rijnmond-app. Geef even een teken van leven als je wakker bent. Stuur gewoon een smiley of een goeiemorgen. Dan weten we in ieder geval dat je al wakker bent. En wat gaan we verder doen vandaag, Milou?
1: Nou, ik zei het al even in de verkeersinformatie vanochtend. Het is bij de Papendrechtse brug goed mis. Hij gaat ingrijpend op de schop. En dat betekent dat de N3 vanaf nu 9 maanden lang dicht is voor autoverkeer. En de verwachting is natuurlijk dat flink voor hinder gaat zorgen, want iedereen moet via de snelweg omrijden. En daarom horen we zometeen onze verslaggever Jacco van Gissen daarover met de laatste updates.
0: Ja, en we blikken zometeen ook nog terug op 2 memorabele momenten van afgelopen weekend. De WK-finale van gisteren en het Feyenoord-festival van eergisteren. Natuurlijk lekkere muziek van de jaren 80, 90 en nu. Nielsen komt eraan, Gloria Estefan is onderweg, maar eerst Samber. Dit is Undressed bij Peter en Milou op

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en The Rhythm Is Gonna Get You. Oh, wat een heerlijke plaat om je dag mee te beginnen. Spanje heeft zijn tweede wereldtitel binnen in de WK-finale in New Jersey, waar de Spanjaarden namelijk door een doelpunt in de verlenging met 1-0 te sterk voor titelverdediger Argentinië, die door een rode kaart met 10 man speelde. De invallers die deden het voor Spanje. Na terugkomen van Nico Williams knalde Ferran Torres hoog en hard binnen. Het was een hele knappe goal, maar het duurde dus wel heel lang. Je moest op de 106e minuut wachten voordat er eindelijk gescoord werd. Het was wel een beetje een saaie wedstrijd. Maar Spanje had dus wel de overhand met maar liefst 20 doelpogingen.
1: Zo, wat goed zeg. Nou, ik moet zeggen, ik heb er niks van gezien. Maar op een gegeven moment werd ik dus inderdaad wakker. Want ik hoorde twee mannen, nou ja, mijn vader en mijn broertje, heel hard schreeuwen. Kom op, kom op!
0: Oh, ze schreeuwen tegen de televisie.
1: Een van de...
0: Ja, bij ons was het omgekeerde wereld. Ik ging op een gegeven moment, de WK-finale begon. Toen ging ik slapen. En mijn vrouw die ging lekker voetbal kijken. En ze verheugde zich denk ik vooral op die halftime show. Ja, en die goal, laten we toch nog even laten horen. Dat laatste fluitsignaal ook. Die goal van Ferran Torres. En daarna dus de afsluiting.
2: Zit richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres. Open te scoren. Dan toch voor Spanje. Laatste kans voor Argentinië om er een penalty-serie van te maken. Martinez, bal is lang onderweg, kan worden weggekopt. En dan is hier het eindsignaal. Spanje wint het WK voetbal in 2026.
0: Ja, Donald Trump heeft nog niks teruggedraaid. Dus Spanje is gewoon de uiteindelijke winnaar. En wij hebben ook nog een prijs gewonnen, hè? De Fair Play Award.
1: Ja, voor het meest sportieve gedrag, ja. Het hele WK.
0: Daar hebben we toch nog iets over gehouden aan het WK. Jongen, ongelooflijk.
1: Nou, maar het is wel heel mooi, hè? Want je krijgt $50.000 voor een maatschappelijk project wat te maken heeft met Fair Play voetbal.
0: Dat is hartstikke goed en dat is natuurlijk heel fijn en mooi dat we dat gewonnen hebben. Maar het zegt misschien ook wel iets over de instelling. We hadden misschien iets harder moeten spelen, fanatieker moeten zijn, iets meer kilometers moeten maken.
1: Iets meer als Argentinië moeten zijn.
0: Ja, misschien wel. We waren ook de ploeg met het minste aantal kilometers. Dus dat hield ook niet over. Dan moet ik wel zeggen, die halftime show, daar was veel om te doen. Hè? Mensen vonden dat toch wel een beetje matig en niet echt bij voetbal passen. Ik denk daar dus anders over. Oh. Ik vond het eigenlijk een fantastische halftime show. Met Madonna, met de Muppets, die kwamen nog voorbij. Dat was zo leuk om te zien. Kermit de Kikker en Miss Piggy. Die traden op. Justin Timberlake met een heel goed optreden. Nou weet ik niet of het playback was of dat het live was. Maar het klonk in ieder geval waanzinnig goed.
1: Ja, vast wel playback. Die Amerikanen kennende moet het allemaal heel gelikt zijn
0: natuurlijk.
1: Het
0: moet wel heel gelikt zijn inderdaad. Shakira was ook briljant. Ja, het was echt een hele mooie gelikte show. Maar één ding wat ik wel echt een beetje raar vond. Dat verschijnt zo heel mooi love. Weet je wel, alles klopt. Je weet ondertussen, de FIFA is zo corrupt als ik weet niet wat.
1: Ja.
0: Donald Trump. Die is ook zo corrupt als ik weet niet wat. En die voert oorlog all over the place. En dan zie je dus heel groot love zo in dat stadion verschijnen. En dat voelt wel een beetje cru en nep en weet ik veel wat. Maar ik ben benieuwd hoe jij het beleefd hebt. Heb jij de WK-finale nog gezien? Laat het even weten via de Rijnmond-app.

0: Nielsen en Miss Montreux voor je met Hoe op Radio Rijnmond.
1: Ja, wie zijn er al wakker op dit moment en hebben de WK-finale misschien wel gezien? Nou, Ted die wordt wakker met kleine oogjes, want ja, hij heeft dus naar die wedstrijd gekeken. Was een lange zit, zegt hij erbij, want in de 106e minuut scoorde Ferran Torres pas de eerste en enige goal van de wedstrijd. Eelco die is ook al wakker, die zegt goedemorgen. We zijn er weer bij deze ochtend. En beide bedoelt hij ook zijn vrouw Andrea mee.
0: Gezellig.
1: En Tim die heeft zin in deze dag, want het is zijn allereerste vakantiedag.
0: Oh,
1: een hele goede morgen. Dit is Kim Wilde.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90. En nu.
3: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Dit is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.

0: Het nummer was dus van Maroon 5, maar was bijna voor Jamai. Hij had er bijna Idols mee gewonnen in 2003. Uiteindelijk won hij dat met Step Right Up. Maar hij had dit nummer opgenomen omdat het werd aangeboden op de internationale markt. Die platenmaatschappij zei, ja, Maroon 5 doet nu niks met dit nummer, dus iedereen mag het gebruiken. En Jamai zei, dan is die van mij, heeft een versie opgenomen. Maar uiteindelijk zei Maroon 5, we gaan het toch zelf gebruiken. Maar wat was er gebeurd met Jamai als hij dit nummer had opgenomen? Waarschijnlijk ook niet zoveel.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema deze ochtend.
2: Geen beste wedstrijd, rode kaarten en een uitgefloten president. De finale van het WK voetbal zit erop. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Goedemorgen, het is 6:30, je luistert naar Radio Rijnmond. En de verkeersinformatie is nu nog kort en krachtig, want op dit moment geen files.
0: En dan gaan we naar Ed Aldus, onze RTL-ster. Een hele goede morgen, Ed.
8: Ja, een hele goede morgen, Peter en Milou.
0: Ja, heel leuk. Ik wil toch nog heel even kort terugblikken op het RTL-debuut. Hoe was het?
8: Toch wel spannend.
0: Ja, dat snap ik.
8: Ik was van tevoren niet zenuwachtig, maar toen ik eenmaal in de studio was... Ja, dan ben je er toch wel mee bezig natuurlijk. En dan is het wel even spannend. En ik moet ook zeggen dat het echt ontzettend intens is. Want het zijn 8 of 9 live weerberichten achter elkaar. Zeg maar zo tussen 6:30 en na 9:00. Daarna heb je ook nog een paar opnames voor RTLZ. Dus het is allemaal wel heel veel. En ondertussen moet je dan ook weer andere kaartjes maken. Want je hebt ook Europa weer, strand weer.
0: Oh ja,
8: je moet andere foto's laten zien. Dus het is echt wel best druk en aanpoten. En ja, het wordt spannend, want donderdag doe ik het voor het eerst helemaal alleen.
0: Oh, en niet eens een nieuwslezer erbij?
8: Nou ja, ik ben nog geholpen, zeg maar, door iemand.
0: Oh,
8: weet
0: zo.
8: Wel, met het computersysteem en zo, om daar vertrouwd mee te raken.
0: Ja.
8: Dus dat gaan we ook allemaal zien. En ja, het enige is, en daar ben ik dan wel blij mee, hoor, Peter, dat het nu vakantie is. Hè. Je zei dit zelf ook al, er zijn geen files meer. Maar ja, als je dan terug naar huis gaat, 's middags of om 12:00 ben ik weer naar huis gegaan.
0: Ja.
8: Ja, als je dan 2 uur erover doet, van Hilversum naar Barendrecht, dan heb ik zoiets van, nou ja, dat moet ook niet te lang gaan duren.
0: Nee, maar ik hoor wel van alle luisteraars die ik erover sprak, dat jij het uitstekend hebt gedaan. Echt fantastisch.
8: Ja, nou dankjewel. Ja, misschien was het nog iets dat ik kan verbeteren. Maar dat zal de komende tijd wel zijn. Want ik ben de komende weken heel vaak te zien.
0: Nou, ontzettend leuk, Ed. Fijn je hier ook weer te spreken. Want je gaat ons gelukkig niet verlaten. En heb je ook nog een beetje goed nieuws?
8: Nee, zeker niet.
0: Als het om het weer gaat.
8: Nee, we krijgen denk ik een weertype, zeg maar, wat voor veel mensen wellicht wel, wel aangenaam is. Vanochtend trekken best nog wel aardig wat wolkenvelden over de regio. Er viel zelfs net even nog een drupje regen uit, maar verder toch wel droog vanochtend, Peter. Soms even een streepje zon. Maar in de loop van de middag komt de zon er vaker bij. Uiteindelijk eindigen we de dag wel met zonnige perioden. Een middagtemperatuur van 21 graden. Dat is wel wat onder de maat. Maar ja, zodra die zon doorbreekt, dat zal je zelf ook wel merken, dan is het gewoon warm. Ja, en dat bij een matige wind uit het noordwesten. Dus gaandeweg de dag wordt het eigenlijk alleen maar beter.
0: Dankjewel, Ed, voor zover. En we spreken je over een uur weer. Het is 6:58. altijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greo-Vlakke zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en kwam uiteindelijk tegen een boom terecht. De brandweer heeft eerst de auto rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De plotselinge sluiting van de Merwedebrug bij Gorkum is een keiharde klap voor de transportsector. Zeker omdat de afsluiting vanwege de slechte staat van de brug compleet onverwacht komt. De Telegraaf spreekt met de eigenaar van het transportbedrijf in Alblasserdam. Die is het helemaal beu, zegt hij in de krant. Hij heeft 80 vrachtwagens die allemaal moeten omrijden. Tegelijkertijd komt de afsluiting ook met het begin van de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug die nu ook niet te gebruiken is. Dat betekent dat chauffeurs extra in de file staan. Dat kost een bedrijf zo'n €100 extra per uur. En omdat de chauffeurs niet meer mogen rijden dan 9 tot 10 uur per dag, kan er dus ook minder werk verricht worden. En toch niet Messi, maar wel Yamal, Oyarzabal en Torres. Spanje won gisteravond de WK-finale van Argentinië. Nou, kom er maar in, Spaanse editie van Dennis en Dennis. Ja, de man die is te bezoeken in kamer 538 in een ziekenhuis van New Jersey, waar hij nu ligt bij te komen na deze uitspatting. Argentinië zette overigens een nieuw record neer door in de eerste 90 minuten van de wedstrijd niet op doel te schieten. Ja. Heel bijzonder. Na de 1-0 van
9: Ferran Torres! Ferran Torres!
2: Ja, kreeg Argentinië wel wat kansjes, maar heel veel was het niet. Na afloop werd het ook nog even ongezellig op het veld. Argentinië had al één man zien vertrekken naar rood voor Fernandez. Maar na het laatste fluitsignaal was er ook nog rood voor de Argentijnse middenvelder Paredes, die wat Spaanse spelers aanviel. Nou ja, ook was er natuurlijk de beruchte uitreiking van de FIFA Wereldbeker. Dat werd gedaan door niemand minder dan president Donald Trump. Die kwam het veld op, die werd compleet uitgefloten. Ik vraag me af hoe hij daar zelf naar kijkt.
10: It was the best cheering ever.
2: Zoiets, waarschijnlijk. Ja, ik denk het ook. Ja.
11: Dankjewel.
12: Dit is Radio Rijnmond.
11: Met zometeen Sheena Easton en Alex Warren. Maar eerst Ronan Keating voor je.
13: Come on, yeah.

0: Ronan Keating en We Love Each Day. Maar er is maar één dag in het jaar waar mensen echt reikhalzend naar uitkijken. En zeker mensen in Rotterdam-Zuid natuurlijk. En voor iedereen die het gemist heeft, het is wel leuk om even terug te blikken op het evenement van afgelopen weekend. Namelijk de open dag van Feyenoord, oftewel het Feyenoordfestival. Ik ben daar als kind ook heel vaak geweest. Daar kwam ik aan met van die kaarten met de voetballers, de helden van weleer, met een pen. En dan vroeg ik of ze alsjeblieft een handtekening wilden geven. Ja, het is toch magisch om daar te zijn. En ik moet zeggen, de artiesten zijn bijna nog hetzelfde als toen. Je hebt nog steeds de Hermes House Band, dat in ieder geval. Maar toen had je ook nog wel Paul Elstak bijvoorbeeld, trad vaak op. En je had Charlie Lonois, heb ik een keer meegemaakt daar volgens mij. En natuurlijk altijd Lee Towers. En die mis ik wel tijdens een Feyenoord Festival, moet ik zeggen.
1: Snap ik. Het is wel echt een dingetje, dat Feyenoord Festival.
0: Absoluut. Onze verslaggever Frank Stout, die zat er ook goed in. Die sprak met bezoekers van het festival. En de sfeer, die was fantastisch.
2: Nou, dit wordt gezellig.
3: Ja, zeker gezellig.
4: De mooiste dag van het jaar.
2: Echt waar?
4: Ja, serieus, tuurlijk.
2: Hoezo?
4: Feyenoord.
2: Ik heb gewoon... Het is 10 over 11. Je hebt dorst.
5: Het is vandaag mijn eerste vakantiedag, dus dan moet je er toch van genieten, hè?
2: Gaat Feyenoord gas geven dit seizoen?
6: Ja, daar ben ik zeker van.
7: Ja, we hebben al 3 wedstrijden gewonnen. Ik denk dat we gewoon kampioen worden. We gaan gewoon kampioen worden. Als je ziet, we hebben Gio weer terug.
8: Kampioen natuurlijk.
7: We gaan gewoon kampioen worden.
8: Eerste.
7: Beker ook wel.
8: En jij misschien nog een Champions League.
7: Als we zo gaan, dan gaan we gewoon alles pakken.
2: Ja, dus we moeten wel de Champions League finale halen.
7: Zeker.
2: Ken je ook spelers van Feyenoord?
9: Ja. Unicorn.
2: Unicorn? Dat is een eenhoorn is dat. Dat klopt, dat is de nieuwe directeur.
1: Ja, zo schattig.
0: Was zo ontzettend leuk, inderdaad. Unicorn, dat is de nieuwe directeur. Ja, dat vond ik zo fantastisch. En die Unicorn, verslaggever Dennis Kranenburg, sprak nog even met de nieuwe directeur van Feyenoord, met Robert Eenhoorn dus. Tijdens die open dag van Feyenoord, het Feyenoord Festival.
10: Wanneer is jouw eerste seizoen als directeur geslaagd?
11: Geslaagd? Ik heb al eerder gezegd dat Feyenoord is natuurlijk vorig jaar tweede geworden. We weten ook wel dat er een gaatje is ontstaan tussen nummer 1 en nummer 2. Het zou mooi zijn als we dat in ieder geval kleiner kunnen maken.
10: Ja, mooi als ik ook inderdaad dingen vraag over Feyenoord, over de club, hoe het gaat. Elke keer krijg ik een glimlach te zien bij.
11: Nee, maar ja, heb ik al eerder gezegd, dit was het moment. Je moet allemaal afvragen of het moment nog een keer voorbij zou komen. Nou, dat is voorbij gekomen en ik ben hartstikke blij dat ik hier aanwezig ben. En ik zal mijn uiterste best doen met de mensen om eruit te halen wat er in deze club zit.
0: Ik vind het zo professioneel klinken allemaal met deze nieuwe directie.
1: Ik ook, maar ja, het is wel positief vooral. Nee, het is een goede mentaliteit.
0: Het is heel positief. Hij heeft in Amerika gehonkbald op heel hoog niveau bij de New York Mets en bij de New York Yankees. Hij heeft ook leiding gegeven aan AZ. Hij heeft hier heel veel dingen veranderd op een heel positieve manier. Dus ja, ik denk dat die Robert Eenhoorn toch wel bij uitstek de ideale man voor Feyenoord is. En hij doet het natuurlijk samen met een van de hoofdpersonen in deze eerste fase. En dat is technisch directeur Davy Rigaud, die dus al 3 spelers kocht. 4 spelers in totaal, maar die ook wat spelers moet laten vertrekken binnenkort.
10: Het is een van de moeilijkste taken van jouw functie misschien ook wel om de duidelijkheid naar spelers te geven als er bijvoorbeeld ook geen toekomst meer is.
12: Dat vind ik niet iets dat heel moeilijk is. Als je eerlijk en direct bent met hen, dan kunnen ze dat vaak ook waarderen hoor. En zo ben ik er altijd, heb ik er altijd in gestaan en zo zal ik er blijven in staan. Ik ben iemand die heel straightforward is, maar die ook met heel veel respect naar spelers spreekt en zegt, kijk, ik denk dat het voor jou, voor je eigen toekomst ook het beste is. En dan kunnen ze dat heel vaak wel een plaats geven.
0: Nou, dat is dus Davy Rigaud, de nieuwe technische directeur.
1: Ik ben helemaal verliefd op zijn accent. Wat heerlijk om te horen.
0: Dan kunnen ze dat wel waarderen hoor. Ja, dat klonk heel lief inderdaad. Hè? 4 spelers werden dus volgens de traditie per helikopter de Kuip binnengevlogen. Spits Nacho Ferri, verdediger Mika Marmol, middenvelder Charol van Houten en de nieuwe keeper Tjark Ernst van Hertha BSC uit Duitsland. En die was echt nog een beetje beduust van die spectaculaire helikoptervlucht.
13: I saw you inside of the helicopter with your phone against the window.
14: Yes, it's like a memory for the whole life and that's why I take my phone off and make some videos. I always will remember, but I also always can see these videos when I wanted to. And you know the feeling when we arrived over the stadium and go down. I think this will be one of the things I will remember my my whole life because it was so crazy when we landed and the whole crowd was cheering. It was really special.
0: Ja, nou, een korte samenvatting. Hij pakte zijn telefoon erbij omdat hij dacht van ja, ik ga dit moment echt niet vergeten, maar ik wil toch af en toe terugkijken. En het was zo bijzonder toen die helikopter landde en ik hoorde dat publiek en ik zag al die mensen daar in het stadion. Dat was echt fantastisch. En het Feyenoord Festival was dus een groot feest. En je kunt alles terugkijken en lezen op onze website op Rijnmond.nl. Nog wel over één ding hebben trouwens. En dat is dat optreden van Zoe Levi.
1: Oeh,
0: dat ging helemaal mis. Daar gaan we het later nog over hebben tijdens deze show. Even wat fragmenten losgeknipt. Dat ging niet helemaal lekker. Ze is groot fan, maar het hand in hand zingen? Daar komt ze.

0: Sheena Easton en goed nieuws van het front, want de morning train is in ieder geval niet vertraagd deze ochtend.
1: Daar worden we toch blij van. En Arie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vanuit Roon, live en kicking, want wat ben je aan het doen?
2: Ik ben mij voorzichtig voorbereiden voor Nijmegen om de wandelaars te gaan verzorgen.
0: Oh, je gaat de wandelaars verzorgen daar?
1: Tijdens de Nijmegense Vierdaagse.
0: Zo.
2: Want ik moet voor de koffie en de thee zorgen en alles.
0: Oh, wat goed zeg. Wat tof dat je dat doet. En hoe ben je aan die klus gekomen?
2: Nou, ik heb zelf 28 jaar naar Nijmegen gelopen. Maar door artrose kon ik niet meer lopen. Dus vandaar.
0: Oh,
2: ben ik er toch een klein beetje bij.
0: Nou, ik dacht het wel.
1: En hoe is die sfeer daar dan? Want mensen komen van heinde en verre lopen naar Nijmegen. Ja. Althans, die Nijmeegse Vierdaagse lopen ook. Dus bij ons uit de regio.
2: Ja, nou, de sfeer is altijd gezellig.
1: En wat is het hoogtepunt?
2: Friday is altijd het hoogtepunt.
0: Wat is altijd het hoogtepunt? Sorry, ik verstond je even niet.
2: Ja, Friday is altijd het hoogtepunt via de gladiolen.
1: Die moet je even uitleggen.
2: Ja, Friday kom je natuurlijk de stad binnenlopen. Heb je allemaal wel miljoenen mensen langs de kant staan.
0: Ja.
1: Dat is echt de ontvangstdag inderdaad.
2: Ja.
1: En wat gaat er dan door je heen als je dan uiteindelijk over die finish komt?
2: Nou, een hoop gejank.
0: Oh.
1: Kan ik me voorstellen.
2: Het is natuurlijk vermoeiend en alles.
0: Zo.
1: Maar dit keer kom je dan niet zelf over de finish, maar sta je daar met je koek en zopie.
2: Ja, dat klopt. Want wij staan dan 's morgens om 4 uur langs de route.
1: Oh.
0: Zo, dat is wel erg vroeg gezegd. En mag je ook mensen verbinden en zo? Als er wonden zijn of andere toestanden, doe je dat ook?
2: Nee, dat doe ik niet. Bij ons team hebben 2 verpleegkundigen.
0: Oh ja, precies. Ja.
2: Dus die doen dat.
0: Nou, dus jij verzorgt de inwendige mensen, zullen we maar zeggen. Nou,
2: ik verzorg inwendige mensen.
0: Wij gaan jou uitroepen tot onze vroegste vogel. Waar ben je op dit moment?
2: Ik zet nu voor de televisie te kijken in Roon.
0: Voor de televisie in Roon. Ik zou zeggen, zet even een raam of een deur open ergens, want dan komt hij naar je toe gefladderd. Laat ik hem los uit zijn kooitje. Daar komt hij hoor, daar komt hij naar je. Ik ben benieuwd wat voor vogeltje het is vandaag. Daar komt hij. Ja!
1: Heb je hem?
2: Ik heb hem.
0: En? Hoe ziet hij eruit?
2: Rood-zwart.
0: Rood-zwart? Hè?
2: Kleur van Nijmegen.
0: Oh, ik moest echt even schakelen. Rood-zwart, die hadden we nog niet eerder gehoord. Hé, dankjewel. Maak er een mooie...

0: Zoals Johan Cruijff al zei.
1: Je hebt maar één moment om op tijd te komen. Dus je bent of te vroeg of je bent te laat. Love isn't always on time. Toto hoorde je hold the line bij Rijnmond.
2: Gaat vrolijk over die winst van Spanje tegen Argentinië op het WK.
0: Heb jij die wedstrijd gekeken? Laat het even weten via de app.
2: Nou, Johnny zegt, gelukkig heeft het rechts gezegevierd. Vamos en Spanje, verschrikkelijk die scheidsrechter wel.
0: Ruud is er ook blij mee dat Donald Trump... de Spanjaarden, dat zijn in zijn ogen toch de slechtste mensen ter wereld... de ringen en de wereldbeker heeft moeten uitreiken. Heb jij ook nog naar die finale gekeken? Laat het even weten. De Rijnmond app staat voor je open. Dit is...

0: McDonald bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Mr. Rock'n'Roll.
1: En de Papendrechtse brug is dicht en de Drechtsteden maken zich op voor 9 maanden verkeershinder. Maar is Sigwater Spont vanochtend het reddende alternatief?
0: Nou, zometeen hoor je het antwoord van onze verslaggever Jacco van Giessen over hoe die allereerste ochtendspits op het water verloopt.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: De kinderen halen.
3: En wat als de metro niet meer rijdt?
5: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
1: 1 over 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Rijnmond.
0: Zo meteen Cameron Whitcomb, Eddie Grant komt eraan en Ace of Base is onderweg.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greu-Overlakkee zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen de boom gekomen. De brandweer heeft de auto eerst rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de 2 inzittenden gewond. Ook vandaag rijden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit camerabeelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtverkeer op de brug ingesteld vanwege de slechte staat van de brug. Chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen nog wel over de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Zwijndrecht is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Het onderzoek loopt nog. Spanje heeft in New York zijn tweede WK-titel veroverd. Argentinië werd in New Jersey met 1-0 verslagen. De winnende goal van Torres viel in de verlenging. Argentinië had tijdens de eerste 90 minuten niet 1 keer op het Spaanse doel geschoten. Ook zag het Fernandez vertrekken met rood. In de eerste verlenging werd nog een doelpunt van Spanje afgekeurd, maar korte tijd later maakte Torres de enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Spanje was het de tweede WK-finale. De vorige in 2010 tegen Nederland won het ook al. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met redelijk wat wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag is wel meer zon te zien. Het wordt 21 graden vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. Maar die is nu nog kort en krachtig, want geen files.
0: En wel lekkere muziek. Zometeen deze van Eddie Grant.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: Ace of Base en The Sign bij Rijnmond. Hele goedemorgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Wolkenvelden vandaag, soms wat zon en droog. In de loop van de middag komt de zon er vaker bij. De middagtemperatuur schommelt rond de 21 graden. En er staat een matige wind uit het noordwesten.
1: En geen files op dit moment, dus lekker doorrijden.
0: Spanje heeft zijn tweede wereldtitel binnen. In de WK-finale waren de Spanjaarden door één doelpunt in de verlenging met 1-0 te sterk voor de titelverdediger Argentinië.
2: Zit richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren, dan toch voor Spanje.
0: Ja, maar wij gaan ook niet met lege handen naar huis. Hè? We zijn al thuis, maar we gaan niet met lege handen blijven we thuis zitten. Want wij hebben de Fair Play prijs gewonnen, omdat wij ons het meest sportief hebben gedragen.
1: Nou, dan weet je dat ook weer. En de ijsbergsla die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell blijkt toch niet de oorzaak van de explosieve diarree-uitbraak in de Verenigde Staten te zijn. Ja, volgens de voedselautoriteit is er sprake van een valse positieve test en de echte boosdoener is nog niet gevonden.
0: Dat is meteen een rectificatie, want dit melden wij vrijdag in ons programma. Alle Amerikanen die naar Rijnmond met Peter en Milou luisterden, waren in rep en roer. En de paren Papendrechtse brug die gaat ingrijpend op de schop. Dat betekent dat de N3 vanaf nu 9 maanden lang dicht gaat voor al het verkeer. De verwachting is dat het voor flinke hinder gaat zorgen in de regio. En zometeen hoor je daar meer over van onze verslaggever Jacke van Giessen. Dan gaan ook mensen met de pont en zo.
1: Is een gratis pont.
0: En het schijnt dat het al heel erg storm loopt. Dus Cameron

0: drankje in mijn hand. Don't wanna dance, don't wanna dance. Ik vind het altijd zo spannend als Houten Klaas om de dansvloer te betreden. Eddie Grant hoorde je I Don't Wanna Dance hier bij Radio Rijnmond.
1: En mocht je de weg op moeten in de Drechtsteden, let dan heel goed op. Want sinds afgelopen weekend is de Papendrechtse brug dus op de N3 voor 9 maanden potdicht door de grote renovatie daar zo.
0: Het betekent flink omrijden via de A15 en de A16 met vertragingen tot wel een uur. Maar er is een alternatief en dat is de gratis pont. En onze verslaggever Jacco van Giessen, die staat aan de kade in Papendrecht. Althans, misschien is hij al aan boord. Jacco, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben al aan boord. En er zijn al 78 fietsers met mij aan boord gegaan. Er komen nummer 79, 80. Die kunnen er nog net bij. En zometeen gaan we naar de andere kant. Ja, en dit pontje is wel hard nodig, want die brug is dicht. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat betekent het voor u dat die brug dicht is?
3: Best wel vaak te laat op werk komen, denk ik, als het hier druk is.
2: Ja. Waar moet u naartoe?
3: Net onder de brug moet ik zijn.
2: Oké. Nou ja, vlakbij, maar dat geeft toch vertraging?
3: Ja.
2: Hoe ver ben je dan te laat?
3: Nu denk ik een kwartiertje, maar het kan ook zijn na de vakantie dat het soms een uur of langer kan zijn.
2: Ja, en de baas weet het ook?
3: Ja.
2: Dat vindt hij niet erg?
3: Nee. Het liefst heeft hij wel dat ik op tijd ben, maar het is onmacht.
2: Ja, de eerste keer met dit pontje zo, hè?
3: Ja.
2: Ja, dat gaat nog 9 maanden duren?
3: Helaas wel, ja.
2: Een beetje op voorbereid?
3: Gewoon een scooter pakken en naar werk toe.
2: Ja, lekker met de scooter. Kijk, je kan ook met de fiets. Goedemorgen, mevrouw. Mag je wat vragen? Nee. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hoe zit het op de pont vandaag?
4: Het een beetje druk.
2: Ja, een beetje onwennig, denk ik, hè?
4: Zeker.
2: Wat betekent voor u dat die brug 9 maanden is afgesloten?
4: Nou ja, dat hoort op de fiets naar het werk.
2: Ja, en later op het werk?
4: Ik ben op tijd weggegaan, dus dat verwacht ik niet.
2: Ja, want je moet wel even. Ja, je kan ook zo het pontje missen, hè? Dan sta je weer een kwartier te wachten.
4: Ja, 10 minuutjes geloof ik door de week. Vaart wel vaag.
2: Maar 9 maanden, dat is best lang.
4: Zeker, ja.
2: Het wordt nog, nu is het lekker weer, maar...
4: Daarom, ja. We gaan het zien.
2: We gaan het zien. Nou, veel plezier vandaag. Fijne dag. Ja, nou, iedereen die gaat hier lekker gelaten aan boord. En het gaat allemaal heel ordelijk. Goedemorgen.
5: Zo, is het te doen hier op die pont?
2: Nou, ik weet niet. Is het voor u te doen?
5: Ja, nou ja, ik kom helemaal uit Monster fietsen.
2: Monster, oké.
5: Dus ik denk, ja, gaat het wat worden met die brug?
2: Alleen maar even te kijken hoe het gaat hier.
5: Nee, ik werk in de Biesbos.
2: Nou, heeft een hele stoere fiets mee. Dus, ik ben echt een professionele fietser, zo te zien.
5: Ja, ja.
2: Met een cameraatje voorop.
5: Ja, ja. YouTube-kanaal, hè?
2: YouTube-kanaal. Oh, we worden gefilmd.
0: Ja. Oh, jee.
2: Oké, we moeten even door. We moeten even opschuiven, want er moeten nog meer mensen bij. Dank u wel, meneer. Fijne dag. Ja, en zo gaat het hier de hele dag. Oh, er moet nog even... Ja.
6: Zo, dat klinkt wel professioneel.
2: Die brommer moet er ook nog bij. En nog een fietsje, nog een fietsje. Ik denk dat we wel over de 80 komen. En zometeen gaan we hier vertrekken. En
0: wat
2: dan,
0: een spannend moment, zeg. Wat leuk om dit allemaal live mee te maken, Jacco. Voor jou omringd door die 78, inmiddels 79 fietsers dus. Heb je ze zelf geteld, vraag ik me af?
2: Nee, er staat hier iemand van de pont die heeft zo'n teller bij de hand. Ik zeg, hoeveel heb je er nou? Het is nu wel over de 80, hoor.
0: Oh,
2: en dan gaat de slagboom dicht en we zijn weg. En we gaan het water op en dan, een paar minuutjes en zijn we aan de andere kant.
0: Ahoy.
2: En zo zijn er verschillende pontjes die varen. Want op dit pont, op dit traject is nog een ander pontje, een kleiner pontje. En die is zo vol, dus je kan hier ook zomaar het pontje missen.
0: Hartstikke goed. Dus nou, de ponten varen dus vanaf de Vissersbuurt in Papendrecht naar de Kerkenplaat in Dordrecht. Ze zijn gratis, varen in de spits elke 10 minuten en ze gaan s'nachts gewoon door. Jacco van Giessen, dankjewel voor je mooie bijdrage. We spreken
2: lekker,
0: je snel.
2: Hoor,
0: ja, hij vindt het wel lekker, dat windje door zijn haren. Zo meteen Kylie Minogue, eerst Robert Palmer.

0: beste van de jaren 80.
1: 87,
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandacht trekkerij.
0: Radio.

0: Dus Kylie Minogue op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Can't get you out of my head.
1: En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Nou, er zijn steeds meer mensen die natuurlijk nu op de camping zitten. Nu het hoogseizoen is begonnen. Lekker gezellig. Nou ja, niet voor iedereen. Die zitten niet te wachten op die gillende en krijsende kinderen die daar rondrennen. En wat blijkt? Die mensen die dat niet willen, dat worden er steeds meer.
0: Oh, ben
2: tot zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef

0: leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
2: Goedemorgen, 1:08. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie. Maar het is zomervakantie, hè? En gelukkig daarom nog geen files onderweg, dus je kan lekker doorrijden. En
3: dan gaan we meteen door naar Barendrecht, want daar is de weertempel van onze weergod, onze weerman Ed Alders. Goedemorgen, Ed.
4: Ja, Peter Milou, goedemorgen.
3: En wat brengt deze dag vandaag?
4: Nou ja, we krijgen de komende tijd te maken met redelijk normaal zomerweer in het Rijnmondgebied. Zonder hitte en dergelijke. Dus volgens mij wel bruikbaar weer voor de mensen die vakantie hebben. In onze regio vanochtend wolkenvelden. Soms breekt even de zon door. Blijft vrijwel droog. In de loop van de middag komt de zon er wel vaker bij. En uiteindelijk eindigt de dag wel met zonnige perioden. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer een graad of 21. En dat bij een matige wind uit het noordwesten. Ja, en morgen overdag begint de dag met wolkenvelden. Maar in de loop van de ochtend en morgenmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft morgen overal droog. Het wordt net een tikkie warmer. Ongeveer 22 graden. En er staat morgen ook minder wind uit het noordwesten. Dus ja, ik denk toch acceptabel weer.
3: Absoluut. Ja, ik vind dit persoonlijk perfect. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die vinden het eigenlijk te warm. Hè? Zoals vorige week met die 30 graden bijvoorbeeld.
4: Ja, vind ik ook.
3: Ik vind het wel lekker. Dankjewel Ed voor zover. Het is 7:30 precies. Dit is Rijnmond. En de hoofdpunten, die krijg je van Dave Data. Maar goedemorgen Dave.
5: Goedemorgen. Er is zo, ik heb een verkeerde tekst weggehaald.
3: Doe
5: even opnieuw, jongens. We gaan gewoon verder. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirkshand-Overflakkee zijn vannacht twee mensen op het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de auto waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom terechtgekomen. Ook vandaag rijden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit camerabeelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor vrachtverkeer over de brug ingesteld, vanwege de slechte staat van de brug. Chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover is nog een gesprek gaande tussen de politie en justitie. Het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar... ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet zijn toegestaan. De provincie Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland als het gaat koploper in dat aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in het plaatsje Havelte. En de bezoekers die zijn heel divers, zegt de eigenaar.
6: Ja, dat zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Dat zijn mensen, ik zou maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zou maar zeggen, onder de 30. Die nog niet aan kinderen toe zijn. Geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van, nou, nu maar eventjes niet.
3: Ja.
6: En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
5: En dat is ook precies de reden waarom dit echtpaar 1 keer per jaar zonder kleinkinderen naar de camping gaat.
7: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
3: Nou ja, weet je, ik snap het wel, deze mensen. Ik dacht eerst van, het zijn allemaal van die haatsmurf. Van, ik haat kinderen en ik vind het allemaal vervelend en zo. Maar ik snap deze mensen wel. Ook mensen die in het onderwijs werken bijvoorbeeld, die zeggen van, ja, ik zie het hele jaar al heel veel kinderen.
2: Nou ja, dan denk ik, ga dan niet in het hoogseizoen naar de camping toe. Nee. Maar voor die juffen en meesters snap ik het wel. Die zijn
3: ik
2: welkom.
3: Zou niet in het hoogseizoen. Dat hoeft dan inderdaad niet. Dat vind ik dan wel een beetje vreemd. Maar
5: tot,
3: goed.
5: Tot zover de hoofdpunten.
3: Dankjewel, Dave.
0: Dit is Radio Rijnmond.
3: Kinderloze camping. Oh, bizar. Dat is Gabriel en Chilmi.

0: Gabriele Chilmi, Sweet About Me bij Rijnmond.
1: Peter en Milou op trektocht.
0: Ja, we gaan de komende periode op vakantie. Ik heb er zoveel zin in, Milou. Samen, we hebben de spullen gepakt. Ja, je hebt een tandenborstel meegenomen. We gaan op trektocht. En waarom op trektocht? Nou, we nemen je mee naar een ander land elke dag. Ja. Wel in Europa, daar beginnen we namelijk. En dan kun je raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio, in welk land we zijn. Vandaar Peter en Milou op trektocht.
2: En als jij het antwoord weet, laat het weten via de Rijnmond-app. Want dan ga je er deze week vandoor met zo'n heerlijke, gevulde zomerse snackpan van Rijnmond.
0: Ja, een extra mooie, dubbeldikke prijs deze week. Dus die zomerse snackpan. En je maakt nog kans op die maandprijs.
2: Oh, dat is ook gaaf. Hè? Dat is gewoon een gezinsabonnement voor Diergaarder Blijdorp.
0: Daar moet je wel wat voor doen. Namelijk raden in welk land we zijn. Als je het weet, pak dan je telefoon. En, de laptop kan natuurlijk ook. En rechtsboven de app ons button. Dan kom je zo bij ons in de studio. Welke kleur zit er in de vlag?
2: Blauw.
0: En heb je nog een hint?
2: Als ik naar buiten kijk, als we het raampje naar beneden doen, dan zie ik warm waterbronnen en watervallen. En wat is dat voor groot ding daar zo?
0: Nou, wacht even, ik zet even de autoradio aan.
1: Peter en Milou op trektocht.

dat is zo'n fijn nummer dit, hè? Björk? Maar ja, waar komt hij vandaan? So peaceful until you fall in love. Weet jij waar Peter

0: Dat is uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Shirley Bessie en This Is My Life.
1: Ja, misschien ben je afgelopen weekend wel naar het Feyenoord Festival geweest. Of misschien niet. Ja, dan is het wel leuk om even terug te blikken natuurlijk wat er allemaal gebeurde. Dat hebben we net ook al gedaan en we hoorden wat fragmenten voorbij komen. Maar de artiesten, die hebben we nog niet laten horen. En er zaten wel goede artiesten bij. Je hoorde Flarden van Lee Towers, die zelf niet fysiek aanwezig was. Maar die wel te horen was. En je had bijvoorbeeld ook Fleming.
0: Oh, leuk.
1: Prima optreden gaf hij, niks mis mee. Je staat wel altijd aan één kant van het stadion. Dus het is, ja, het is qua akoestiek, het is zo'n lastig ding. Het is zo'n gedrocht van een venue, zeg maar, om op te treden. Het is echt heel erg ingewikkeld. Ik weet dat uit ervaring, we mochten ooit de diploma uitreiken voor hbo-studenten doen in de Kuip. Ja, het is gewoon bijna niet te doen. Het is heel erg ingewikkeld. Van waar leg je je focus, weet je wel? En je ziet bijvoorbeeld bij zo'n halftime show op het WK, dat je, ja, dat het wel kan, maar dat er dan heel veel geld tegenaan gegooid moet worden. Maar ik vind wel dat het Feyenoord Festival kan wel een likje verf gebruiken.
0: Okay.
1: Qua artiesten. En het kan soms wel even wat mooier gemaakt worden. Ik bedoel, het helikoptermoment is hartstikke mooi. Maar voor de rest vind ik het toch een beetje, ja, armoeiig soms overkomen.
0: Oh,
1: mag ik dat
0: zo
1: zeggen? Dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen.
0: Ligt eraan wat je argumenten
1: wel. Nou ja, we hadden bijvoorbeeld, nou, de Hermes House Band vond ik weer fenomenaal. De zanger van de Hermans House Band gaan we zo meteen bellen, Florian de Beer. Want die treedt binnenkort af en ze zoeken een nieuwe zanger. En jij of een vriend of vriendin die student is, kan dus gewoon de nieuwe zanger van de Hermans House Band worden. En optreden in de Kuip. Maar de grootste aanfluiting was eerlijk gezegd toch wel Zoe Levi. En ik vind Zoe echt een schat van een vrouw. We hebben haar wel eens geïnterviewd hier. Ze maakt hele mooie muziek. Maar ze werd al aangekondigd als een enorme Feyenoorder in hart en nieren.
0: Uh-oh.
1: Of in hart en, met hart en ziel, of hoe je het ook noemen wil. Maar ze wist de tekst gewoon niet. Die was ze vergeten. Die heeft ze nooit geweten misschien. Ze was in ieder geval afhankelijk van de autocue. En ze liep helemaal vast.
0: Oh nee.
2: We hebben een hele bijzondere artiest uitgenodigd. Ze is echt Feyenoorder in hart en nieren. Geeft er een waanzinnig applaus. Hier is Zoe Levi.
1: Het is ook niet best eigenlijk, hè?
0: Nee.

0: weet het niet meer. Het is een tekst van zoek een plaatsje in de zon. Dat wist ze niet meer. Ja, het is echt heel erg, toch?
1: Ik hoorde zelfs een inimini klein Amsterdams accentje, hoor.
0: Ja, ik ook.
1: Ze is wel een beetje voor Amsterdam. Ja,
0: nee, ben ik helemaal met je eens. Want ze komt uit de Koolhaven, maar ze is naar Amsterdam verhuisd. Niks mis, ja, dat mag natuurlijk gewoon. Helemaal niks mis mee. Alleen ja, om dan te zeggen dat je Feyenoord in hart en nieren bent. En je kent het hand in hand. Het clublied niet uit je hoofd. Dan gaat er toch wel iets mis. Maar ze ondernam nog een tweede poging.
2: Jongens, sorry, we gaan het opnieuw moeten doen. Ik had geen geluid en ik vind het heel vervelend om dan door te gaan.
3: Ging er technisch wat mis bij
2: zo'n Levi's?
3: Had geen geluid.
2: Allemaal handjes in de lucht.
0: Maar dat is niet waar, hè?
3: Dus wil ze heel graag nog een poging maken.
0: Het was niet zo dat ze geen geluid had, hè? Maar rood en wit. En die is het weer kwijt. Ja, het is echt gênant.
1: Hierna is het niet meer geprobeerd, denk ik. Hè?
0: Nee, toen is ze gewoon weggegaan. Ze heeft nog een verklaring afgelegd op Instagram. Van ja, nee, waar er gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. En de apparatuur werkte niet goed. En ze zegt, ik had geen geluid. Maar ze zegt, het is natuurlijk het eigenlijke verhaal is. Ze had geen autocue.
1: Nee.
0: Dus ze wist de tekst niet.
1: Ze had de tekst gewoon niet geleerd.
0: Ze had de tekst niet geleerd. En
1: ze probeert
0: echt
1: hem te zingen als André Hazes. Ja, dat gaat ook fout.
0: Ik vond het echt verschrikkelijk. Echt een aanfluiting.
1: Wat jammer.
0: Ja, wel jammer inderdaad. Want verder een hartstikke leuke meid. En ze kan echt wel zingen. Die vorige liedjes gingen wel goed. Maar dit kan gewoon echt niet.
1: Oh.
0: Het is 7:15 inmiddels. Het is tijd voor de Tracktocht.
4: Peter en Milou op Tracktocht.
0: We nemen je mee op vakantie. En het is best wel een moeilijke opgave deze keer. We zijn namelijk ergens in Europa beland. En de vraag aan jou is, waar zijn we? En dat kun je raden op basis van de tracks die voorbij komen op onze autoradio. En Milou, heb je nog een hint voor ons, alsjeblieft?
1: Nou, je kan hier dus naast warm waterbronnen en watervallen ook het Noorderlicht zien. Er zijn gletsjers, zwarte stranden en er is zelfs een vulkaan.
0: Ja, dat moet je toch wel weten, zou je zeggen. Dit zijn de tracks op de autoradio.
4: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Dit is Kaleo, Way Down We Go. Schrijf ons toch. Even verder kijken. Ja, dit is Of Monsters and Men.

0: Talking. Oeh, Harry Styles en Late Night Talking. Ik pak even die autosleutels erbij.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
2: Ik heb er weer eentje gevonden hoor. Een van onze luisteraars zit weer bij ons op de achterbank helemaal gezellig. Hij heeft ons al koek en zoopje gegeven voor onderweg. Peter uit Barendrecht, een hele goede morgen.
3: Een hartelijke goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hey Peter, heb jij vakantieplannen?
3: Wij zijn al geweest. Wij doen het in het voor- en het najaar. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we onze eigen tijden kunnen kiezen.
0: Heerlijk.
3: En we zijn net terug uit Italië en Zuid-Duitsland.
0: En ga je dan naar een kinderloze camping?
3: Nou, we nemen lekker een Airbnb. Ik kan me dan voorstellen dat er mensen zijn die denken, nou, ik wil wel eens even helemaal rusten.
0: Ja, precies.
2: Snap ik. Ja. Hey, ja, en ben je wel eens in het land geweest waar wij nu op Tracktocht zijn?
3: Nee, en ik heb daar wel eens documentaires over gezien. En het lijkt me ongelooflijk mooi om daar van alle natuur schoon te genieten. Van de gletsjers, de geizers en onlangs die vulkanen. Dus,
0: want waar zijn wij?
3: Heel spannend.
0: Waar zijn wij? En hoe wist je dat?
3: Toen je begon met die warmwaterbronnen en die, wat zei je nog meer? Ja, bij de eerste ingeving had ik gelijk het idee, IJsland.
0: Ja, precies.
2: Is het IJsland?
0: Gaan we even kijken of het goed is. Is het IJsland, ja of nee? Dat is de grote vraag. De jury komt binnen. Gaat de prijs aan Peter Strooi?
2: Ja! Jij gaat er vandoor met die zomerse goed gevulde Rijnmond snackpan.
3: Jo, wat lekker!
0: Dacht het wel!
3: Ja, dat wordt genieten!
0: Die kun je nog tot ergens in augustus kun je hem ophalen, dus
2: alle
0: je hebt tijd zat. En daar kun je lekker van genieten met de hele familie, want het is nogal wat bij elkaar. Lekkere stukjes vlees, lekker genieten de hele avond lang.
2: Heerlijk!
0: Tijdens een mooie film bijvoorbeeld, want het WK is nu echt afgelopen, Peter.
3: Ja, helaas.
0: Ja, dat is wel jammer, hè?
3: Wel de terechte winnaar overigens.
0: Ja, wel fijn. En je hebt gisteren nog gekeken dus. Vond je van de halftime show? Vond je daarvan?
3: Het is even wennen. Het was goed wat ze deden, behalve die Bieber. Die vond ik een beetje een valse noot in het geheel eigenlijk.
0: Welke was dat?
3: Allemaal zo swingend. En dan stond er eentje een beetje te jammer op zijn gitaar. Nee, dat vond ik mis.
0: Ja, dat was Justin Timberlake inderdaad.
3: Ja.
0: Of het was iemand anders. Maar het was in ieder geval iemand die op Justin Timberlake. Hey, fijne dag, Peet.

0: Nino Collins en Philip Bailey en Easy Lover bij Radio Rijnmond.
1: En er is weer een Rotterdamse nachtclub die de deuren sluit. Na 10 jaar valt definitief het doek voor de superdisco aan de Schiedamse Vest. En zo meteen horen we of het Rotterdamse nachtleven nog te redden valt.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Yes, het is 8 uur precies. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen heerlijke muziek van Alan Clark, Sam Fender samen met Olivia Dean. En Cher komt ook nog langs.
0: Maar eerst komt Dave Datema langs met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
17: Goedemorgen. Bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Greo-vlakke zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was op de Westdijk. Volgens mensen ter plaatse is de wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom gekomen. De brandweer heeft de auto eerst rechtop moeten zetten. Daarna is de derde persoon uit de auto bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vorige week is op de Westdijk ook al een auto van de dijk gereden. Daarbij raakte toen 1 van de 2 inzittenden gewond. In Papendrecht en in Dordrecht is het druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud voor al het verkeer. En dus staan de voetgangers en fietsers in de rij om met de pont mee te mogen.
18: Best wel vaak te laat op werk komen, denk ik, als het hier druk is. Nu denk ik een kwartiertje, maar het kan ook zijn na de vakantie dat het soms een uur of langer kan zijn.
19: Ja, en de baas weet het ook.
18: Ja, het liefst heeft hij wel dat ik op tijd ben, maar het is onmacht.
17: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden. Zo wordt de brugklep onder meer vervangen. Voor voetgangers en voor fietsers is er dus een gratis veerverbinding. Het autoverkeer zal moeten omrijden over de A15 en de A16. Dagelijks gaan er 75.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. In Zwijndrecht is vannacht een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Maar het onderzoek daarnaar dat loopt nog. En het Nederlands elftal heeft toch een prijs overgehouden aan het WK voetbal. De ploeg krijgt de Fair Play prijs. Zo maakte de FIFA bekend na de finale. Die gaat sinds 1970 naar het land dat zich gedurende het toernooi het sportiefst heeft gedragen. Nederland pakte gedurende het toernooi 3 gele kaarten. Dat waren er weliswaar 2 meer dan Tsjechië en Tunesië, want die kregen er maar 1. Toch wordt er ook rekening gehouden met andere factoren. Bijvoorbeeld het gedrag van de supporters in de Oranjemars. Ook werden andere prijzen uitgereikt. Beste speler van het toernooi, Rodri. Beste keeper, Unai Simon, ook van Spanje. En topscorer van het toernooi, Kylian Mbappé. Spanje won gisteravond de finale van Argentinië met 1-0. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wolkenvelden en vrijwel overal droog. In de middag meer zon, dus 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 1 file bij ons in de regio. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Leerdam. File 3 kilometer en daar doe je 9 minuten lang over.
0: Zo meteen lekker meezingen. Ook al sta je in de file met Cher bijvoorbeeld.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
2: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Peter en Milou.
6: Radio met een grote R. Radio.

0: De Sharon, de Shoop Shoop Song uit 1990 voor je. Het is een gloednieuwe dag vandaag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen op deze brand new day.
0: Je luistert naar de Rijk met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Wolkenvelden vandaag, soms wat zon en droog. In de loop van de middag komt de zon er nog vaker bij. De middagtemperatuur komt uit op 21 graden. En er staat een matige wind uit het noordwesten.
1: En één file op dit moment in onze regio. Op de A15 tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. En daar doe je 5 minuten langer over.
0: Als je afhankelijk bent van die Papendrechtse brug of de Merwedebrug, dan heb je pech, want die zijn allebei afgesloten. De Papendrechtse brug die gaat ingrijpend op de schop. Dat betekent dat de N3 vanaf nu 9 maanden lang dicht gaat voor al het verkeer. De verwachting is dat het voor flink wat hinder gaat zorgen in de regio.
1: En onze verslaggever Jacco van Giessen die staat aan de kade in Papendrecht met Diana Wonnik van de Rijkswaterstaat. Jacco, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, de pontjes die gaan hier af en aan. En we hebben de piek eigenlijk wel verwacht. Dus een klein pontje en een groot pontje. En die zijn, die worden druk gebruikt. En op de achtergrond zien we die brug. En er wordt ook al, we kunnen echt ook zien en horen dat daar gewerkt wordt. Diana Wonnik, waar zijn ze nu mee bezig op die brug?
3: Ze zijn nu het asfalt aan het strippen. Dus de bovenkant wordt al het asfalt van verwijderd. In de kelder wordt van alles nog wat al weggehaald. Het brugwachtershuisje is inmiddels eraf. Dus die is er niet meer. Dus er wordt heel hard gewerkt.
2: Ja, en dit is de eerste werkdag van die afsluiting. Is het gebruik van de pont en andere alternatieven... verloopt dat zoals Rijkswaterstaat verwacht? Of zijn er nog verrassingen?
3: Nou, de ponten zijn afgelopen weekend 11.000 keer gebruikt. Dus dat is eigenlijk boven verwachting. Heel veel mensen gaan uitproberen of dit werkt. En het is natuurlijk heel mooi weer. Dus die vinden het leuk om heen en weer te gaan varen. En dan kan je ook zien wat er allemaal gebeurt op de brug.
2: Ja, het is nu nog allemaal fun in de sun. Maar het duurt 9 maanden. En dan is er nog iets bijgekomen afgelopen weekend. Want de A27, de Merwedebrug, is al afgesloten voor vrachtwagenverkeer. En dat betekent nogal wat, ook voor de omleidingen die voor deze afsluiting van Papendrechtsebrug zijn bedacht. Hè? Dat kwam als een verrassing.
3: Ik hoorde het zaterdag en ik dacht, oh nee, help, hoe gaan we dit doen? Want de A15 en de A16, dat zijn de omleidingsroutes hier, die zijn al best wel druk. Dus wij verwachten in de spits al een extra reistijd van 1/2 uur tot 1 uur. En daar komt dus nu nog bovenop de vrachtwagens van de A27. En dat zijn er 18.000 per dag. En die gaan niet allemaal over dit traject, maar best wel veel wel. Dus dat is extra. En daar hebben we niet op gerekend.
2: Nee, dus die vertragingen, die files die al te verwachten waren, die worden nog wat langer.
3: Ik vrees van wel.
2: Flink langer.
3: Ja. Ik denk het wel. We gaan het monitoren. We gaan kijken wat betekent dit. Maar hier hadden we geen rekening mee gehouden.
2: Ja. En hoe het met die pontjes loopt, dat lijkt voorlopig goed te gaan, hè? Of moeten er nog andere dingen geregeld worden? Dat u heeft gezien wat anders moet?
3: Nou ja, we zijn nu aan het kijken hoe het gaat. En nu is het vakantie hier in deze regio. Dus na de vakantie krijg je ook al die scholieren. 'S ochtends verwachten we echt een hele horde scholieren. Dus daar moeten we kijken hoe dat dan weer gaat. We hebben nu ook verkeersregelaars staan. Dat lijkt niet echt nodig. Maar we dachten in het begin even kijken hoe dat werkt. We hebben extra openbaar vervoer. We hebben kortingsacties voor de treinen, voor de bussen, waterbus. We hebben overal extra fietsen staan in de regio, 500 notabene. Dus we gaan kijken wat werkt er, wat moet er anders. En dat gaan we monitoren.
2: Ja, nou inderdaad, we gaan kijken wat werkt en wat niet. En als het niet werkt, dan zijn we er ook weer bij om te kijken dat het niet werkt en waarom dan niet. Dus het zal de komende 9 maanden, dan komen we nog wel terug op dit verhaal. Dank u wel.
3: Dank u wel.
0: Wordt onze verslaggever Jacco van Giessen in gesprek met Diana Wonnik dus van Rijkswaterstaat over die Papendrechtse brug. En nachtclub Super Disco sluit de deur. Het is de zoveelste nachtclub die permanent dicht gaat. Hoe nu verder met het Rotterdamse nachtleven? Dat hoor je zo meteen hier op Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Radio Rijnmond.
2: Nou, sinds ik in de ochtend naar die twee luistert, heb ik mijn antidepressiva weggepleurd hoor. Totaal niet meer nodig.
1: Peter en Milou, elke werkdag

0: staat al 5 decennia aan de top. Ze is de queen of funk, Chaka Khan, hoor je op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. En I'm every woman.
1: En als je de afgelopen 10 jaar wel eens bent wezen stappen op de Witte de Witstraat, dan ken je de kelder onder restaurant Supermercado ongetwijfeld. Maar aan die legendarische avonden komt nu definitief een einde, want nachtclub Superdisco sluit de deuren. Ja, Doris Baatsen van Superdisco, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: De kogel is door de kerk, Superdisco stopt, maar mensen reageerden echt super verdrietig op straat en op social media. Wat doen die reacties met jullie?
2: Ja, dat is natuurlijk heel dubbel. Aan de ene kant is het heel mooi om te zien dat het inderdaad zoveel met mensen doet en dat wij dus niet de enige zijn die het ontzettend jammer vinden. Aan de andere kant is het ook, ja, doet het toch pijn om zoveel reacties te lezen dat het voor zoveel mensen echt zo verdrietig is.
0: Ja, maar dan denk je ook, waar waren jullie dan al die
1: Precies.
0: tijd?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje inderdaad
0: een beetje dubbel.
2: Het gevoel van dat je toch denkt van, hey, als jullie het inderdaad allemaal echt zo erg vinden.
0: Ja, kom dan gewoon in plaats
2: ja,
0: van lekker makkelijk vanaf je luie stoel reageren op social media. Wat was dat het grote probleem, dat de mensen wegbleven?
2: Ja, ik denk, kijk, uiteindelijk ligt het natuurlijk niet echt aan één specifiek ding. En is het wel een combinatie van meerdere factoren. Maar wij zien zelf, ik ben zelf 30, dus ik ben voor COVID ook wel echt heel veel uit geweest. En ook heel veel naar Superdisco geweest. Dus voor mij is dat verschil wel heel duidelijk, dat het echt wel zo is dat, nou, met name eigenlijk de jongere mensen, dus echt wel begin twintigers voor mijn gevoel, en ook toch wel, zien we ook wel uit ervaring hoor, het meeste thuis blijven eigenlijk.
0: En hoe komt dat, denk jij? Wat krijg je voor reacties daarover? Als je het vraagt?
2: Ja, we zien wel, zeker aan de post, aan de reacties daaronder, dat veel mensen natuurlijk wel over de kosten klagen. Daar zijn we onszelf ook wel van bewust. Maar goed, ja, als club wordt het je ook niet altijd even makkelijk gemaakt. En, nou, je hebt natuurlijk te maken met inflatie, waar je ook aan moet denken. Maar toch ook wel, denk ik, COVID heeft natuurlijk wel heel veel gedaan. Dus de mensen die uit mochten gaan in corona. En dan heb ik het echt over de mensen die legaal uit mochten gaan. Dus 18 waren, die konden nergens heen, want alles was dicht. Dus die zijn ofwel gewoon thuis gebleven, of naar huisfeesten gegaan, of hebben hun plezier uit andere dingen gehaald.
0: Ze hebben andere gewoontes,
2: sporten.
0: Zoals sporten,
2: precies.
0: Inderdaad.
2: Ja. Dat heeft geen

0: zorgen dan om het nachtleven in Rotterdam? Want het wordt wel een beetje saai zonder jullie en al die andere clubs die sluiten.
1: Ja, nou zeker wel. Want ik ben zelf ook DJ al 8 jaar. Dus ik merk ook daarin wel, zie ik het heel erg. En ik vind het wel inderdaad ook wel zorgelijk. Ik denk ook dat mensen het misschien niet helemaal beseffen. Want nou ja, goed, als je niet gaat, dan weet je natuurlijk ook niet precies wat je mist of hoe erg het eigenlijk is, zeg maar. Ja, en als het echt zo blijft gaan, dan maak ik me daar wel zorgen over. Omdat ik ook het idee heb dat je het namelijk een beetje leert, tussen aanhalingstekens, van de mensen, van de generatie boven jou. Dus als er elke keer generaties die niet uit wil, of die het niet belangrijk vindt, of die het stom vindt zelfs, dan denk ik dat het, ja, als dat van generatie op generatie zou zijn, dan vind ik dat wel zorgelijk.
2: Aan de andere kant, Doris, we moeten ook een beetje als aanbieders een beetje meebewegen met de behoeftes van de mensen, hè? Als er dus blijkbaar geen behoefte meer is aan een nachtclub, moet je misschien de nacht verplaatsen naar de dag bijvoorbeeld, of een totaal ander aanbod, dat je daarmee komt.
1: Ja, zeker. Nee, daar hebben wij natuurlijk ook zeker in COVID heel erg aan gedacht. Nou is het wel zo dat Supermercado en Superdisco is inderdaad met elkaar verbonden. Dus dat zit echt, Superdisco is de kelder van Supermercado. Ja. En vroeger was het helemaal dicht, dus echt wel apart van elkaar. En eigenlijk is in COVID, helemaal aan het begin toen de clubs dus echt dicht moesten. Toen hebben ze dat gat eigenlijk opengemaakt. Dat was voorheen ook toen het een andere club was. Dus dan zit je natuurlijk met geluid. En omdat zij restaurant in het weekend ook draaien, kan je eigenlijk gewoon niet overdag al echt een DJ neerzetten met hele harde muziek. Omdat dat dan clasht met het restaurant.
2: Dat zegt dan iets over die locatie. Maar in het algemeen is dat natuurlijk wel zo. Tot slot, is er nog een sprankje hoop?
1: Voor Superdisco zelf of voor het
2: Superdisco?
1: Ik heb dat wel. Ik heb niet het gevoel dat het echt helemaal het einde volledig is. Dus ik,
2: Dus de deur sluit niet helemaal, maar de deur staat nog op een keer.
1: Ja, hij staat zeker nog op een keer.
0: Oh, ik hoop
2: hopen dat er een doorstart kan komen of dat er een wonder gebeurt. Nou, heel veel succes, Doris Baatsen van Superdisco.
1: Hartstikke bedankt.
2: Fijne dag en fijn dat je bij ons in de uitzending was. Doeg!
1: Geen probleem, doeg!
2: Dit is Alain Clark voor je.

0: Father and Friends hier op Radio Rijnmond. Heerlijk toch, als je dit samen met je vader kan doen. Echt ongelooflijk leuk.
1: En straks hoor je onze eigen Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws op Radio Rijnmond.
2: Het was gisteravond, na de finale van het WK voetbal, niet altijd even gezellig. Er werd wel van alles uitgedeeld, maar het waren geen felicitaties. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: De slaap van je dromen is geen toeval. Maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
1: Een hele goede morgen. 8:01. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie. Bestaan uit één file op dit moment bij ons in de regio. Namelijk op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. 9 kilometer. En daar doe je 7 minuten lang over.
0: En wat voor weer krijgen we vandaag? Ed Alders, een hele goede morgen.
8: Ja, Peter en Milou, hele goede morgen. Ja, de dag is begonnen met wolkenvelden. Landinwaarts kwam ook nog wel even de zon tevoorschijn. En je ziet voor vanmiddag dat er meer en meer ruimte voor de zon komt. Het blijft vandaag vrijwel droog. Nou, er is vanochtend hier en daar een drupje regen gevallen. Maar dat is allemaal niet om over naar huis te schrijven. Ja, de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op een graad of 21. Het is nu 17 graden. En dat bij een matige wind uit het noordwesten. Ja, en morgen overdag begint de dag met wolkenvelden. Daarna zien we een afwisseling van zon- en stapelbewolking. Blijft het ook droog. Het wordt dan een graad of 22. Er staat niet al te veel wind dan uit het noordwesten. Op woensdag is er een wat grotere kans op een regenbui. Met tussendoor af en toe zon. Ook dan 21 graden. Wat meer wind langs de kust. Ook vrij krachtig. Windkracht 5. Ja, en op donderdag en vrijdag ja, zo'n beetje hetzelfde weer wel. Met af en toe zon, blijft het droog. Het wordt wel warmer, omdat de wind wat meer uit west tot zuidwest gaat waaien op vrijdag. Kan het dan landinwaarts 24 graden worden. Ja, en dat is meer de norm voor de tijd van het jaar.
0: Dankjewel Ed, voor zover. Je hoort hem later op de dag in andere programma's ook nog voorbij komen. Eerst nu de hoofdpunten en die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. 2 doden bij een eenzijdig verkeersongeluk bij Dirksland op Gree-Overflakkee. Een derde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was vannacht op de Westdijk rond 1:30. Volgens mensen ter plaatse is het wagen waarschijnlijk uit de bocht gevlogen en tegen een boom terecht gekomen. Drukte genoeg in Dordrecht en Papendrecht nu de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug zijn begonnen. De brug, die deel uitmaakt van de randweg Dordrecht, de N3, is 9 maanden niet te gebruiken. Voor voetgangers en fietsers is er een gratis veerpontje dat sinds zaterdag vaart. Rijkswaterstaat erover.
9: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle 3, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. En nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
2: De werkzaamheden duren dus 9 maanden. Auto's moeten omrijden via de A15 en de A16. Dagelijks gingen er zo'n 75.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Een groot feest in Spanje na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië. 1-0 was de uitslag na verlenging. De winnende goal was van Torres. Kon er maar in, Spaanse Dennis of Dennis.
10: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate. Goal!
2: Vind jij ook niet dat de Spaanse Dennis echt heel subtiel ook ondersteunt bij dit verslag?
0: Ja, vind ik ook.
2: Knallen wel. Erin echt waar. Ja, nou ja, terecht natuurlijk, want grote blijdschap. Alhoewel, na afloop was het nog even onrustig. Er werden behoorlijke klappen uitgedeeld. En de kans dat deze mensen samen nog eens gezellig een avondje gaan kaasfonduen is niet al te groot. Nou, negatief viel vooral op Paredes, de middenvelder van Argentinië. Die ontsnapte in de wedstrijd al aan zijn tweede gele kaart. Maar haalde na afloop flink uit en kon alsnog vertrekken. Nou ja, de wedstrijd was toch al afgelopen, dus zoveel maakte het ook niet uit. Paredes is voor ons ook wel een bekende. Ken je 4 jaar geleden nog die wedstrijd Nederland tegen Argentinië? De kwartfinale van het WK.
0: Ja, zeker.
2: Toen had je op een gegeven moment een moment dat een van de spelers van Argentinië de bal kei en keihard in de dugout schoot.
0: Ja.
2: Dat was hij.
0: Dat was hij weer.
2: Oh. Ja, dus ze wensen hem eeuwigdurende jeuk tussen zijn schouderbladen toe.
0: Ja, waar hij net niet bij kan inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
0: Heel goed, Dave. Overigens zijn wij wel goed bezig, Nederland zijnde. Want we zijn dan weliswaar naar huis. Maar niet met lege handen. Want wij hebben alsnog een prijs gewonnen. Hè?
2: Ja, de Fair Play Award. Inderdaad. Yes. Ja, nou ja. Kijk, nou is het zo. Er wordt met allerlei dingen wordt rekening gehouden. Ja. Nederland heeft 3 gele kaarten gehad op het toernooi. Dat zijn er 2 meer dan bijvoorbeeld wat andere landen. Maar dan gaan ze ook naar andere dingen kijken. En bijvoorbeeld ook van hoe hebben de supporters zich gedragen? Nou ja, daar staan we natuurlijk samen met landen als Schotland en Noorwegen fel bovenaan.
0: Nee, zeker.
2: Want die oranje marsen die trok overal zoveel publiek. Ook lokaal publiek dat mee wilde lopen. Ja, we hebben wat dat betreft wel reclame gemaakt voor het WK.
0: Absoluut. En het is ook wel eervol natuurlijk. Ik bedoel, als iemand weet hoe het is om eerlijk te spelen, dan is het de FIFA wel.
2: Ja, zeker. Ja, nee.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Destiny's Child, maar eerst Rob de Nijs. Dit is Banger Hart voor je.
12: Jawel, daar zijn we weer. Mijn naam is André van Duinen. Je luistert op Radio Rijnmond naar Peter en Milou.

0: Destiny's Child op uw favoriete radiozender Radio Rijnmond. Een Independent Women Part 1. En de afgelopen weekend was hij een van de trotse artiesten op het Feyenoord Festival. Ik heb het over de zanger van de Hermes Houseband, Floriaan de Beer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Even een korte terugblik natuurlijk. Daar komt hij. Is het nou moeilijk om de tekst te onthouden van zo'n liedje?
1: Ja. Het zou je verbazen.
0: Ja. Oh, dat was wel een beetje gênant, hè, van Zoe Levi.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb heel veel verschillende verhalen gehoord. Hè. Ook dat er een microfoon niet zo goed werkte of dat het aan de techniek lag.
0: Ja. Het was de autocue die niet werkte.
1: En daardoor was
0: de
1: techniek.
0: Ja, dat is wel lullig natuurlijk, want daarvoor deed het wel goed. Hey, ja. De Hermes Houseband, jullie hebben daar opgetreden en dat is niet de eerste keer voor jou. Hoe kijk je terug op het Feyenoord Festival? Laten we daarmee beginnen.
1: Nou, dat is natuurlijk wel een hoogtepunt. Het is natuurlijk ontzettend bijzonder dat je in de Kuip mag staan. Het is natuurlijk niet zomaar een plek, hè. Er zitten gewoon 45.000 mensen in dat stadion. En dan mag jij als 21-jarig jochie die een beetje een nootje kan zingen, mag je daar heel Feyenoord gaan spelen. Dat is natuurlijk ontzettend bijzonder.
0: En de liefde voor Rotterdam en voor Feyenoord is geleidelijk in je leven gekomen. Hoe is dat ontstaan?
1: Nou ja, ik ben geen Rotterdammer van mijn oorsprong. Ik kom uit de regio Utrecht. Maar ja, ik kom studeren in Rotterdam. En dan komt het erin, weet je. Het is ook echt een huisman ding natuurlijk. De allermooiste rotstad die er is. Rotterdam is een stad die je leert waarderen op het moment dat je er komt wonen. En dat is gewoon zo gaaf dat je dat dan mag vertolken in de Kuip. Dat komt er echt langzaam een beetje ingeslopen.
2: Maar had je ooit van de Hermes Houseband gehoord voordat je ging studeren in Rotterdam?
1: Ja, wel. Ja, mijn moeder die kent het uit de studententijd van I Will Survive. Dus die had mij wel ook een beetje gepusht van, hey, als je naar Rotterdam gaat, dan moet je die band in. Dus op die manier was het me wel enigszins bekend.
0: En hey, jullie hebben nieuws, want jullie zoeken een nieuwe zanger. Want jij gaat met pensioen op je 21ste. En je moet natuurlijk student zijn, maar hoe goed moet je dan kunnen zingen om de zanger van de Hermes Houseband te worden?
1: Oh ja, hoe goed moet je kunnen zingen? Ja, ik.
0: Ja, ik weet het niet. Leer je het gaandeweg of moet je het al een beetje beheersen?
1: Het is een goede vraag. Het allerbelangrijkste is dat je leuk meedoet en een beetje een feestje kan maken op het podium. En als je zuiver bent, is dat een heel groot voordeel. Maar weet je, uiteindelijk zijn we een feestband. We zijn allemaal. Ik zeg zelf altijd, het gaat niet bij ons om de musicaliteit.
0: Hartstikke goed. Jullie zitten ook met al die oude leden van de Hermes Houseband. Er zijn er volgens mij wel 100 of meer. Zitten jullie ook in een appgroep, hè? Onder andere Jaap Rezema, die zit er ook nog in. Reageert hij nog wel eens?
1: Ja, op zijn tijd. Maar voor zangers neemt hij altijd zijn tijd. Dus dat is wel bijzonder.
0: Wat leuk, zeg. Ja, maar dit is toch heel speciaal om dit mee te mogen maken. Jij bent die zanger van de Hermes Houseband. Echt een eervolle rol. Bijna een soort van nachtburgemeester of burgemeester. Want als je dan in die Kuip staat, hoe voelt dat dan? Die menigte om je heen. Deel dat met me.
1: Ja, het gekke is een soort van, je hebt het eigenlijk niet door. Je bent zo natuurlijk bezig met wat je aan het doen bent. Dus je ziet die gezichtjes niet. Je ziet gewoon een heel groot stadion. Maar het enige waar je mee bezig bent, hey, of het nou voor 20 man is of het nou voor 50.000 man is. Je doet gewoon je ding en je wil graag zo goed mogelijk optreden afleveren. En dus je moet jezelf wel even reminden in het moment om ervan te genieten en te realiseren waar je staat. Omdat het heel makkelijk is om het voorbij te laten gaan.
0: Nou, dat geloof ik.
2: Kan je dit eigenlijk al combineren met een studie? Loop je niet zieke studievertraging ook op als je de zanger van de Hermes Houseband bent?
1: Gelukkig in mijn geval niet. Gelukkig is het mij allemaal goed afgegaan. Er zijn andere bandgenoten die er wat meer moeite mee hebben. Maar weet je, uiteindelijk is het ook niet erg natuurlijk. Om 1 of 2 jaar extra te studeren.
0: Is ook zo. Ja, want er is geen betere leerschool dan de Hermes Houseband natuurlijk. Hoeveel verdien je daar eigenlijk mee? Wat brengt het op?
1: Genoeg. Om lekker niet te hoeven werken daarnaast. En alles wat we overhouden gaat de bandpot in. En daar doen we super veel leuke dingen mee.
0: Wat super leuk, zeg. En hey, hoe kun je aanmelden voor de audities?
1: Mijn appje sturen.
0: Jouw
1: nummer staat op de socials.
0: Ah, op de socials van de Hermes Houseband. Dus kijk even op de Instagram. Heb je misschien een zoon of een kleinzoon die in de 20 is, die studeert in Rotterdam en die goed een beetje kan zingen, maar vooral een entertainer
2: Feestje.
0: Is, een lolmaker. Meld hem dan aan via... Moet het een man zijn of mag het ook een vrouw zijn?
1: Het moet een man zijn, ja.
0: Oké. Okay.
2: Is toch het stemgeluid?
0: Ja, is toch een stemgeluid inderdaad.
1: We hebben al 2 vrouwen. We moeten een beetje, een beetje voor de diversiteit.
0: Heel Precies. goed. Heel goed. Floriaan de Beer van de Hermes Houseband. Dankjewel. Fijne dag, hè. Doei.
1: Hetzelfde. Hoi, hoi.

0: een intensiteit legt ze toch in dit nummer. Nona, what a way to die bij Radio Rijnmond. En op 2 oktober kun je van de genieten, want dan is ze in Vlaardingen in de Kroephoekfabriek.
1: En ik wil echt heel graag Sylvia trouwens een knuffel geven. Een radioknuffel.
0: Wat is er aan de hand?
1: En ze zegt, geen Feyenoord Festival voor mij. Ik heb een bewogen en zeer emotionele week achter de rug. Want afgelopen dinsdag ging ze officieel met pensioen.
0: Ach jeetje, ja. Voor de laatste keer het klaslokaal binnen. Want ze is docent van beroep. Sylvia, allerliefst voor jou. Fijn dat je naar Radio Rijnmond luistert. En probeer toch te genieten van die ontzettend lange zomervakantie.

0: op met Sheryl en zij heeft een heerlijke 5 à 9 ook voor je klaarstaan. Met zometeen de Dire Straits, de Beatles en Fleetwood Mac voor je.
1: Nou, dat is een feestelijke 5 à 9 zometeen en nog veel meer te beleven. Dus heeft ook nog mooie prijzen meegenomen, zie ik. Na het nieuws met Dave Datema, Sheryl Samson, de boer op.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met goldeneSIM.
14: Het is 9:00 feest. Goedemorgen, je luistert naar Rijnmond. Waar we zo een beetje gaan wandelen in de 5 na 9, ga ik je heel veel meer over vertellen. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. In Papendrecht en Dordrecht is het druk bij de gratis nieuwe veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten vanwege onderhoud voor het verkeer. De pont werd zaterdag in de vaart genomen, zegt Rijkswaterstaat.
16: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle 3, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie, maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
15: De werkzaamheden aan de brug duren 9 maanden. Zo wordt onder meer de brugklep vervangen. Ook vandaag rijden er weer tal van vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor het vrachtverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Chauffeurs die het verbod negeren krijgen volgens nog geen boete. Daarover wordt nog gesproken met politie en justitie. Auto's en campers mogen wel over de brug, net als bussen en de hulpdiensten. In Zwijndrecht is vannacht een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat er mogelijk sprake is van brandstichting, maar het onderzoek dat loopt nog. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in een stel hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en vanmorgen was die nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Volgens lokale media zouden 2 jongens bij de hooibalen zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen terugkomen omdat er weer rook vrij kwam uit de hooibalen. Toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. Het weer, wolkenvelden, vrijwel overal droog. In de middag meer zon, het wordt zo'n 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
14: Heb ik nog wat verkeersinformatie voor je? Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen sta je ruim een kwartier vast. Dat komt door een kapotte vrachtauto en daarom is de rechte rijstrook dicht. Op de A15 Europort richting Rotterdam tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-Zuidplein ligt er rommel op de weg en daarom zijn er 3 rijstroken dicht. En op de A15 Europort richting Rotterdam tussen Rotterdam-Charloos en knooppunt Vaanplein hebben een vertraging van ruim 5 minuten.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
25: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op.
3: Cheryl Samson. Radio met een grote R.
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: En de Walk of Life, ja, dat is wel een hele mooie inleiding voor een beetje wandelende 5 na 9 die we voor deze week hebben. Want deze week voor vandaag hebben. Want ja, daar houdt Kees wel van. Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want we gaan het hebben over de Vierdaagse. Want je komt uit Capelle aan de IJssel.
2: Ja.
1: Maar je bent daar niet nu, je bent nu al in Nijmegen.
2: Ik ben al in Nijmegen, ja.
1: Want jij doet dit jaar voor de hoeveelste keer mee aan de Vierdaagse?
2: Voor de 25ste keer.
1: Ja, en dat ik vind één keer al heel erg knap. Maar wat is het voor jou dat het zo leuk maakt om het 25 keer te doen?
2: Ja, nou, de hele sfeer eromheen. Je maakt zoveel kennis en zoveel bekenden die je elk jaar weer terugziet. En ik ga altijd al met een eigen groep mensen. Dat zijn oud-werknemers van de RVS, dat mag ik niet wel zeggen. Want die bestaan niet meer, dus dat is geen reclame. Maar elk jaar weer en ook onderweg ook. Allemaal onbekende mensen waar je mee praat. En mensen die het moeilijk hebben, die probeert er doorheen te helpen. Ieder jaar is weer anders.
1: Ja, en je doet het er niet alleen maar omdat je het zo gezellig en leuk vindt. Nee, je doet het ook nog eens een keer voor een goed doel.
2: Ja, zeker. Ik doe het al voor de 15e keer voor de stichting ALS.
1: En waarom heb je voor die stichting gekozen? Want er zijn natuurlijk heel veel goede doelen waar je voor kunt inzetten.
2: Ja, daar heb ik een reden voor.
1: Ja?
2: Ik heb 13 jaar geleden had ik een vriend. Die is vlak voor zijn pensioen kreeg hij de diagnose ALS. 9 maanden later is hij overleden.
1: Dat het zo snel kan gaan.
2: Ja, het is echt, als je die diagnose krijgt, ja, dan is je dood volgens.
1: Ja.
2: Ik vind natuurlijk iedere ziekte die dodelijk is, vind ik vreselijk. Maar dit heb ik van dichtbij meegemaakt. En dat gun je niemand. Dus dat is.
1: En heb je enig idee hoeveel je tot nu toe hebt opgehaald voor...
2: Ik heb een behoorlijk record.
1: Vertel.
2: Ik heb nu al 2554 euro, als ik het goed had.
1: Wauw. Dat
2: is gisteravond zag. Ja,
1: dat is voor dit jaar of voor...
2: Voor dit jaar.
1: Alleen voor dit jaar, wauw.
2: Alleen, ik denk dat ik in die 15 jaar alles bij elkaar al over de 25.000 euro in kom.
1: Nou, dat is wel heel erg mooi. Ja. En jij zegt, je doet het met mensen die je dan daar tegenkomt, met je vaste clubje. Ja. Maar je klinkt zo kwiek en vief en dat ben je natuurlijk ook. Maar ik ga toch maar eventjes de leeftijd erbij zeggen. Want hoeveel kaarsjes mag jij over een paar dagen uitblazen?
2: Donderdag mag ik er 75 uitblazen.
1: Dat bedoel ik maar. Dat vind ik nog indrukwekkender. Dat je niet alleen al 25 jaar de Vierdaagse loopt, nu voor de 15e keer voor een goed doel. Maar het ook nog eens op 75-jarige leeftijd. Kees, ik ben om buiten adem als ik voor een tram moet rennen. En ik ben iets jonger dan jij.
2: Dat is maar wat je gewend bent. Ik doe niet anders dan bewegen, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik zal het even opnoemen. Ik ben beweegcoach in 4 verschillende verzorgingshuizen. Dat is op de Krimpenestein, een hele leuke club. Bermestein, dat zijn mensen van dagbesteding. De Roo van Capelle, dat is ook een hele leuke club. Uh-huh. Ook allemaal leuke vrijwilligers daar ook. En in de Rozenburg.
1: Ah.
2: Daar heb ik ook een flinke club zitten. Dus ik laat mensen, ook demente mensen, laat ik op een gezellige manier met een stukje muziek, laat ik ze allemaal bewegen. Ja, en dat is alleen maar lachen.
1: Ja, kijk, en niet alleen doe je voor jezelf goed, je helpt ook nog andere mensen om een goed leven te hebben door flink te bewegen. Laten we eens kijken of jouw 5 na 9 ervoor gaat zorgen dat mensen gaan bewegen. We hebben zometeen als eerste nog Let It Be van de Beatles. En I'll Find My Way Home heeft wat ook te maken met wandelen, of niet?
2: Klopt. Dat is meer... laat me even gaan, ik vind mijn weg altijd wel terug. die gedachte erachter.
1: En Fleetwood Mac, Don't Stop, waarom moest die er per se bij?
2: Ja. Dat is een nummertje, dat zing ik in mijn zangkoor altijd.
1: Ah.
2: Ik zit in een zangkoor, Vocal Group V. Dat is de beste koor van heel Rotterdam en omstreek, Capelle en omstreken.
1: Mm-hmm.
2: Dus,
1: je bent wel heel actief, zeg Kees.
2: Dat nummer, dat zingen wij.
1: Hey, en dan gaan we ook nog zo meteen afsluiten met Fields of Gold van Sting. En waarom moest je die per se erbij hebben?
2: Ja, ook dat vind ik een heel mooi nummer. Het brengt een beetje rust, dat nummer, vind ik, als ik dat hoor. Ja. En ik ben natuurlijk altijd druk bezig, maar af en toe een klein beetje mijn gedachten op nul zetten. En een beetje rustig. Ja, van die muziek word ik echt rustig. Van Sting. Van precies dat nummer.
1: Nou, weet je, je hebt toch een hele mooie 5-9 heb je samengesteld. Met een beetje beweging erin en een beetje rust erin. Ja. Heel veel succes de komende dagen.
2: Waar ik natuurlijk mezelf ook altijd lekker 2 keer in de week ga ontspannen.
1: Ja.
2: Dat is, daar neem ik altijd bij de sportschool, waar ik altijd 2 keer in de week een time-out neem.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat doe ik natuurlijk ook voor mezelf.
1: Ja, precies.
2: Want het bewegen wat ik met die ouderen doe is misschien nog niet genoeg. Want ik loop wel met 2 versleten heupen, dat moet ik er nog wel even bij zeggen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit, dat kan gewoon.
1: Dat bewijs jij maar weer. Heel erg bedankt, Kees. Bedankt ook voor je hele mooie 5-9. En ja, heel erg genieten de komende dagen in Nijmegen natuurlijk. Ik denk dat Kees er niet meer is, maar hij heeft een hele mooie 5-9 heeft hij voor ons samengesteld. En dit is na de Dire Straits het nummer dat speciaal voor Kees draaien. Let It Be van de Beatles.

0: Even een rustmomentje. Dat krijg je van Kees Dortland uit Capelle aan de IJssel. Hij was vandaag verantwoordelijk voor de 5 na 9. Hij is niet in de regio. Hij is in Nijmegen, waar hij zich klaarmaakt. Hij was bij de vlaggenparade voor zijn 25e keer meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Lijkt je het nou ook leuk om een keertje mee te doen aan de 5 na 9? Stuur dan een mailtje naar radio@rijnmond.nl. En ik had het over Nijmegen, waar dus Kees Dortland zich klaarmaakt voor de Vierdaagse. Maar hij is uiteindelijk natuurlijk niet de enige regiogenoot die dat doet. Ik kreeg ook nog een appje van Leonie Gielen uit Spijkenissen. Zij gaat voor de 9e keer meedoen. Haar vriendin Marina voor keer 3. En haar moeder doet ook nog mee. En haar dochter ook. Dus 3 generaties op pad in Nijmegen. Zometeen de headlines.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 9:30 geweest, luister naar Rijnmond. Waar we zo meteen verder gaan met de boer op. En Dave al aanwezig is voor de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst wil ik je dat het helemaal niet allemaal goed gaat op de weg. Namelijk op de A12 Utrecht richting Den Haag, knooppunt Lunette en Harmelen. Heb je bijna een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Rechte rijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met een lekke band. En op de A15 Europort richting Rotterdam. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein. Heb je een kwartier vertraging. En wat gaat het weer doen de komende de tijd hier in de regio? Maar vandaag is het een bewolkte dag. Zo begint het in ieder geval. Maar het blijft wel droog. Later in de middag komt er wat meer zon tevoorschijn. En koud is het ook niet hoor, zo'n 21 graden. Morgen verandert er niet zoveel, ongeveer hetzelfde weer. Een mix van zon en stapelwolken. Ook dan blijft het droog. Het wordt ietsje warmer, namelijk 22 graden. En de rest van de week af en toe zonnig, maar wel kans op een enkele bui op woensdag rond de 21 graden. Maar vrijdag, dan wordt het enkele graden warmer. Goedemorgen Dave.
6: Goedemorgen Cyril. Bij een steekpartij in Schiedam is gisteravond een man gewond geraakt. De politie denkt dat er ook geschoten is. Er is nog niemand opgepakt. De steekpartij was rond 6:30 op de Brouwweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter gestuurd naar Schiedam. Drukte bij de nieuwe gratis veerverbinding bij de Papendrechtse brug, dat deel uitmaakt van de randweg Dordrecht, de N3. Automobilisten die moeten omrijden over de A15 en de A16. Maar voor fietsers en voetgangers die toch de rivier over moeten, vaart er nu een gratis pontje. Daar zijn ze erg blij mee, want veel mensen zijn afhankelijk van de brug.
7: Heel afhankelijk. Of ik moet de auto nemen en dan loop je het risico dat je stevig in de file komt. Dus de keuze is de fiets of langer met de auto rijden.
8: Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen. Maar normaal kan je, weet je wel, lekker doorrijden. En nu heb je toch iets waar je even moet wachten.
6: Ja, we hopen dat het soepeltjes gaat verlopen. Dus daarom was het bijzonder slecht nieuws dat afgelopen zaterdag bekend werd. Dat bijvoorbeeld de Merwedebrug bij Gorkum ook afgesloten is voor het vrachtverkeer. Dus dat moet nu ook bijvoorbeeld over de A15 en de A16. En dat was al de omleidingsroute voor de Papendrechtse brug.
0: Okay.
6: Het is een hoop gedoe in ieder geval. En je had het net al eventjes over de Vierdaagse
0: Zeker, Nijmegen.
6: Ja, de 11-jarige Tim van den Hoge doet komende week ook mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt 30 kilometer en is een van de jongste deelnemers van het evenement. Met zijn voorbereiding zit het in ieder geval wel goed, zegt hij.
9: Goede sokken nodig, goede schoenen, die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
10: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je
9: steeds weer andere dingen ziet.
6: Ja, Tim die loopt samen met zijn nichtje Marina en die is ook 11 jaar.
0: Wauw, weet je, wat vind ik toch grappig dat virus dan zo overwaait. Ja, ik heb van mensen gehoord, het is echt fantastisch om een keertje mee te maken. Ook de mensen langs de weg, het schijnt echt één groot feest te zijn. Van 50 kilometer. Ik kan ook
6: Hij dan 30.
0: Ja, hij dan 30. Maar, ja,
6: toen ik 11 was, liep ik de avond 4 dagen. Nou, dat was 10 kilometer. Dat vond ik al heel wat.
0: Precies, je begint bij 5, geloof ik. Hè? En dan als je dan.
6: Onderbouw is 5 en dan bovenbouw is 10.
0: En dat was eigenlijk al leuk. En dan kom je langs die tafeltjes met die Ranja. Die was een of te waterig of te zoet. Het was nooit helemaal lekker goed. Dus nou, we zijn eigenlijk al gewoon klaar voor jou, Dave. We moeten misschien ook meedoen aan de 4-daagse.
6: Ben je nou maar gek geworden?
0: Oké.
5: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

meest herkenbare drumrof uit de nederpop. Frank Boeien met zijn zwart-wit. Dat is zo leuk, hè? Je kunt gewoon gezellig langskomen in de koffiecorner hier bij Rijnmond. We hebben echt wel goede koffie. We hebben gewoon melk, we hebben cappuccino, we hebben espresso, lungo, noem het maar op. En dan kunnen we gewoon lekker, hè, een beetje bomen over wat ons zo al bezighoudt. En ik ga veel met oma voor door de stad Rotterdam. Maar ik heb nu weer een beetje een probleem. Niet alleen, de trams gaan weer aan de zij. Komt door die werkzaamheden bij het Hofplein. Wordt waarschijnlijk ontzettend hartstikke mooi. Kan ik al niet op wachten. Maar ja, nou moet ik wel weer omrijden en heel veel andere manoeuvres uithalen om hier naar Rijnmond te kunnen komen. Heb jij er last van? Vind je dat vervelend? Of denk je van, ja, Cheryl, niet zo zeuren. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Je moet er wat voor over hebben. Weer zo'n prachtig Hofplein krijgen als onze wordt beloofd. Dus zet je er eventjes doorheen. Het is maar tot met november. Of misschien weet je het over iets anders. Misschien weet je het over de Vierdaagse. Ik merk dat het best wel populair is hier bij de regiogenoten. We hadden al Kees Dortland uit Capelle aan de IJssel. Die vindt het heel erg leuk om mee te wandelen. Ook Leonie Gielen uit Spijkenissen. En ben jij ook een fervent wandelaar? Dan hoor ik dat ook heel graag van je. Hoe bereid je zo goed mogelijk voor? Heb je inderdaad je schoenen goed ingelopen? Niet met nieuwe schoenen gaan lopen. Want dan krijg je natuurlijk verschillende soorten blaren, denk ik zo. En ik las ook nog een leuk artikeltje op Rijnmond.nl over een boekwinkel die het ondanks alle manieren om je boeken te bestellen via een e-reader of online te bestellen 100 jaar bestaat. En het einde lijkt niet in zicht. En ik dacht nu met de vakantie, dat is voor veel mensen het moment om weer eens een boek te pakken en te gaan lezen. Nou, welk boek neem jij altijd mee in je koffer? Hey, ik doe nu zo moeilijk hoor. Dat mag ook een e-reader zijn. Welke boeken neem jij graag mee als je op vakantie gaat? Wat zijn jouw favoriete boekwinkels in de regio? Laat het me weten. En dat gaat super makkelijk. Je pakt gewoon de app van Rijnmond. En dan klik je op App ons. En dan komt jouw boodschap gezellig hier in de koffiecorner. En dan krijg je van mij weer een lekker kopje koffie. Je hoort zo Roy Orbison met zijn hit You Got It. Maar eerst nieuw talent. Sienna Spiro, Material Lover.

aan. Roy Orbison hier bij de Borop van Rijnmond, waar de koffiecorner is geopend. De koffie is warm. Heb je liever thee? We hebben ook heel veel verschillende smaakjes. En kletsgezellig mee. We kunnen het hebben over de werkzaamheden met de tram in Rotterdam. Nou, de tramlijnen in trambanen in Rotterdam. Daardoor zijn we allemaal omrijden en vervelend. Maar het Hofplein schijnt er wel heel erg mooi uit te komen te zien. Dus laat me weten, heb je daar een mening over? Of laten we het hebben over boeken. Want nu de vakantie voor heel veel mensen is begonnen, gaan heel veel boeken mee. Allemaal zien op een e-reader, mee op vakantie. Wat zijn de boeken die jij heel erg graag leest? Heb je nog een leuke boekentip? En waar koop jij je boek? Want ik las het dat er een boekwinkel al bijna 100 jaar bestaat in Rotterdam-Zuid. Of ja, waar wil je het zelf over hebben? Hè? Dat maakt ons niet zoveel uit. We openen op de koffiecorner en waar jij over wilt kletsen. Nou, daar maken wij gewoon alle ruimte voor. En natuurlijk ook voor de beste muziek uit de jaren 80, 90. En nu, zoals The Wrong Direction van Passenger.

naar de verkeerde kant op lopen. Dat is een heel slecht idee als je gaat meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. En ik geloof dat het best wel populair is onder regiogenoten. Dus vertel maar, hoe vaak heb jij hem al gelopen? Ga je dit jaar voor het eerst lopen? Ach, waar je het ook over wil hebben. Kom zelf langs in de koffiecorner hier bij de Boerop. Waar het alweer bijna 10 uur is, dus tijd voor het nieuws. Daarna is die koffiecorner nog steeds geopend. En heb ik ook nog leuke prijzen. Tot aan het nieuws. Van.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Het is 10 uur. Goedemorgen, je luistert naar Rijnmond. We zullen meteen verder gaan met de boer op. De koffiecorner is geopend. Je hoorde het net ook al. Er zijn allerlei werkzaamheden op het Hofplein. Wat heb jij daar last van? Vind je dat we er eventjes doorheen moeten? Want in Rotterdam wordt natuurlijk altijd gebouwd. We kunnen het ook hebben over lezen op vakantie. Of misschien ga je wel meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. En ik heb ook dat spelletje koppensnellers. Maar ja, dan moet ik wel eerst weten waar het nieuws over gaat. En daar hebben we Dave voor. Goedemorgen, Dave.
8: Goedemorgen. Ook vandaag reden er tal van vrachtwagens over de Merwe en de brug bij Gorkum, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit camerabeelden van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod voor het vrachtverkeer over de brug ingesteld vanwege de staat van de brug. Chauffeurs die het verbod negeren krijgen vooralsnog geen boete. Daarover zijn nog gesprekken gaande tussen Rijkswaterstaat, de politie en justitie. Auto's en campers mogen wel over de Merwe en de brug, net als bussen en hulpdiensten. In Papendrecht en in Dordrecht is het bijzonder druk bij de gratis veerverbinding. De veerpont vaart de komende 9 maanden omdat de Papendrechtse brug is afgesloten. De pont die werd afgelopen zaterdag in de vaart genomen, zegt Rijkswaterstaat.
9: Ja, in het weekend zijn er al 11.000 mensen overgegaan over die ponten. Over alle drie, want we hebben er natuurlijk 3 varen. Dus het is heel druk. Dus heel veel mensen gaan ook uitproberen of dit sneller is dan met de auto. Nu hebben we natuurlijk nog niet de scholieren, want die hebben nu vakantie. Maar die krijgen we straks ook nog erbij. Dus het wordt echt heel druk.
8: De werkzaamheden aan de brug duren dus 9 maanden. Zo wordt de brugklep van de Papendrechtse brug onder meer vervangen. Op de Zoomweg in Schiedam heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand en die is vanmorgen vroeg nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand werden gestoken. Volgens lokale media zouden gisteravond 2 jongens bij de hooibalen zijn gezien. De brandweer moest vanmorgen dus terugkomen omdat er opnieuw rook vrij kwam uit de hooibalen. Toen moesten de resten opnieuw worden nat gemaakt. De Verenigde Staten heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt onder meer de commandocentra en lanceerinstallaties te hebben bestookt. Volgens de Iraanse staatsmedia viel in de stad Tabriz een dode. Als reactie heeft Teheran Bahrein en Kuwait aangevallen, bondgenoten van de Verenigde Staten. Over de schade daar is niets bekend. De revolutionaire garde van Iran zegt in de straat van Hormuz tankers te hebben aangevallen. Zaterdag kwam een Amerikaanse militair in Irak om. Vrijdag overleden zeker 2 Amerikanen bij een aanval op een militaire basis in Jordanië. Dan nog het weer. Wolkenvelden vrijwel overal droog. In de middag meer zon, wordt 21 graden. Morgen wisselen zonnestapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 22. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Het is weliswaar rustig op de wegen, maar er plopte gewoon eentje weg. Heb ik er nog één of voor je op de A12? Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwegein en Harmelen. Daar sta je bijna 10 minuten vast en dat komt door de bergingwerkzaamheden. Omdat de rechte rijstrook dicht is vanwege een vrachtwagen.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.

Ik ben zelf geen hardloper, maar ja, de Vierdaagse staat op het punt te beginnen. En ik vind dit nummer wel een heel fijn deuntje om je oortjes op je koptelefoon te hebben. Always There van Incognito. Goedemorgen. Het is bijna 10 minuutjes over 10. Dat betekent de tweede uur van De Boer op deze maandag 20 juli. Heel erg fijn dat je erbij bent. En je kunt er nog dichterbij zijn door gezellig langs te komen in de koffiecorner hier van Rijnmond Koffie, Thee met Melk. Gewoon lekker zwart. Het staat allemaal voor je klaar. Gaan we gewoon een beetje kletsen over het Hofplein bijvoorbeeld. Ik heb daar een heel klein beetje last van. Ja, de surpiet die ik ben, wil ik het graag daarover hebben. Want nu moet ik allerlei capriolen uithalen om toch op tijd hier bij Rijnmond te zijn. Maar ja, laten we erop stellen. De trams rijden wel nog steeds gewoon. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Waar we het ook nog over kunnen hebben, is die Nijmeegse Vierdaagse. Misschien ga je wel meedoen. En dan ben ik wel heel erg benieuwd voor hoeveel Sekeri dat doet. Wat er zo leuk aan is. Want ik merk al dat het behoorlijk populair is onder regiogenoten. En ik zag op een leuk artikel op de website van Rijnmond. Dat ging over een boekwinkel die al bijna 100 jaar bestaat op Zuid City. En nu met de vakantie is het toch wel weer populair om boeken mee te nemen. Ik kom nog steeds ouderwetse boeken, gewoon met papier, en dan ruik je er dan nog eventjes aan en dan pak je nooit het bovenste boek. Altijd het tweede of derde eronder, want iedereen pakt het bovenste boek. En dat wil ik dan niet. En ik heb al 3 plekken in Rotterdam waar ik dan mijn boeken ga halen. Dat is in Hillegersberg, in het centrum. En dan 2 in het centrum. Dus ik probeer mijn boeken aankopen te verspreiden onder verschillende boekwinkels. Welke boeken neem jij altijd mee op vakantie? Wat mag niet ontbreken in de koffer? En heb jij ook een favoriete boekwinkel? Nou, Arie is onderweg naar Nijmegen. Hij heeft ook niet verteld of hij dat ook gaat doen vanwege de Vierdaagse. Maar hij zegt, in ieder geval de inwendige mens gaat hij daar verzorgen. En hij heeft altijd Suzanne Vermeer bij zich. Of een Linda van Rijn en soms een Baantje. Nou, die zitten allemaal bij hem in de koffer onderweg naar Nijmegen. Ik heb ook een koffer meegenomen, namelijk een platenkoffer met daarin de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Zometeen Boston van Stella Lefty, maar eerst de jaren 80. Such a shame. Talk, talk.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Oh.

0: Boston van Stella Lefty. Koppensneller. Ja, het is heel gezellig in die koffiecorner. Je kunt dus heel veel lekkere koffiesoorten kun je er krijgen. Ja, ook een kopje thee, we hebben van alles. En je bent ook meteen op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Want nieuwslezer Dave Datema komt ook gezellig langs om zijn nieuwtjes te vertellen. Maar heel af en toe wil op dat moment net een collega ook een kopje. Met name die verse bonus, dat gaat dan door zijn nieuws heen. Waar heeft Dave het over? Let goed op.
1: Het Nederlands elftal heeft toch een prijs overgehouden aan het WK voetbal. De ploeg krijgt...
0: Ja, wat krijgt de ploeg? Is dat A, de Fair Play prijs? Of is het B, de Best Dressed prijs? Of is het C, de Best Goal prijs? Dus, wat heeft het Nederlands elftal toch nog gewonnen op het WK? De Fair Play prijs, dat is A, of de B, de Best Dressed prijs? Of C, de Best Goal prijs? Laat het me weten door een appje te sturen hier in de studio van Rijnmond. Kom je dan meteen binnen als je gewoon die Rijnmond-app daarvoor gebruikt. Oh ja, en wat win je dan? Nou, een goed gevulde snackpan komt sowieso jouw kant op. En je dingt ook mee naar de maandprijs van deze maand. En dat is een jaarabonnement op Diergaarde Blijdorp voor het hele gezin. We krijgen gewoon door eventjes te appen naar de studio. Kun je het allemaal in de wacht slepen. Je hoort zo nog Lady Gaga en haar Born This Way. Maar eerst grunge van de Smashing Pumpkins, 1979.

De koffiecorner is geopend hoor, hier bij Rijnmond. Kom gezellig langs, dan gaan we gewoon een beetje kletsen. Waar jij het maar over wilt hebben, maar ik inspireer ook graag. Nou, en ik ben weer geïnspireerd geraakt door de luisteraars van Rijnmond. Want de Nijmeegse Vierdaagse schijnt best wel populair te zijn onder de regiogenoten.

leuk om een boek te halen in de boekwinkel. Hoor ik zelf ook toe tot die groep. Ik wil gewoon nog een boek van papier. Ik heb geen e-reader. En ik dacht, nu met de vakantie is het vaak weer een goed idee om dat boek te lezen wat je al heel lang hebt liggen en nu eindelijk de tijd voor hebt. En Mirjam die stuurde ook een appje en die zei, ja, ik heb hem ook alweer klaar liggen. Ze heeft Saskia Noord, neemt zij altijd mee als ze op vakantie gaat. En misschien wil je het ook wel hebben over de werkzaamheden bij het Hofplein hier in Rotterdam. Ik moet nu allerlei andere manieren vinden om naar mijn werk te komen. Ja, het gaat ook wel. Maar ja, lui marmot dat ik ben, kost het me net iets meer moeite dan wanneer die tram gewoon heel makkelijk bij mij in de buurt stopte. Laat het me weten. Kom gezellig langs. Krijg je bij mij een kopje koffie en heel veel fijne muziek. Zoals deze van Lady Gaga. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Het is 10:30, je luistert naar Rijnmond. Goedemorgen. Je krijgt zo de hoofdpunten van het nieuws van Dave. De files die er waren, die zijn allemaal opgelost. Ga ik nog wel het weer vertellen. Maar ja, het is niet zo leuk weer, want het is veelal bewolkt vandaag. Maar in de loop van de middag komt de zon wat vaker voorbij. Blijft gelukkig wel droog. Middagtemperatuur rond de 21 graden. Morgen verandert er weinig. Een mix van zon en stapelwolken. Ook dan blijft het droog. Iets warmer, namelijk 22 graden. En de rest van de week is het af en toe zonnig, maar wel kans op een enkele bui op woensdag. Het wordt 21 graden en op vrijdag wordt enkele graden warmer. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. Ook vandaag rijden er weer tal van vrachtwagens over de Merwederug. Gorkum, dat is de A27, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit beelden die worden gemaakt van de A27. Afgelopen zaterdag werd per direct een verbod ingesteld voor vrachtverkeer over de brug, omdat die brug namelijk niet zo goed meer is. Chauffeurs die het verbod negeren, krijgen vooralsnog geen boete. Daarover zijn nog gesprekken gaande tussen justitie, politie en Rijkswaterstaat. Op de Zoomweg heeft de brandweer in Schiedam tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was het dus brand. Vanochtend moesten ze nog een keer uitrukken omdat de brandweer was opgeleid. Nou, de laatste tijd gebeurde steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in de brand worden gestoken. Volgens lokale media zijn gisteravond 2 jongens bij de hooibalen gezien vlak voordat de brand uitbrak. En komende donderdag gaat ze het doen.
0: Wie? Wat? Hoe?
1: Ja, Carola Schouten, ze is de burgemeester van Rotterdam, zal dan gaan abseilen van de Euromast.
0: Kijk, daar zaten we op te wachten, man.
1: Ja, enorm. Het was namelijk een belofte van de burgemeester dat ze zou gaan abseilen van het gebouw als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar hoger zou zijn dan bij de vorige editie. Nou, dat was het geval. Later volgden er nog meer beloftes. Hè. Premier Jette, die zei van, nou, ik ga samen met Carola ga ik naar beneden abseilen. Nou, dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Hij is namelijk niet beschikbaar komende dag.
0: Ja, maar krijgen we dan nog een ander abzaalmoment met de minister-president? Of denkt hij van, ja nee, ik zou met haar gaan en nu ben ik er niet en dan gaat het allemaal niet door.
1: Dat vertelt het verhaal niet. Helaas, dat weten we niet.
0: Maar jij bent een goede onderzoeksjournalist, je gaat het voor ons uitzoeken.
1: Vast.
0: Oké, dankjewel Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Groot maar klein van Snelle. Groepen sneller. Wat al wat is er weggevallen door het luidruchtige koffieautomaatje hier bij Rijnmond. Waar ding je naar mee? Nou, je wint sowieso, als je de winnaar bent van vandaag, een goedgevulde snackpan. En je gaat in de hoge hoed. En dan win je misschien de maandprijs. Dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor Diergaarde Blijdorp. Moet je wel goed opletten en goed luisteren naar Dave. Altijd een goed idee.
1: Het Nederlands elftal heeft toch een prijs overgehouden aan het WK voetbal. De ploeg krijgt...
0: Ja, wat krijgt de ploeg alsnog? Is het A, de Fair Play prijs? Is het B, de Best Dressed prijs? Of is het C, de Best Goal prijs? Laat het me weten door een mailtje te sturen. Door een appje te sturen. En gebruik daarvoor de Rijnmond app. En je weet, wint jij hem dan wel die goed gevulde snackpan? Of en je ding mee naar die maandprijs. Dus een heel abonnement voor het hele gezin voor Diergaarde Blijdorp. Ik heb wel eens van die memes online gezien. En dan vragen mensen, hoe roep je een complete generatie op? Nou, als je kijkt naar de Nix-generatie, generatie X, dan is Alive & Kicking wel zo'n nummer dat bijna iedereen van een jaar of 45 tot 60... bijna woord voor woord, al dan niet fonetisch, kan meezingen. Nou, die komt er zo meteen aan. Maar is het nummer waarmee ABBA... voordat ze Waterloo uitbrachten, dus waarmee ze het Eurovisie Songfestival wonnen, ook meededen aan de nationale finale van Zweden met dit nummer.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Live and kicking inderdaad van de Simple Minds. Luistert naar de boer op hier bij Rijnmond. Bijna 10 minuutjes voor 11. En ik kreeg nog een appje van Rutte Boer. Ja, hij zei, hey Cyril, vergeet je de luisterpleisterplaats niet. Het is heel goed dat we het erin houden van de koppensnellers natuurlijk. En kletsen bij de automaat. Maar ook de luisterpleisterplaats is natuurlijk belangrijk. Nou, dankjewel Rutte. Ik was hem inderdaad bijna vergeten. Maar gelukkig kreeg ik een appje. Van Alex, want hij is inderdaad niet in de regio aan het luisteren naar Rijnmond. Hij heeft een leuke luisterpleisterplaats foto gestuurd. Hij zit op de camping in Brabant. En hij zegt erbij, toch nog een beetje Rotterdam in Brabant. Nou, heel gezellig dat je toch nog even langs bent gekomen hier in de koffiecorner, Alex. En dan kun jij ook, hè, kom gezellig langs en we kunnen het hebben over het Hofplein, waar er allerlei werkzaamheden zijn. Omleidingen met de tram, omleidingen later ook met de auto's. Wat vind je daarvan? Laat het me weten. Welke boeken neem jij mee op vakantie? Wat mag er niet ontbreken? Ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Laat allemaal maar komen. Gewoon appen en dan sta je hier in de koffiecorner.

Attention van Charlie Puth. En tot aan het nieuws van 11 uur met Dave Datema. Freeze Frame van de G-Gals Band. Daarna nog een heel uur de boer op. Dus graag tot zo. Freeze Frame!

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl. Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets?

0: bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Waar we zo verder gaan met het laatste uurtje van de Boer op. En dan ga ik die winnaar bellen. Wie oh wie gaat er vandoor met die goed gevulde snackpan? Dingt mee naar de maandprijs. Een jaarabonnement voor het hele gezin voor Blijdorp. En natuurlijk ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90. En nu Taylor Swift heb ik voor je. Roger Glover en ook Desiree. Maar eerst tijd voor het nieuws. Goedemorgen Dave.
3: Goedemorgen. Op de Zoomweg heeft de brandweer tot 2 keer toe een brand moeten blussen in wat hooibalen. Dat duurde best lang. Gisteravond was er brand. Vanmorgen is het nog een keer opgelaaid. De laatste tijd gebeuren steeds vaker in Schiedam en Vlaardingen dat hooibalen in brand worden gestoken. Lokale media schrijven dat de 2 jongens gisteravond bij de hooibalen waren gezien vlak voordat de brand uitbrak. De brandweer moest vanmorgen dus terugkomen omdat er weer rook vrij kwam. Toen moesten de resten opnieuw nat gemaakt worden. In Zwijndrecht is vannacht een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 3:30 aan de Laan van Nederhoven. Hoe het vuur kon ontstaan is niet bekend. De politie laat weten dat er mogelijk sprake is van brandstichting. Het onderzoek loopt nog. De Verenigde Staten heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt onder meer commandocentra en lanceerinstallaties te hebben bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia viel in de stad Tabriz een dode. Als reactie heeft Teheran Bahrein en Kuwait aangevallen. Dat zijn bondgenoten van de Verenigde Staten. Over schade daar is niets bekend. De revolutionaire garde van Iran zegt in de straat van Hormuz tankers te hebben aangevallen. Zaterdag kwam een Amerikaanse militair om het leven in Irak. Vrijdag overleden er 2 bij een aanval op een militaire basis in Jordanië. Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, gaat komende donderdag abseilen van de Euromast. Het was een belofte van de burgemeester dat ze zou gaan abseilen van het gebouw als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar hoger zou zijn dan bij de vorige editie. En dat was het geval. Later volgden er nog meer mensen die beloftes deden, zoals premier Jette. Maar volgens het AD is er die er komende donderdag niet bij. Hij is namelijk niet beschikbaar. Dan nog het weer. Wolkenvelden vrijwel overal droog. In de middag meer zon tot 21 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Heb ik nog een paar korte vertragingen voor je in onze regio. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Deil en afrit Leerdam sta je zo'n 5 minuten vast. Iets langer sta je vast, bijna 10 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Ik zie kleurrijke streken.
13: Ik zie mensen van alle tijden.
14: Ik zie deze stijl wel zitten.
15: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
16: Centraal Museum Utrecht.
17: Laat meer zien.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De boer op.
21: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

0: live van Desiree. Het is 9 minuten over 11. Je luistert naar Rijnmond en om precies te zijn naar de boer op. En dan weet je wat er ook gebeurt dan, hè?
1: Koppensneller.
0: Ja, dat betekent dat er prijzen voor jou klaar kunnen liggen. Moet je wel meedoen aan het spelletje Koppensnellers. Waar doe je voor mee? Voor een zeer goed gevulde snackpan. Die kan jouw kant op komen. En je gaat in een hooghoed of een vaas. Waar gebruiken we dat eigenlijk voor? Maar in ieder geval echte ouderwetse loodjes komen erin met alle namen. En aan het eind van de maand, daar win jij misschien wel de maandprijs. Dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor Diergaarde Blijdorp. Tip Tatema, fijne nieuwslezer hier. Collega, kwam ook langs in de koffiecorner van de boer op. Maar ja, net op dat moment moest weer iemand zo'n kopje koffie hebben met vers gemalen bonen. Toen viel een deel van zijn nieuwsbericht weg. Let goed op.
2: Het Nederlands elftal heeft toch een prijs overgehouden aan het WK voetbal. De ploeg krijgt...
0: Ja, toch nog een prijs voor het Nederlands elftal. Maar welke prijs is dat geworden? Is het A, de Fair Play prijs? Is het B, de Best Dress prijs? Of is het C, de Best Goal prijs? Laat het weten, stuur het antwoord, het liefst het goede, via de app naar Rijnmond. En dan sta je hier in de koffiecorner en dan kun jij het goede antwoord geven. En ik heb natuurlijk ook heel veel fijne muziek meegenomen uit de jaren 80, 90, maar ook zeker van nu. Want Open Light hoor je zo van Taylor Swift. Maar eerst, ja, ik moet meteen aan die videoclip denken als ik dit nummer zie. Roger Glover met Love Is All. Zie je ook die kikker meteen voor je? Die animatie? Ik namelijk wel.

0: Taylor Swift, Up Alive. Sneller. Ja, wat, oh wat, dat was de opgave van vandaag. Ik laat hem nog één keertje horen.
1: Het Nederlands elftal heeft toch een prijs overgehouden aan het WK voetbal. De ploeg krijgt...
0: Ja, wat, oh wat, krijgt de ploeg. Goedemorgen, Christian.
2: Goedemorgen.
0: Wist je het meteen of had je de multiple choice nodig?
2: Nog een keer, sorry, dat ik heb je even niet verstaan, sorry.
0: Wist je meteen het juiste antwoord of had je de multiple...
2: Nee hoor. Ik had het toevallig al op de radio op het nieuws gehoord. Dus,
0: kijk,
2: dus
0: aan.
2: Ik kon het gelijk antwoord geven.
0: Gelukkig maar, want wat was het antwoord?
2: Het was de Fair Play prijs.
0: Ga ik eventjes controleren wat Dave zegt.
1: Het Nederlands elftal heeft toch een prijs overgehouden aan het WK voetbal. De ploeg krijgt de Fair Play prijs.
0: Dat was een foutje. Heel goed gedaan, Christian.
2: Dankjewel.
0: Ja, dus je hebt gewonnen. Je krijgt in ieder geval een hele fijne, goed gevulde snackpan. Die komt sowieso jouw kant op. En je maakt ook kans op een... de maandprijs, dat is een jaarabonnement voor Diergaarde Blijdorp met het hele gezin.
2: Oh, dat is leuk. Zeker, dat komt helemaal goed.
0: Kijk aan, dat komt dus op een goede plek terecht. Hey, en waar ben jij in de regio momenteel, Christian?
2: Ik ben in de regio gemeente Papendrecht.
0: In Papendrecht. En wat doe je daar?
2: Ik werk dus bij de gemeente Papendrecht. Ik werk in de buitendienst. Ik werk in de grijsploeg. En wij maken prullenbakken leeg. We ruimen het zwerfvuil op. Alles wat niet met groen te maken heeft, dat doen wij. Dus verkeersborden. Je kan ze gek niet opnoemen eigenlijk.
0: Nou, ik ga je heel hartelijk bedanken dat je dat werk doet.
2: Dankjewel.
0: Zonder jullie zouden de steden hier in de regio toch heel anders uitzien. Denk ik zo.
2: Dat zou zomaar eens kunnen, ja.
0: En hoe lang doe je dit werk al?
2: Dit doe ik zo'n 28 jaar ongeveer.
0: En wat maakt het voor jou zo leuk dat je dag in dag uit dat hartstikke leuk vindt om naar je werk te gaan?
2: De veelzijdigheid van mijn baan.
0: Ja?
2: En de mensen met wie je in contact komt, die krijgen complimenten. Oh, wat een vel is het. Oh, je bent goed bezig. En dat maakt het gewoon leuk.
0: Dat klinkt helemaal goed. Nou, werk ze nog vandaag, lekker in de buitenlucht. En het gaat allemaal goed komen. We nemen later nog contact met je op, Christian. Hoe de prijzen jouw kant op komen. Nou, dat was hem voor vandaag hier bij De Boer Op. Maar deze hele week maakt iedereen die meedoet aan de spelletjes bij Rijnmond kans op die hele fijne, goed gevulde snackpan en die maandprijs. Guus Meeuwis, geef mij je angst.

0: Twilight van ILO. En ik kreeg een appje hier in de koffiecorner van de boer op. En dat is van Henrique, dankjewel. En die zegt van ja, ik wil het toch even kwijt. Het Nederlands elftal heeft een Fair Play prijs gekregen. Dankzij de fans en supporters. Oranje Marsen. Wacht hoor, ik moet het goed zeggen. Fans en supporters, Oranje Marsen. Dus eigenlijk heeft Nederland de Fair Play prijs gekregen. En niet het Nederlands elftal. Ja, dat zegt Henrique. Wat vind jij, Dave?
1: Hij heeft ze wel een goed punt op zich, hoor.
0: Ja.
1: Maar ja, aan de andere kant, je bent het toch ook samen?
0: Ja.
1: Ja. Dus ze kunnen eigenlijk gewoon de unfair prijs aan heel Argentinië uit gaan delen.
0: Oh ja, als er één ploeg dat verdient, ze zei het wel.

0: Left Outside Alone van Anastacia. En daarmee wordt het 11:55. Je luistert naar De Boer Op met zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Het is rustig op de wegen, dus ik heb geen filemeldingen. Wel het weer. Het is vandaag veelal bewolkt, maar in de loop van de middag komt er toch wat meer zon tevoorschijn. Het blijft droog en met een middag temperatuur van 21 graden. Morgen bijna hetzelfde weer als vandaag. Een mix van zon en stapelwolken. Ook dan blijft het droog. Iets warmer, namelijk 22 graden. En de rest van de week af en toe zonnig, af en toe wat wolken. En op woensdag kans op een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. Maar vrijdag wordt het enkele graden warmer. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. De twee mannen die om het leven zijn gekomen bij het ongeluk vannacht bij Dirksland op Grey-Overflakkee zijn 18 en 33 jaar oud. Ze komen uit Herkingen en Middelharnis. Dat laat de politie weten. De politie gaat er nog steeds vanuit dat er sprake is van een eenzijdig ongeluk. En dat de auto waar de twee in zaten uit de bocht is gevlogen. Het onderzoek loopt nog steeds. Een derde persoon die in de auto zat ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het oplaaien van de gevechten tussen de Verenigde Staten en Iran hebben ervoor gezorgd dat de olieprijs weer flink aan het stijgen is. De prijs ligt nu boven de $90 per vat. Dat is de hoogste stand sinds begin juni. Voor een Amerikaanse aanval op Iran in februari ging een vijfde van de wereldoliehandel via de straat van Hormuz. Maar sindsdien is de zeestraat afgesloten door Iran. En ook de VS heeft een blokkade ingesteld. Daardoor ligt de scheepvaart er op enkele pauzes na al maanden nagenoeg stil. En laten we het toch eens hebben over de finale van het WK voetbal gisteravond.
0: Hey, ja,
1: ja, nee, droom, hè. Heb jij gekeken?
0: Ik heb niet gekeken, nee.
1: En de halftime show?
0: Ik heb een vernietigende recensie gelezen. Ik heb een zeer enthousiaste vriend van mij, die was helemaal wild. Ik hoor Muppets, ik hoor Madonna, ik hoor Justin Bieber. Maar vooral die eerste, de Muppets, die had ik even gemist in de line-up dat ze zouden komen.
1: Ja, maar het opmerkelijke is dat er dus meer mensen hebben gekeken, hier in Nederland dan, ja, naar de halftime show dan naar de finale zelf.
0: Ja, daar zou ik dus ook bijna toe behoren, tot die groep mensen. Ja.
1: Nou, 3,5 miljoen mensen hebben de halftime show gezien. Het waren er 60.000 meer, niet zo heel veel meer dus dan de wedstrijd zelf. Nou, je noemde een aantal al, Coldplay zat er ook nog bij, oh, ja. BTS zat erbij. En dus de Muppets, inderdaad. Hè, met Animal, ik zag
0: Miss Piggy en Kermit.
1: Zag ik ook voorbij komen. Nou ja, de rust tussen de eerste en de tweede helft duurde uiteindelijk 27 minuten en 24 seconden. Dat mag eigenlijk niet, want een rust mag maximaal 15 minuten duren. Maar dat hadden ze wel enigszins ingekort. Maar toen bleek dat het allemaal dat opbouwen en afbreken toch weer langer duurde dan gepland. Nou ja, de show zelf nam uiteindelijk maar 12 minuten in beslag.
0: Dat was een gerace dus voor de artiesten.
1: Ja, nou ja, goed, het was echt van alles wat. Inderdaad, Justin Bieber op een gitaar.
0: Madonna kwam met een karretje, die werd bestuurd door Ronaldo en Ronaldinho, geloof ik.
1: Ja, dat zal wel kunnen, ja. Ja, dat stuk heb ik niet gezien, want ik moest vroeg op. Dus ik dacht weet je wat, ik ga douchen tijdens de halftime show. En toen ook beneden, toen zeiden mijn zoontjes van 18. Nou, je hebt wel wat gemist, hoor.
0: Ja, je kunt het nog terugkijken. Ik stuur de link ook wel naar jou door.
1: Nou, dankjewel.
0: Oké. Okay. Dit is Radio Rijnmond. De Boer Op.
2: Radio met een grote R.

Caro Emerald, A Night Like This. Ik ga zo eens eventjes gluren bij de buren van RTV Dordrecht. Maar eerst Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: klinkt een beetje negatief van dan. Mr. Know-it-all. Is het dan een bedweter, een allesweter? Nou ja, daar had Teddy Swims het over. Maar iemand die alles weet van het allerlaatste nieuws in Dordrecht. Dat is natuurlijk Corrado Franke van RTV Dordrecht. Goedemorgen, Corrado.
1: Goedemorgen.
0: En wat zijn de grote belangrijke nieuwsverhalen die jullie hebben opgesnort?
1: Ja, het is toch wel de Papendrechtse brug, de sluiting van de Papendrechtse brug. 9 maanden lang die de regio in zijn greep houdt. Ja, voor de een betekent het meer dan de ander natuurlijk. Maar feit is wel dat vanmorgen bijvoorbeeld op de pontjes hartstikke druk was. Die dus verschillende fietsers, of eigenlijk heel veel fietsers en voetgangers, naar de overkant van de Merwede hebben gebracht. Tussen Dordrecht en Papendrecht pendelen zich zij vooral. Mensen die toch bijvoorbeeld in Dordrecht wonen in Sliedrecht moeten zijn. Normaal een ritje van hoogstens 10 minuten. En dat is nu ineens een half uur met de auto. Dus dan gaan ze toch. Ja, toch zijn er best wel wat reizigers geweest die op zoek zijn gegaan naar alternatieven. En bijvoorbeeld met de trein, de Merwede-Lingelijn zijn gegaan. Dus het is voor heel veel Dordtenaren en streekgenoten een beetje improviseren in deze maanden.
0: En wat hoorde je van mensen die jullie gesproken hebben? Het hoort er nog een beetje. Ja, er zijn werkzaamheden, het is wat het is. Maar hoe reageerden ze?
1: Ja, veel mensen die zeggen er is weinig aan te doen. Aan de andere kant is er toch ook wel wat teleurstelling onder fietsers. Bijvoorbeeld dat de Baanhoekbrug, dat is een brug tussen de Dordtse Biesbos en Sliedrecht, dat die ook dicht is omdat die als calamiteitenroute gebruikt wordt. Dan is het toch een beetje van had daar dan ook een alternatief gedaan? Er stoppen ook bijvoorbeeld minder treinen in Hardingsveld-Giessendam, waar een dame die ik vanmorgen sprak moet uitstappen. Ja, die kon dan niet met de trein mee waar ze normaal wel mee naartoe gaat. Omdat hij daar niet stopt. Dus met de pech van die maatregelen is er hier en daar toch wel wat gemor. Aan de andere kant zeggen ook heel veel mensen van het is niks niet anders dan maar een kwartiertje eerder mijn bed uit.
0: Ja, dat valt gelukkig mee. Heb je nog een verhaal voor ons?
1: Vanmiddag is toch nog wel een interessant nieuwtje dat we gaan uitzoeken. In de rechtbank staat namelijk iemand voor de rechter, een man uit Vaalwijk. Een 70er die de burgemeester van Papendrecht heeft bedreigd, beledigd. Hij staat in ieder geval, wordt verdacht van belediging en opruiming. Met een paar onvriendelijke teksten die hij eerder dit jaar via sociale media in haar richting verspreidde. Dus we gaan zien wat dat uiteindelijk wordt. Of hij bij de zitting aanwezig is, nog geen idee. Of hij daar zijn excuses gaat aanbieden. En of de rechter daar uiteindelijk ook wat vindt en hem straf geeft.
0: Hey, dat zijn wel heftige verhalen die je dus. Maar je hebt het heel netjes gehouden. Dus je hebt niet gezegd wat deze man heeft gezegd tegen de burgemeester. Waarschijnlijk zijn dat woorden die wij liever niet op de radio zeggen, hè, Corrado?
1: Precies, heel goed gezegd. Ja, exact.
0: Heel goed. Heb je er nog eentje of zeg je van gewoon lekker kijken vanavond?
1: Ja, het is zoveel met die brugsluiting dat
0: precies.
1: Eigenlijk toch wel
0: hier ook,
1: zo overheerst. Dat is hem vooral.
0: Ja, dat hebben we hier ook op de redactievloer gemerkt. Hartstikke bedankt, Corrado.
1: Doei.
0: Dan weet je, dat zijn de verhalen. En nog veel meer natuurlijk bij RTV Dordrecht. Ja, weet je, voor al die mensen die met dat pontje moeten, die weer omwegen moeten. Ook ik die met de tram nu anders naar Rijnmond moet vanwege de werkzaamheden bij het Hofplein. Weet je, misschien moet je af en toe gewoon aan dit nummer denken. Het is wat het is. Gewoon Bobby McFerrin af en toe aanhalen. Don't worry, be happy.

0: bekentenistijd net tegen Erik, want die is in de studio ingekomen. Toen zei ik het gewoon. Ik wil eigenlijk gewoon een Supreme zijn.
1: Ja.
0: Bij mijn tijd. Ja, ik was ook een beetje. Ik was wel wat Bananarama, vond ik ook te gek natuurlijk. En de Spice Girls.
1: Anders.
0: Heel iets anders, maar ja. Meidengroepjes, dat, daar heb ik wel wat
1: die
0: mee.
1: Die meidengroepjes, maar dit is wel de oermeidengroep.
0: Precies,
1: voor jou,
0: alles wordt nog steeds gespiegeld aan de Supremes. Van dat als je de best verkopende meidengroep ooit wil worden, moet je eerst de Supremes verslaan.
1: Even naar de basis.
0: Even naar terug naar de basis. Maar laten we vooruit gaan blikken naar wat er zometeen gaat gebeuren na het nieuws van 12 uur. Dan gaat de kantine van Rijnmond gaat open.
1: Juist,
0: lunchbreak.
1: Gaan we lekker lunchen. En dan gaan we het hebben met een transporteur uit Alblasserdam over de problemen met de bruggen. De Papendrechtse brug is natuurlijk
0: net
1: nu
0: net nog
1: dicht
0: over gehad met Corrado. Van
1: 9
0: de
1: maanden, inderdaad, klopt. En dan dus de A27, de Merwedebrug, ook een probleem. Nou, hoe moet dat verder? Het gaat ons waarschijnlijk allemaal geld kosten. Dat is de bottom line volgens mij. Want de kosten worden natuurlijk gewoon doorberekend.
0: Lijkt mij.
1: En dan wil ik een lunchplaat draaien over een gouverneur, Turkse gouverneur. Mm-hmm. Die in een vrij niet verhullend wielerbroekje op social media verscheen. Ja, dat is nou eenmaal. Als je gaat wielrennen heb je zo min mogelijk weerstand natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar in dat vonden ze in het Turkse parlement not done.
0: Oh.
1: Draag een vijgenblad of stap op, werd er gezegd. En uiteindelijk heeft president Erdogan hem uit zijn functie gezet.
0: Wow, zelfs hij heeft zich ermee bemoeid.
1: Ja.
0: Wat een. Oh, we gaan het over kleding hebben. Dress to impress. Dress you up, Madonna.
1: Dress you up with
0: Madonna.
1: My love.
0: Als ik Madonna erin kan gooien, dan doe ik dat heel erg graag. Maar kom maar door met al jullie suggesties. Hoe laten de mensen het weten?
1: Via de app. Druk op app ons. De Rijnmond app.
0: Helemaal goed. Dat zo meteen na het nieuws van 12 uur. De lunchbreak met Erik Lemmers. Morgen ben ik er weer. Ga ik gezellig met je de boer op. Maar tot aan het nieuws van 12 uur. While You See a Chance van Steve Winwood. Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De prijsfavorieten van Alp.

0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunch Break. Straks een grote hit van Ricky Martin en Christina Aguilera dat nooit als duet bedoeld was. Christina is er pas later bijgesleept toen het nummer al op zijn album stond. Je hoort hem zo. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
12: Goedemiddag. De twee mannen die om het leven zijn gekomen bij een ongeluk vannacht bij Dirksland op Greo-vlakke zijn 18 en 33 jaar oud. Ze komen uit Herkingen en Milharnis. Dat laat de politie weten. De politie gaat er ook nog steeds vanuit dat er sprake is van een eenzijdig ongeluk en dat de auto uit de bocht is gevlogen. Het onderzoek loopt nog steeds. Het derde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De VS heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt onder meer commandocentra en lanceerinstallaties te hebben bestookt. Volgens de Iraanse staatsmedia viel in de stad Tabriz een dode. Als reactie heeft Teheran Bahrein en Kuwait aangevallen, bondgenoten van de VS. Over de schade daar is niets bekend. De revolutionaire garde van Iran zegt in de straat van Hormuz tankers te hebben aangevallen. Het oplaaien van de gevechten tussen de Verenigde Staten en Iran hebben ervoor gezorgd dat de olieprijs weer flink in prijs is gestegen. En dan hebben we een opmerkelijk moment, Erik. Je bent er ook nog?
11: Ja, ik ben er zeker. Ik zat te luisteren, flinke buis gestegen en toen?
12: Ja, en dan zit je te lezen vanaf een televisiescherm.
11: Oh, dat is weg!
12: Plotseling zie ik één groot zwart blok.
11: En je weet het niet uit je hoofd?
12: Nou ja, goed, ik heb in ieder geval nog zometeen te melden, als laatste bericht dan, dat Carola Schouten gaat de komende donderdag abseilen. Dat had ze namelijk beloofd. Als namelijk de opkomstcijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zouden zijn dan bij de vorige editie van 4 jaar geleden, dan zou ze gaan abseilen. Nou, dat was het geval. Dat gaat ze dus komende donderdag doen en ze gaat er ook voor oefenen op een locatie hier in Rotterdam.
11: Nou, ik zie je, zo kan het toch ook?
12: Ja, zeker. Dan nog het weer. Het is een dag met wat wolkenvelden en wat zon. Zeker in de loop van de middag komt er meer zon bij. Het is vanmiddag 21 graden. Morgen een beetje hetzelfde. Een mix van wolkenvelden en zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 graden.
11: En heb je dit laatste nou volledig uit je duim gezogen?
12: Nee, want ik heb toevallig het net getikt. Dus dat was een paar minuten geleden. En nu ga ik heel snel naar de afdeling AVIT om even deze computer te fixen.
11: Heel veel sterkte, Dave. Dank je.
12: Dank je.
11: Er zijn files op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. En dan wil ik natuurlijk nog een lunchplaat draaien. Waar ik het graag even met je over wil hebben. Het gaat over een Turkse gouverneur, dat is dus een bestuurder van een bepaalde regio. Hij is ontslagen omdat hij in wielerkleding op social media was verschenen. De oppositie had om een debat in het parlement gevraagd omdat het gedrag van de gouverneur niet zou passen bij de ernst van het ambt. Gouverneur Çiçekli die droeg onder andere een zwarte legging met daarover een strak zwart sportbroekje. Ja, en wat waarschijnlijk aanstoot gaf was dat de vormen van zijn kruis daar goed zichtbaar in waren. In Turkije kun je dus beter wielrennen in driedelig pak als je baan je lief is. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
13: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
14: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
16: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
15: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
16: Die geur van dat water.
15: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
16: Uitvinding, die ambulance.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Lunchbreak. Erik Lemmers.
5: Radio met een grote R.

0: Ricky Martin, ja, die had zijn album Sound Loaded al uitgebracht met dit nummer erop. Toen Christina Aguilera werd gevraagd om dit als een duet mee in te zingen. En dat vonden de fans zo leuk dat het uiteindelijk alsnog op het album kwam te staan. Maar ja, we hebben het over het jaar 2000, toen we nog niet via Spotify en Music luisterden. Dus konden mensen die het album al gekocht hadden een gratis download krijgen via de website van Ricky Martin. Of als ze de sticker van de gekochte cd opstuurden, dan kregen ze de nieuwe cd met duet gratis thuisgestuurd. Service van Ricky. Times are changing en zo zit je alweer in je lunchbreak. Want ook tijdens jouw zomervakantie heb je tussen de middag wel een break verdiend. En dan breng ik je op de hoogte van alles wat er aan nieuws bijgekomen is in de tussentijd. Transporteurs in de regio die zitten in de problemen. Nu niet alleen de Papendrechtse brug voor 9 maanden dicht is, maar vrachtwagens ook niet meer over de Merwedebrug mogen, omdat die brug te zwaar belast is. Zometeen spreek ik transporteur Maat uit Alblasserdam daarover. En ik wil een lunchplaat draaien bij een bericht uit Turkije over een gouverneur die in een strakke wielershort op social media was verschenen. Omdat hij dat nou eenmaal gebruikelijk is, dat je die kleding draagt, hè, als je zo fanatiek sport als hij. Maar daar denkt de oppositie anders over. Die vindt het zijn ambt onwaardig. Zulke gouverneurs moeten afgezet worden of ze moeten een vijgenblad dragen, zei de oppositieleider in een parlementair debat over de zaak. En voor de verandering was president Erdogan het met hem eens en hij ontsloeg de gouverneur. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Muziek nu. We gaan weer door de jaren heen alsof het een tijdmachine is. Van de jaren 70, 80 en 90 naar nu. Zometeen een nummer van de Hoebestank dat als een liefdesliedje klinkt, maar toch echt een andere reden heeft om gezongen te worden. Het is een excuus van de schrijver aan iedereen die hij in zijn leven teleurgesteld heeft. Ja, stel je voor dat je die allemaal een appje moet sturen, toch? Dan kun je beter een hit scoren. Je hoort hem zo. Straks ook Bente, wiens leven een rollercoaster werd sinds ze zangeres is geworden. Hier is 3-2-1.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
0: Maar eerst Rod Stewart.
2: Is Radio Rijnmond.

0: Bente op Radio Rijnmond. 10:50 is het. Je luistert naar Lunchbreak. Sinds vrijdagavond is de Papendrechtse brug afgesloten voor werkzaamheden. De beweegbare klep van de brug moet vervangen worden. Tot 21 april volgend jaar blijft de brug over de Benedenmeerwede dicht voor wegverkeer. En dat leidt zeker in de Drechtsteden tot grote hinder. Voor fietsers zijn er extra veerpontjes geregeld, maar de rest moet omrijden. Voor vrachtwagens zijn de problemen nog een stuk groter geworden, want sinds zaterdagmiddag mogen vrachtwagens ook niet meer over de Merwedebrug op de A27. Arjan Maat, jij bent directeur van Maat Transport en jouw bedrijf zit in Alblasserdam. Hoe groot zijn de problemen voor jouw bedrijf?
1: Goedemiddag. Hoe groot zijn die? Dat valt nu nog wel een klein beetje mee, omdat we te maken hebben met de zomervakantie. Dus het is relatief rustig. Maar wij moeten wel extra kilometers omrijden, wat ook gepaard gaat met een aantal extra uren. En dus ook kostenverhogingen. Dus ja, het heeft in die zin wel per direct impact. Maar we hebben nog niet extra vertragingen. Maar
0: nee,
1: we hebben
0: wel extra... Nog wel extra?
1: Nee, we hebben natuurlijk wel extra kilometers te rijden. En extra uren, dus extra kosten.
0: Ja, want hoeveel moet je omrijden?
1: Ja, het ligt natuurlijk een klein beetje aan waar je heen moet. Maar als je het verkeerd treft, dan... Wij konden over de N3 en over de A27. Mm-hmm. Maar dan is eigenlijk nu of door de Drechttunnel bij Dordrecht of via de knooppunt Deil, zeg maar, richting Den Bosch. Ja, dan, en als je die route zou moeten gaan nemen, ja, en dat is vaak met de exceptionele lading, dus wat breder, langer of hoger of wat zwaarder, dan praat je zomaar over 1,5 tot 2 uur extra omrijdtijd.
0: Dat klinkt als een enorme vertraging en als ook een hoop diesel wat je dan extra kwijt bent natuurlijk.
1: Ja, kijk, vanuit de transportsector worden wij de laatste jaren behoorlijk onder druk gezet voor wat betreft kosten. Extra kosten. We hebben de kilometerheffing per 1 juli. We hebben te maken met torenhoge brandstofprijzen. En kom je eigenlijk met deze extra kosten steeds moeilijker weg om deze ook door te breken aan onze opdrachtgevers. Wat we natuurlijk wel proberen, maar we hebben net een hele praatsessie achter de rug. En nu moeten we weer aan tafel omdat de A27 er in één keer is uitgehaald.
0: Nou, dus je was hier wel uitgekomen, maar nou ineens is er een extra probleem. Want ja, inderdaad, de N3 was van tevoren bekend. Heb je je daar nog speciaal op voorbereid, op die sluiting van de N3, de Papendrechtse brug?
1: Ja, voor die N3, dat was natuurlijk ruim van tevoren bekend. Daar is behoorlijk veel communicatie geweest, intern, extern. Wij hebben als bedrijf diverse vrachtwagens, laten we zeggen, aan de andere kant van het water gepositioneerd. En dat zijn de wagens waarvan de bestuurder woonachtig is aan de kant van Dordrecht. Dus die kunnen dan vanuit hun huis snel naar hun vrachtwagen toe en van daaruit hun werk gaan verrichten, in plaats dat ze eerst een uur moeten omrijden om op onze locatie in Alblasserdam te komen.
0: Ja, dus dat was mooi bedacht. Alleen dat was gerekend buiten die A27. En wat kwam ook onverwacht eigenlijk, want het bleek dat er toch meer schade aan die brug was en dat het echt gevaarlijk werd als daar vrachtwagens overheen bleven rijden. Hoe denk je nou dat het allemaal komt dat dit ook tegelijkertijd gebeurt?
1: Ja, dat is timingstechnisch zou je daar al een aardig debat over kunnen voeren. Maar kijk, die brug ligt al langere tijd onder het vergrootglas. In 2016 is hij er ook al een aantal maanden uit geweest, omdat er haarscheurtjes in het wegdek zouden komen of in de constructie. Daarbij is het gewicht al gereduceerd naar maximaal 50 ton. Ja, en nu komt de veiligheid in het geding. En laten we wel vooropstellen, de veiligheid gaat voor alles. Maar ja, het feit zit hem natuurlijk wel in de kabinetsperiodes voor het huidige kabinet, die structureel de budgettering op onderhoud en nieuwe investeringen voor zich uit hebben geschoven en er ook structureel te weinig budget wordt vrijgemaakt voor infrastructuur in Nederland. En daar zit eigenlijk, denk ik, de kern van het verhaal, wat uiteindelijk zal resulteren in grote problemen en wellicht ook maatschappelijke problemen.
0: Nu zijn er dus miljarden nodig, hè? Echt tientallen miljarden volgens mij, om alle problemen die daar aankomen met bruggen en andere werken op te lossen. Ja, en jij zegt maatschappelijke problemen, wat verwacht je dan?
1: Nou, Nou, uiteindelijk zijn we allemaal gebaat bij een gestroomlijnde supply chain. Dat houdt niet anders in dat iedereen ongeveer wel verwacht dat zijn goederen in de diverse supermarkten en in de kledingwinkels en de medicijnen en alles wat we zo dagdagelijks nodig hebben op tijd op voorraad bij de diverse instanties ligt. Ja, dat zou best wel eens door deze afsluitingen onder druk komen te staan. En dat voorzie ik nu niet actueel, maar straks september, oktober, november, december, die maanden als de blaadjes gaan vallen, mensen in de auto zich gaan verplaatsen van A naar B. De verkeerscongestie die er toch al was, zal door toename van de auto's die om moeten rijden wellicht tot een verkeersinfarct kunnen leiden.
0: Nou, daar staat ons wat te wachten de komende herfst. Arjan Maat, dankjewel in ieder geval voor de waarschuwing voor dit moment. Een succes.
1: Dank je.

0: Hoobastank and The Reason. En daarmee wordt het 12:30. Je luistert naar Lunchweek op Radio Rijnmond. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwe en Nieuwekerk en IJssel, daar loop je 6 minuten vertraging op. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en het Hellegatsplein ook 6 minuten vertraging. Ed Aldus, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik, een goedemiddag.
0: Nou, we beginnen de week met een lekkere, aangename temperatuur, vind ik. Het is een stuk frisser dan de afgelopen tijd, maar het voelt lekker.
1: Ja, dat wel. Maar als de zon doorbreekt, is het best lekker weer. En dan voelt het gewoon natuurlijk warm aan. En op dit moment hebben we nog te maken met nogal wat bewolking. Slechts her en der komt de zon op dit moment tevoorschijn. Het is wel droog, Erik. Nou, je ziet wel in de loop van de middag komen alle modellen wel dat de bewolking langzamerhand gaat verdwijnen. Grotendeels. Dus er komt steeds meer ruimte voor de zon in de loop van de middag. En ja, de maximumtemperatuur komt uit op 21 graden. Het is nu een graad of 19. En de wind waait matig. En die komt erbij dan uit het noorden tot noordwesten. Nou, vanavond is het mooi weer met zonnige periode. Blijft lekker droog ook. De zon die gaat al duidelijk eerder onder. Hè. In Schiedam bijvoorbeeld om 21:50. Dus ja, niet meer na 10.
2: Nee,
1: ja, en dan morgen over. Ja, dat ga je toch echt wel merken. En ook in de ochtenden, hè, dat het allemaal net wat later licht wordt, zeg maar. En morgen begint de dag eerst met wat wolkenvelden. Maar in de loop van de

0: Ochtend en morgenmiddag hebben we te maken met een mix van zon en stapelbewolking. Blijft overal droog. In de middag wordt het dan 22 graden. Dus die temperatuur die sprokkelt er net een graadje bij. En er staat morgen net wat minder wind dan vandaag. En die komt dan ook uit die bekende hoek. Hè, uit de noordwesthoek. Dus ja, al met al denk ik als je vakantie hebt in de regio is het toch lekker doelweer volgens mij.
1: Ja toch, niks mis mee. Blijft dat de rest van de week zo?
0: Nou, woensdag een klein dipje, als je het zo mag vertalen. Dan is er veel bewolking, soms een beetje zon. Er valt her en der een beetje motregen of een licht regenbuitje. Dus ja, dat is natuurlijk niet helemaal ideaal. Een graad of 20, normaal is het nu 3, 24 graden. Hè? Dus het is wel onder de norm, zeg maar. Maar op donderdag en vrijdag dan zien we weer een afwisseling van zon en bewolking. Blijft het droog en het wordt warmer met op vrijdag een temperatuur van 24 graden. En dat komt allemaal doordat de wind gaat draaien naar een meer westelijke richting. En dan wordt de aangevoerde lucht ook weer wat warmer.
1: Dankjewel Ed voor het moment.
0: Ja, alsjeblieft.
1: De hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
2: Goedemiddag. De twee mannen die om het leven zijn gekomen bij het ongeluk vannacht bij Dirksland op Greo-Vlakke zijn 18 en 33 jaar oud. Ze komen uit Hekeringen en uit Middelharnis. De politie gaat er nog steeds vanuit dat er sprake is van een eenzijdig ongeluk en dat de auto uit de bocht is gevlogen. Het onderzoek loopt nog altijd. Een derde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Webwinkel AliExpress uit China krijgt een boete van 550 miljoen euro van de Europese Commissie, omdat het bedrijf te weinig doet tegen illegale producten. Uit onderzoek die door de commissie naar voren komt, blijkt dat miljoenen artikelen die AliExpress als illegaal bestempelde steeds weer opnieuw online komen. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijke cosmetica en speelgoed. De commissie zegt dat AliExpress te weinig mensen heeft om illegale artikelen te herkennen, die een artikel soms in tientallen seconden moeten beoordelen. Nou, uiterlijk 20 oktober wil Brussel een verbeterplan zien. Voldoet AliExpress daar niet aan, dan dreigen er nog meer boetes. En een aap uit de safaripark Beekse Bergen is inmiddels al een maand op vrije voeten. De kuifmangabee die ontsnapte uit zijn verblijf en sindsdien hebben de dierenverzorgers de aap nog niet kunnen pakken. Maar volgens de zoologisch manager van het safaripark gaat het wel goed met de aap.
3: Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En wij zijn daar nu bezig met de vangactie. En we hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
2: Ja, vorige maand zwom het dier een gracht over en wandelde eerst eventjes door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken.
1: Ja, dat was de apensoort die niet kon zwemmen, hè? Dat
2: ja,
1: was,
2: zogenaamd niet kon zwemmen, ja.
1: Precies. Goed, nou, hij heeft het goed daarbuiten, dus dat scheelt weer. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Mark Amber hoor je zo, maar eerst de Communards met de ongewoon hoge noten.
4: Radio met een grote R.

0: Jimmy Somerville van de Cambionards en Bronski Beat. Ja, was al bekend dat hij hoge noten kon zingen. Maar dit zijn toch wel ongewoon hoge noten geweest. De hoogste die hij in zijn carrière gezongen heeft, samen met de Cambionards. Don't Leave Me This Way.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Eens kijken wat jij allemaal bedacht hebt bij de noten van de gouverneur van een bepaalde plaats in Turkije. De meneer heet T. Checkley. Hij is ontslagen omdat hij in een wielerbroekje, een niet verhullend wielerbroekje, in social media verscheen. Dat vonden ze een schande in het parlement. De oppositie vond dat hij anders maar een vijgenblad voor moest doen en anders moest opstappen. Doe maar! En is dit alles? Henk en Joke van Zuilenkom, dank je wel. Monique van Eyck, Get Up, Stand Up, Bob Marley and the Wailers, Go Your Own Way, Fleetwood Mac, Marjolein Blok, Right Said Fred and I'm Too Sexy, Karin Zonneveld, Roxette en Dress for Success. Ruud Vonk, Shocking Blue met Venus, Dave Barry met This Strange Effect en samen met Remco Kroeze en Jeanette Boekhorst heeft hij ook Queen bedacht met Bicycle Race. Ruud Vonk en Peter van der Wulp, James Brown en Hot Pants. Peter van der Wulp, I Can See It All, Alec Barrett. En veel kort, volcanologisch, als je haar maar goed zit. Is dat volcanologisch, die band? Bijzonder, was ik even vergeten. Als je haar maar goed zit, Jaap Pechtel, Taylor Swift en Style. En Reinier van der Lucht, die zegt Max Praag, als ik twee moment mijn fietsbel bel. Nou, dat zijn hartstikke leuke suggesties. We kunnen er nog meer gebruiken, hoor. Stuur ze maar op via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen gaan we de oproepjes van Zorgzaam 010 doornemen. Maar eerst Mark Ember. Belong Together hier op Radio Rijnmond.

0: een beroving op hele goede muziek. Zoiets was dat hier op Radio Rijnmond uit de jaren 70.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: Ik ga jou wat oproepjes meegeven van de Rotterdamse uitdaging. Dat is een platform dat ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt. Ze koppelen bedrijven die iets willen betekenen aan stichtingen, verenigingen en goede doelen die hulp kunnen gebruiken. En dat kan op een hele hoop manieren. Misschien kan jouw kennis of de materialen die je hebt of gewoon jouw helpende hand wel een bijdrage leveren. En of dat kan, gaan we horen van Linda van de Wind. Goedemiddag, Linda.
2: Een hele goede middag.
0: Hallo, we beginnen met
2: ja, daar
0: een
2: zijn
0: hele...
2: we weer.
0: Ja, we beginnen
2: ik
0: met
2: heb geen dreadlocks vandaag.
0: Nee, wat jammer zeg. Dat had leuk geweest. Ja, heb je ze wel eens gehad dan?
2: Nee hoor, nee maar dat lijkt me best wel eens leuk.
0: Je
2: maar
0: hebt
2: dan
0: wel
2: voor
0: het haar
2: één dag.
0: Voor. Je hebt lange haar.
2: Ja, nee.
0: Dus.
2: Ja, wel lang haar. Hey, maar ik heb hierbij... Ja, precies. En ik heb wel een paar mooie oproepen.
0: Ja, je hebt een hele lieve kindercoach die is op zoek naar fietsen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een moeder, die zit met twee kinderen in een blijf van mijn lijfhuis. En die zoekt twee fietsen. Het is een fiets voor een met een achteropzitje, zodat ze haar jongste kind een kleuter mee kan nemen. En een fiets voor een kind van 11 jaar. Ze wonen ver weg en het is moeilijk om het OV te bereiden. Ze kunnen allemaal goed fietsen, dus het zou heel fijn zijn als het mogelijk is als een van de luisteraars daarbij kan helpen. En ook weer in de vakantiesfeer, ook voor een moeder. Want haar dochter die is in de zomerperiode een paar weken bij de vader. Mm-hmm. En zij ziet dat als een hele mooie gelegenheid om haar huis op te knappen. Maar ze heeft geen geld om behang en verf te kopen. Dus we zoeken iemand die dat zou kunnen doneren, of die daar misschien wel een verfwinkel die daarbij kan helpen. Of iemand die zegt van joh, ik koop een bon voor je en dan kan je dat zelf aanschaffen. En dat is via een zorggroep, dus dat is een cliënt van die zorggroep. Mm-hmm. En de derde,
0: ja,
2: die is
0: dat
2: ook
0: is
2: super
0: de stichting
2: praktisch.
0: Be for You, die willen een trainingsbijeenkomst wat overzichtelijker maken, geloof ik.
2: Nou, kijk, wat het is, Be for You, die helpen kinderen. Die zoeken eigenlijk, die hebben mentoren voor kinderen. Dus het is allemaal kindergerelateerd. Ik dacht, nou, in de zomervakantie, dat is mooi.
0: Vind ik een goeie.
2: Maar zij trainen dus hun mentoren en daar hebben ze een flip-over voor nodig. En ik weet dat er best wel veel bedrijven zijn, of soms ook particulieren, die zo'n flip-over ergens hebben staan en hem eigenlijk niet meer gebruiken.
0: Nee, want die hebben zo'n digibord of zo. Ja, precies.
2: Precies, of een whiteboard of iets. Dus heb je er nog een staan, een flip-over, met of zonder blok, het liefst natuurlijk met, meld je dan bij info@Rotterdamse Uitdaging of via RTV Rijnmond. En alle drie de oproepen die vind je ook op rotterdamseuitdaging.nl.
0: Ja. Je kan altijd een appje ook sturen via de Rijnmond app. Druk op AirPods en kijk dus inderdaad op rotterdamseuitdaging.nl. Linda, ik hoop dat je mooie aanbiedingen krijgt. Dank je wel.
2: Ik hoop het ook. Ja, jij bedankt.
0: Graag gedaan.
3: De Lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dat gaat om die gouverneur die sportkleding op de socials kwam. Hier zie je hem bijvoorbeeld als je naar TV Rijnmond kijkt. Terwijl hij aan het fietsen is in een prachtig landschap. Nou, hij zegt ja, sportief, hè, dat is goed. Maar dat, ja, vonden ze toch niet zo goed in het parlement. Oppositiepartijen die buitelden over elkaar heen. Want op andere foto's, als hij aan het praten is met mensen, zie je hem van de voorkant en dan zie je alles. Ja, en daarvan zeiden Henk en Joke eigenlijk, is dit alles? Van doe maar. Dat vind ik dan wel weer leuk om te draaien, want die kan je op allerlei manieren interpreteren. We gaan hem eerst maar eens horen.

0: Ja, op allerlei manieren kan je hem dus opvatten. Is dit alles? Moesten we daar nou zo'n ophef over maken? En is het alles wat de gouverneur heeft laten zien? Tja, dankjewel Henk en Joke voor jullie suggestie. En dankjewel iedereen voor het insturen van je lunchplaat. Zometeen kan je weer meedoen voor een spel. En daar kun je een snackpan mee winnen. Is dat even leuk?
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: Dat zal in Vlaanderen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunch Break. Ja, zometeen een zanger die het met zijn band niet meer zo zag zitten. Hij dacht bij Hot Chocolate: nou, gaat eigenlijk niet meer wat worden waarschijnlijk. Maar die scoorde daarna de grootste hit uit zijn hele carrière. Ga je zo horen. Eerst het nieuws van 1 uur. En dat krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
7: Goedemiddag. De twee mannen die om het leven zijn gekomen bij het ongeluk vannacht bij Dirksland op Greeoverlakkee zijn 18 en 33 jaar oud. Ze komen uit Herkingen en Middelharnis laat de politie weten. Die gaat er nog steeds vanuit dat er sprake is van een eenzijdig ongeluk en dat de auto uit de bocht is gevlogen. Het onderzoek loopt nog steeds. Een derde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Er lijkt geen toename te zijn van het aantal hooibaalbranden in onze regio. Dat zegt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar de brandweer onder valt. De afgelopen 2 maanden zijn in heel de regio Rotterdam en omstreken 13 hooibalen afgebrand. Daarvan was ongeveer de helft aangestoken. De afgelopen weken was het meerdere keren raak met hooibalen in onder meer Schiedam en Vlaardingen. Zo zou een hooibaal op de Zoomweg in Schiedam gisteravond zijn aangestoken. Het oplaaien van de gevechten tussen de Verenigde Staten en Iran heeft ervoor gezorgd dat de olieprijs weer aan het stijgen is. Die prijs ligt nu boven de $90 per vat, de hoogste stand sinds begin juni. Voor de Amerikaanse inval op Iran in februari ging 1/5 van de wereldwijde oliehandel via de straat van Hormuz. Maar sindsdien is de zeestraat afgesloten door Iran. Ook de VS heeft de blokkade ingesteld. Daardoor ligt de scheepvaart er, op enkele pauzes na, al maanden nagenoeg stil. Webwinkel AliExpress uit China krijgt een boete van €550 miljoen van de Europese Commissie, omdat het bedrijf te weinig doet aan illegale producten. Uit onderzoek door de commissie naar miljoenen artikelen die AliExpress als illegaal bestempelde, bleek dat ze keer op keer weer opnieuw online kwamen. Dan ging het bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijke cosmetica en speelgoed. De commissie zegt dat AliExpress te weinig mensen heeft om illegale artikelen te herkennen, die een artikel soms binnen tientallen seconden moeten beoordelen. Uiterlijk 20 oktober wil Brussel een verbeterplan zien. Voldoet AliExpress daar niet aan, dan dreigen er meer boetes. Het weer. In de loop van de middag meer zon, dus 21 graden. Morgen een mix van stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt in de middag 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel, Dave. Ik wil een lunchplaat draaien. Nee, helemaal geen lunchplaat draaien. Wat zeggen we nou? Ik ga zo een nummer draaien van Errol Brown. En dat is de zanger van Hot Chocolate. Daar ga ik je zo nog wat over vertellen. Maar eerst ons spel. Want je kunt de goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan winnen als je meedoet met dit spel.
8: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
6: Juist.
8: Welke hit is het?
6: En de vraag is dus welke plaat ik achterstevoren heb gedraaid. En jij mag allereerst gewoon even nadenken wat jij denkt dat het is. Ik ga het je nu laten horen. Komt-ie? Het nummer inderdaad, ja. Dat is waar, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik heb het foute nummer hier klaarstaan. Dat komt doordat we hem nog niet hadden klaarstaan, omdat we hem even kwijt waren. Dus nu ga ik al praten en even zoeken naar dat nummer. Daar komt hij. Nu dan de echte. Dus even de appjes weer resetten. Daar gaat hij.

0: Het is van een tijdje geleden hoor. Wat zou het zijn? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen krijg je de keuzelepeltjes nog even voorgeschoteld. Ja, en dan dus Errol Brown van Hot Chocolate. Hier nummer uit 1975. Dat gaan we draaien van hem. En ja, hij had eigenlijk de hoop opgegeven dat hij nog een grote hit zou scoren. En daarom was de eerste zin van zijn nieuwe nummer een beetje cynisch. I believe in miracles. Maar het werd dus zijn grootste hit.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
0: Radio met een grote R.

0: van dit uur Lunchbreak. Fijn dat je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen opmerkelijke zaken, die hadden we nog even niet gehad. En dat komt doordat Ingrid Smits nog in een andere rechtszaak zat voordat ze bij ons in de uitzending kon komen. Nu kan ze er wel over praten. Het gaat over iemand uit de regio die zijn ex gestalkt en bedreigd heeft. Zometeen hoor je daar meer over. Natuurlijk ook een prijs die jij nog kan winnen. Ik heb iets meer informatie voor je.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Er waren al mensen die hem al wisten zonder dat ik drie lepeltjes voor hem had klaargezet. Maar dat ga ik voor de anderen die nog een beetje twijfelen wel doen. Eerst even luisteren naar welke hit ik achter elkaar heb gezet. Achterstevoren.

0: toch gek dat je er wel dingen in herkent als je het weet. Maar ja, als je het niet weet, dan zit je er mooi maar mee. Is het lepeltje 1, Year of the Cat van Al Stewart? Is het lepel 2, Dust in the Wind van Kansas? Of 3, Still Got the Blues van Gary Moore? Geef het maar door via de Rijnmond-app. Het kan je wat opleveren, hoor, want ik heb een goed gevulde Rijnmond snackpan voor je, de zomerse Rijnmond snackpan, die we de hele week weggeven in dit programma en ook in alle andere programma's bij alle andere spelen van Radio Rijnmond op de radio dus. En je maakt ook kans op de lunch voor 2 personen. Dat is de weekprijs en nog de maandprijs. En dat is dat abonnement op de Diergaarde Blijdorp, waar je met 7 mensen maximaal lid van zou kunnen worden voor een jaar. 2 volwassenen en 2 kinderen. Dus laat het weten als jij het denkt te weten via de Rijnmond-app. En natuurlijk mogen de hits niet ontbreken. Kom maar door, zou ik zeggen. Zometeen de zomerhit van Justin de Wild. Maar eerst En Vogue. De hit van Zo, die vindt zijn oorsprong in de funk van de jaren 70. Vooral het gitaargeluid van de groepen Parliament en Funkadelic waren een inspiratiebron voor dit nummer uit 1992.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Yesterwel. Cheerio op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: We gaan juichen
1: door. Welke hit is het?
0: Naar Hans. Hallo Hans.
2: Ja, goedemiddag. Hans van Helden.
0: Hans van Helden, waar ben je vandaan, joh?
2: Ik bel uit Botlek vandaan naar jullie.
0: Kijk, wat ben je aan het doen?
2: In de Botlek zijn we bezig met mantelpijpen leggen.
0: Mantelpijpen
2: in de grond leggen voor glasvezel erin te brengen.
0: Hebben ze daar ook nodig?
2: Sorry, wat zeg je?
0: Ik zeg, dat hebben ze daar ook nodig.
2: Jazeker, jazeker. Alles werkt met glasvezel.
0: Ja, hè? Alles werkt met glasvezel. En er is daar nog wel wat automatisering daar. Dus dat, dat zijn hele dikke glasvezelkabels, denk ik.
2: Dat klopt, ja. Heel wat kabels in de grond liggen hier.
0: Leuk. En wat is jouw functie in het geheel?
2: Ik ben werkzaam bij een aannemersbedrijf, zeg maar, wat de sleuven verzorgt waar de pijpen ingebracht worden.
0: Juist. Het is allemaal natuurlijk gespecialiseerd werk en ieder doet zijn eigen deel wat dat betreft. Leuk. En daar ben je nog wel even mee bezig, denk ik, hè? Dat is een groot project.
2: Daar ben ik nog even bezig, ja.
0: Leuk.
2: Ik mag nog 2,5 jaar.
0: En dan hebben we het niet over deze klus, maar over jouw klus.
2: Dan hebben we het over mijn klus, inderdaad. Ja.
0: Dan ben je met pensioen.
2: Dan mag ik met pensioen, ja.
0: En kijk je daarnaar uit of zeg je van, joh, ik vind het eigenlijk nog wel leuk?
2: Zachtjes dan toch wel, ja. Zachtjes dan heb ik zoiets van, het is... Het is al goed geweest vanaf mijn 16e.
0: Jij hebt vanaf je 16e gewerkt, ja, dat is. Dat is toch. Ja, dat is toch ongelooflijk eigenlijk, hè, dan?
2: Ja, dat is zo.
0: Dan is het ook wel een keer genoeg, denk ik, wat dat betreft. Leuk, en heb je één ding wat je wil gaan doen? Wat wil je het liefste gaan doen als je daar de tijd voor hebt?
2: Als het zover is, bedoel je?
0: Mm-hmm.
2: Genieten, hoop ik, van mijn kleinkinderen.
0: Juist.
2: Dat doe ik nu uiteraard ook al, maar dat ik dan meer tijd heb voor. Leuke dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of groterop naar de dierentuin.
0: Kijk, en dat zou natuurlijk mooi zijn. En je moet dingen niet uitstellen, hè, want je kan dit jaar mogelijk al een abonnement winnen op de diergaarde met 7 personen, 5 kinderen erbij, 2 volwassenen. Dus ja, als je hem krijgt, dan ben je nu een vast spekkoper, toch?
2: Kijk,
0: maar zo'n
2: zo
0: snackpan is natuurlijk ook niet weg, hè?
2: Zo'n snackpan is ook niet verkeerd, natuurlijk, hè?
0: Dus laat eens weten, wat was het eigenlijk? Wat we draaien?
2: Het antwoord op jullie vraag, de achterstevoren gespeelde muziek, was Lepeltje 3.
0: En dat was Carrie Moore. Het Still Got the Blues.
2: Ja.
0: Ja hoor, gefeliciteerd
2: Hans.
0: Ja,
2: is dat zo gaaf?
0: Ja,
2: kijk
0: is
2: aan, hartstikke mooi.
0: Jij hebt gewoon alvast een snackpan. Dus dat betekent dat het eerste uitje met de kinderen gaat eindigen in een schranspartij bij jullie thuis. Met een heerlijke snackpan.
2: Het is heerlijk zoals je het brengt.
0: Ik wens je er heel veel plezier mee, Hans. En, en nog even lekker doorwerken.
2: Hé, hey, dankjewel. Jullie ook. Nog heel veel plezier vanmiddag op de redactie.
0: Gaat zeker lukken.
2: Dat weet ik. Ik heb hem elke dag aanstaan. En dat is perfect.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee. Superleuk,
2: goed
0: Hans.
2: Zo.
0: Werk ze. En dit is
2: dankjewel.
0: Gary Moore, Still Got the Blues. Ook voor jou, Hans. Doeg.
2: Goed zo. Dank je.

0: vervelendst even afkicken natuurlijk na dat WK. Maar dat doen we wel met een feestelijk Spaans plaatje natuurlijk. Gustavo Lima en Ballada. Je luistert naar Radio Rijnmond, dit is Lunchbreak. In de loop van de middag meer zon en droog. De middagtemperatuur komt uit op 21 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht periode met zon en droog. Vannacht natuurlijk niet, dan zijn er opklaringen. In het westen van de regio meer bewolking. Het koelt af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. En er is een file op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de afrit Numansdorp. Daar sta je 9 minuten in de file. Mario Kwaaitaal is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Mario.
1: Goedemiddag. Het aantal hooibaalbranden in de regio is niet toegenomen, zegt de brandweer. De afgelopen 2 maanden waren er in de regio Rotterdam 13 van die branden. Daarvan was bijna de helft aangestoken. Het was vooral raak in Schiedam en Vlaardingen. Gisteravond was in Schiedam nog een brand die zou zijn aangestoken. Het zat er al even aan te komen, maar Ramiz Serrouki heeft Feyenoord definitief ingeruild voor FC Twente. 3 jaar geleden waren de verwachtingen nog hoog toen hij van Twente naar de Kuip kwam. Maar dat kon hij niet waarmaken. Tegen ESPN zei hij pas nog dat hij zich ook in Rotterdam nooit echt thuis voelde. En een 71-jarige vrouw uit Vlaardingen die het wel leuk vond om voor het eerst in heel lang weer eens naar het casino te gaan, heeft een goede gok gemaakt. Ze bleek namelijk de 27 miljoenste bezoeker te zijn van het Holland Casino in Rotterdam. De vrouw ging samen met haar man en een bevriend stel. En de vrouw werd meteen apart genomen. Ik kan me voorstellen dat het toch een beetje eng is als
0: je
1: het casino binnenloopt.
0: Wat gebeurt me nu weer?
1: Ja, ze vertelde daaraan de mensen dat ze graag wilde inzetten op de roulette. En vooraf had bedacht om dat op nummer 27 te doen. Dus om dan ook de 27 miljoenste bezoeker te zijn.

0: Hij noemt ze heel bijzonder.
1: Dat is echt bijzonder.
0: Ja, de vrouw was sprakeloos. Ze kreeg als aandenken een feestelijke prijs. Maar wat die prijs dan is, vertelt het casino er niet bij.
1: Het zal wel geen 27 miljoen geweest zijn, denk ik.
0: Misschien 27 fiches?
1: 27 euro.
0: Ja, zoiets.
1: 27 drankjes, kan ook nog.
0: Dan heb je een leuke avond in het casino, denk ik.
1: Ja, dan maakt het niet zo uit wat je verder nog wint, toch?
0: Nee, denk het ook. Priceless.
1: Mooi verhaal. Dankjewel, Mario.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Straks even somberen, maar eerst Lux is hier wat.
2: Radio met een grote R.

0: Lucie Silvas. Jarenlang heeft ze liedjes geschreven voor andere artiesten. Met dit nummer zetten ze zichzelf in de schijnwerpers. En het voelde als een opluchting, zo zegt ze zelf. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Zometeen een stalker die ook zijn ex nog bedreigde. Die moest voor de rechter verschijnen. En Ingrid Smit die volgt altijd dit soort opmerkelijke zaken. Schrijft daarover op internet en vertelt daar ook in dit programma over. Zometeen hoor je haar. Zometeen ook een hit van het goede doel. De titel moet je niet al te letterlijk nemen. Het gaat eigenlijk over een relatie waarin je elkaar gevangen kunt houden. Die hoor je zo na Somber and My Body Isn't Ready.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers. Het beste van de jaren 80, 90...

0: hier op Radio Rijnmond. Hartstikke leuk om weer even terug te horen. Uit de grote gouden tijden van de nederpop, zullen we maar zeggen. Iets heel anders nu. Wie zou er vandaag in de beklaagde bank zitten? Dat vraag ik mij elke maandag af, want dan hebben we de rubriek Opmerkelijke Zaken, waarin Ingrid Smits ons steeds even meeneemt naar de politierechter. Goedemiddag, Ingrid.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Wie is vandaag de hoofdpersoon?
1: Ja, we gaan het hebben over Ab. Dat is een man van 33 en hij komt uit Gorinchem. En bij Ab is zijn relatie helaas op de klippen gelopen. En ja, sinds dat gebeurd is, ziet hij zijn dochtertje veel minder. En daar is Ab heel erg verdrietig en ook boos over.
0: Ja, nou is dat niet de reden waarom hij voor de rechter komt. Dus wat is er aan de hand?
1: Ja, nou ja, hij had een bezoek, een omgangsregeling, maar die hield hij zich niet aan. Hij bleef maar bellen en appen en langsgaan en achter zijn ex aanrijden. Hij stond heel vaak in de straat en zei ja, dat was om een glimp van mijn dochtertje op te vangen. Maar ja, die ex die kreeg daar enorm veel stress van. En dit is op zich wat best wel veel vaders doen. Ik heb de afgelopen tijd echt een heel leger aan boze vaders voorbij zien trekken in de rechtszaal. Allemaal van die mannen die de scheiding niet kunnen verkroppen. Maar deze keer zat er een bedreiging bij. Daar sloeg ik echt wel heel erg op aan. Die was heel bijzonder, want Ab die dreigde heroïne in zijn ex te gaan spuiten.
0: Nee.
1: Hij had groep van ik spuit heroïne in jou, dan zullen we zien wie de junkie wordt.
0: Was hij een drugshandelaar of een verslaafde?
1: Nou ja, ik ging naar de rechtbank toe en toen dacht ik van dit is toch een bizarre bedreiging. Wie doet dat nou? Inderdaad, wat heeft hij met drugs? Maar tijdens de rechtszaak kwamen eigenlijk helemaal geen drugs aan de orde. Ik heb het ook nog even nagevraagd bij de advocaat van Ab. Die zei nee, mijn cliënt heeft helemaal niks met drugs. Dus ja, deze kolder kun je dus allemaal uitslaan.
0: Zomaar.
1: Als je maar kwaad genoeg bent.
0: Ja.
1: Maar ik denk dan ook, het zal je gezegd worden. Het is toch heel dreigend.
0: Absoluut.
1: Dat je misschien een spuit in je arm krijgt. En dat hij dit soort dingen gaat doen.
0: En wat had hij erover te vertellen?
1: Ja, al bleef maar herhalen. Ik wilde gewoon mijn dochter zien. En ja, daar kwam al mijn woede vandaan. En het klinkt allemaal heel heftig, hè, wat ik je nu vertel. En dan zie je in de rechtszaal zie je gewoon een hele bijna verlegen man zitten. Terwijl uit het dossier krijg je een heel ander beeld van deze Gorinchemer. Bijzonder vind ik dat altijd.
0: Ja. En was zijn ex er ook?
1: Ja, die zat ook in de zaal. En die had een brief geschreven aan de rechtbank. Die wilde ze niet zelf voorlezen, maar de rechter deed dat. En was eigenlijk een hele milde brief. En ze zei dat ze heel veel stress had gehad van Ab, maar dat ze een straf eigenlijk niet nodig vond. En eigenlijk vond ze het veel belangrijker dat hij hulp zou krijgen.
0: Goh, dat is heel erg mooi van haar. Hoe is dit afgelopen?
1: Zeker. Nou, Ab heeft 30 uur taakstraf gekregen. En nog een stok achter de deur. Dat is 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Dus als hij ooit dit nog een keer uithaalt, dan moet hij de gevangenis in. En ja, hij moet 30 uur taakstraf gaan doen. En bijzonder was, na afloop van de zaak zag ik de advocaat van Ab en de ex van Ab en Ab zelf met z'n drieën in een soort onderrondje. En ja, deze zaak speelde 2 jaar geleden. En dan krijg je toch wel het gevoel van hé, er is een hoop al ten goede veranderd.
0: Ja.
1: Ik ging weg met een sprankje hoop. Van misschien komt dit toch nog wel goed en kan die gewoon zijn dochter zien en zijn ex met rust laten en een nieuw leven opbouwen.
0: Nou, dat klinkt inderdaad als een sprankje hoop. Laten we hopen dat inderdaad zo is. Want dan hoeven dit soort dreigementen niet meer te worden geuit, zal ik maar zeggen.
1: Nee, daar wordt niemand echt vrolijk van,
0: nee,
1: hè? Van dit.
0: Dankjewel, Ingrid.
1: Graag gedaan.
0: Opmerkelijke zaak weer, die we ook weer na kunnen lezen op Rijnmond.nl. En volgende week horen we weer een nieuwe van je.
1: Oké.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Dit is Supertramp. Take the long way home.

Supertramp en Take the Long Way Home. Nou, wij nemen de korte route hoor, wat dat betreft. Want we moeten door natuurlijk. Want vanmiddag is er natuurlijk Afslag Rijnmond, waar je weer lekker naar kan luisteren met Rijntjan Potsen en Jet Sol dit keer. En dat heeft een speciale reden. Want Feza Albayrak is jarig vandaag. Gefeliciteerd, Feza, bij deze, namens iedereen van Rijnmond. En misschien ook wel namens jou. Ik zou zeggen, stuur vanmiddag lekker een appje als het programma begint. Dan kunnen ze die even doorsturen aan Feza. En zometeen Ronald van Oudheusten. Die gaat hier op Radio Rijnmond weer een hele trits lekkere muziek aan elkaar ritsen. Michael Jackson, UB40, Harry Styles, Gwen McRae en Ed Sheeran. Dat komt allemaal alleen al in het eerste uur voorbij. En ik heb er nog eentje aan toe te voegen tot aan het nieuws van 2 uur. New shoes. I can't wait.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnen krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
9: OG's. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal hooibaalbranden in de regio is niet gestegen vergeleken met vorig jaar, zegt de brandweer. Het waren er sinds begin vorige maand 13, waarvan bijna de helft was aangestoken. De meeste branden waren in Vlaardingen en Schiedam. Aan de Zoomweg in Schiedam was het gisteravond nog raak. Daar zou de brand ook zijn aangestoken. Ondanks het verbod voor vrachtwagens op de Merwedebrug rijden ze er nog steeds heel vaak overheen. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie niet veilig en daarom mag het voorlopig niet meer. De brug bestaat deels uit staal, dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
14: Ze zijn eigenlijk van het verkeerde materiaal gemaakt. Ze zijn van het materiaal staal gemaakt. Het is een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen, al die vrachtauto's die dag in, dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in. Materiaal tot op een gegeven moment zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer. We sluiten voor het zware vrachtverkeer.
13: Rijkswaterstaat is aan het kijken of er gehandhaafd kan worden op vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug rijden. In het westen van Spanje is een jongen van 13 overleden bij het vieren van de WK-winst van Spanje. Dat gebeurde toen hij met een hoop andere fans in een oude fontein stond. Het bovenste deel brak af en viel bovenop de feestvierende Spanjaarden. De 13-jarige jongen raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Iemand anders brak zijn been en moest ook naar het ziekenhuis. En Feyenoord heeft Ramiz Sarouki na 3 jaar weer terugverkocht aan FC Twente. Hij werd ooit met hoge verwachtingen naar Rotterdam gehaald, maar kon dat niet waarmaken. Hij begon nog wel met een basisplaats, maar in zijn tweede seizoen raakte Sarouki die kwijt onder Brian Priske. Met de komst van Robin van Persie werd dat niet beter. De twee kregen zelfs ruzie, waarna Sarouki niet meer terug wilde keren naar de Kuip. Het weer, in de loop van de middag meer zon. Vanavond laat de zon zich ook nog zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. 2 files gemeld. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum 6 kilometer. Daar doe je 5 minuten langer over. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en het Hellegatsplein 3 kilometer. Je vertragingstijd daar 10 minuten.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
15: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
0: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
20: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
27: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
26: En bedankt, hè.
28: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Dit is Radio Rijnmond.
29: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Ik hoop niet dat jullie in slaap zijn gevallen in je hangmat. Maar dit was uit 1990 UB40 met Here I Am. Toen het nog koek en ei was tussen de gebroeders Ali Campbell en Robin Campbell. In 2008 kregen ze ruzie en toen waren er ineens twee UB40's. En de ene speelde onlangs in Rotterdam Ahoy. Dat was die met Robin. En op 15 december in komende winter zal Ali Campbell met zijn UB40 gaan optreden in Rotterdam Ahoy. Snapt u het nog? Inmiddels slaan ze elkaar de hersens niet meer in. Maar zakelijk zijn het nog wel water en vuur, hoor. Goedemiddag, dit was UB40, oftewel de Unemployment Benefit 40. Dat is een werkloosheidsuitkeringsformulier in Engeland. En ik begon deze maandag de middag door met Michael Jackson, 1983, met Wanna Be Starting Something, oftewel Mama Appelsap. Dat is een beetje de oorsprong natuurlijk, hè. Goedemiddag, ik heb er zin aan. Ja, lekker. Twee uurtjes al het voetbal achter ons gelaten. De finale gisteren gezien natuurlijk. Nou, we kunnen in het Spaans gaan praten. En dan heb ik in ieder geval de winnaar een beetje geduid. Ik heb heel veel lekkere muziek om dat voetbalgevoel, die wrange nasmaak of die vreugde een beetje weg te spoelen. Ik heb zometeen Harry Styles in de aanbieding. Ed Sheeran heb ik meegenomen. De Pointer Sisters, Eros Ramazzotti, Bruno Mars. En ook nog een gouden ouwe van de Golden Earrings uit 1968. En verder heb ik natuurlijk wel weer wat verjaardagen met je te vieren. Daarover straks meer. Maar laten we de muziek op deze maandag 20 juli de voorrang geven. Dit is Harry Styles met Golden.

in de woestijn van Nevada in de Verenigde Staten. En morgenavond zit hij in San Diego voor een heel groot live optreden in een openluchtpark daar aan de kust. Nou, bijzonder. Ed Sheeran in Amerika razend populair ook. Dit was The Shape of You uit 2017. Daarvoor Gwen McRae met een ouwtje uit 1983. Keep the Fire Burning. En Harry Styles opende het super trio dat ik zojuist draaide. Op deze maandag, 20 juli, kunnen wij een aantal muzikanten feliciteren. De meest bekende zijn Carlos Santana, die vandaag 79 jaar wordt. En de oude drummer van de Sex Pistols, ja, de punkband uit Engeland. Paul Cook wordt vandaag 70. En die speelt nog steeds met zijn oude Sex Pistols maatjes, behalve Johnny Rotten. Want die speelt met zijn eigen band Pill nog steeds her en der in de wereld. Maar ja, de Sex Pistols zijn ook weer een beetje bij elkaar. En dat levert best leuke optredens op. Ik zie daar wel eens wat van op de social media. I love the-

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

was natuurlijk Eros Ramazzotti met zijn grote hit uit 2003. En het prachtige Italiaans dat ik verder niet zal gaan imiteren. Maar ja, voor die mensen die in Italië zitten en een Rijnmond luisteren, dat kan gewoon, hè? Via de app en via de stream. Want het is vanaf vandaag zomervakantie in het Rijnmondgebied. Tot vrijdag 28 augustus zijn de scholen gesloten. En daarna kan natuurlijk de vlag weer uit, hè, bij de ouders. Dan hebben ze ook weer een beetje vrije tijd. Maar ja, ik wens jullie allemaal in ieder geval ongelooflijk mooie zomervakantie toe. Laten we dat in ieder geval wel afspreken. En ik mag gewoon iedere middag tussen 2 en 4 jouw favoriete muziek blijven draaien. Dus daar ben ik ook blij mee. Wat is er komende dagen allemaal te doen in Rotterdam? Nou, kijk op rijnmond.nl/uitagenda als je getrakteerd wil worden op leuke evenementen. Maar zet in ieder geval aanstaande zaterdag wel om een lijst in je agenda. Want dan is het weer zomercarnaval in Rotterdam. En op Radio Rijnmond en TV Rijnmond doen we daar veel aandacht aan besteden. Met name op TV hebben we aanstaande zaterdag vanaf 1 uur tot 2:30... een live uitzending van de parade. Met onder meer Jet Sol en Elisa den Otter als presentatoren in de stad. Tussen die bonte parade met al die opzwepende muziek. Over

heerlijke oude klank uit de jaren 60 van de Golden Earrings met een S nog geschreven. Straks na de klok van 3 uur met het nieuws heb ik Shania Twain in de pocket. Ik heb Mika meegenomen, Armin van Buuren, Eddie Grant, Pink, Teddy Swims. Kortom, blijf lekker luisteren naar Radio Rijnmond. Dit is De Middag Door op maandag. Jawel, het is alweer 20 juli. Escucha el ritmo.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen verder de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. De transportbranche denkt aan juridische stappen tegen het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug, zegt de Belangenvereniging. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens de brug in de A27 niet meer gebruiken omdat die is verzwakt. Dat verbod vinden ze logisch, maar ze vragen zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om problemen te voorkomen. Vrachtwagens die toch over de brug gaan, kunnen een boete van €500 krijgen, heeft RTL uitgezocht. In Schiedam is in een bosgebied langs de Keteltunnel een winkelwagentje gebruikt als vuurkorf. Een voorbijganger zag iets van vuur en belde de brandweer. Die had het vuur snel uit. De brand was bewust aangestoken, want er lagen houtblokken in het winkelwagentje. En de grond waarop het gebeurde was kurkdroog, zegt de brandweer. Dus het had veel erger kunnen uitpakken. Waarschijnlijk hebben jongeren het gedaan uit verveling. Die zijn niet meer gezien. In de A20 is de Giessen brug nu ook richting Gouda versmalt, van 3 naar 2 rijstroken. Eerder werd dat ook al gedaan richting Hoek van Holland. De maatregel is nodig omdat het verkeer meer over het midden van de brug te laten rijden. Bij controles bleek pas geleden dat de randen van de brug te verzwakt zijn. Daardoor is het niet meer veilig om zwaar verkeer over de buitenkant te laten rijden. Het kan wel 2 jaar duren voor de brug in de A20 genoeg is verstevigd. En oliebedrijven houden de benzineprijzen bewust hoog om zelf zoveel mogelijk winst te maken, heeft Wacond ACM uitgezocht. Op een liter benzine pakken ze een kwartje. Voor diesel ligt dat bedrag nog een stuk hoger. Dat was bijna een halve euro, maar is nu teruggezakt naar 37 cent per liter. Daardoor bleef de winst hoog en nam die zelfs toe, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl de gewone mens daar direct door werd geraakt. Het weer. Vanavond laat de zon zich nog even zien en het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. 4 meldingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. 5 kilometer, 10 minuten. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum. 14 kilometer. Daar een vertraging van 25 minuten. Er staat een vrachtauto met pech. En de rechter rijstrook is dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergsnoek en Dordrecht 5 kilometer en kwartier. En de andere kant op Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum 7 kilometer met 10 minuten vertraging.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaap Boulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Bij Slaap Boulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
10: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
13: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Ja, helemaal uitdraaien zo'n plaat. Frankie Goes to Hollywood 1985. Welcome to the Pleasure Dome. En ja, Neil went to the moon. Maar dat is vandaag 20 juli. En dat is in 1969 precies de datum dat Neil Armstrong als eerste mens natuurlijk een voetstap op de maan zette. Althans, ja, dat geloven de meeste mensen. Maar er zijn nog altijd mensen die denken dat dat in een soort Hollywood studio gebeurde. Dus Frankie Goes to Hollywood, Neil naar de maan. En Shania Twain die opende dit tweede uurtje van Rijnmond de middag door met That Don't Impress Me Much 1999. Tot 4 uur de lekkerste muziek met straks nog Eddie Grant, Joe Cocker, Pink heb ik in de tas zitten en ook nog Teddy Swims met een vorige hit en ook Madonna met een gouden ouwe. Kortom, ook jouw maandagmiddag is gekleurd, de trommelvliezen worden gekieteld en laten we gauw gas geven. Hou jij van een beetje Nederlandstalige muziek? Ik ben daar deels wel liefhebber van, maar niet van het hele genre met Nederlandstalige muziek. Maar er zijn heel veel mensen die houden bijvoorbeeld heel erg van Yves Berendsen. En die ga ik nu verwennen. Let maar op.

Het was in 1981 de best verkochte single in de Verenigde Staten. Deze Amerikaanse zangeres Kim Carnes tekende met Better Davis Eyes ook voor een Grammy Award in dat jaar. En het is geen toeval dat ik ze deze maandagmiddag draai. Want ze is jarig, jawel, Kim Carnes, van harte gefeliciteerd als je luistert. Nou, dat is natuurlijk, de kans is nul dat dat aan de hand is. Maar ze is wel vandaag 81 jaar geworden. Ook alweer 81, zeg. Daarvoor Mika, voor alle liefhebbers van de roze kermis. Het is roze maandag in Tilburg. Vanochtend is er echt een speciale trein vanaf Rotterdam Centraal vertrokken. Met allemaal liefhebbers van, denk ik, de muziek ook van Yves Berendsen, die ik net draaide met zijn nieuwe single Misschien is het tijd. Ja, het is deze week en vandaag dus de roze maandag in Tilburg. Dat is een traditie. En ik weet dat mijn Olivier de Neve. Oh, Olivier gaat mij slaan als hij me ziet. Ja, dat heb je wel eens, hè, dat het op het puntje van je tong ligt. Maar Olivier de Neve, die vindt het leuk om daar altijd kermisradio te maken. Dus ga je naar de roze kermis in Tilburg, dan ga je mijn grote vriend, mijn roze vriend de Neve horen. Ja, daar via de speakers op de kermis. Ik weet niet of hij dat allemaal wel wil weten dat ik dat nu bekend maak. Maar ja, hij is het echt. Deze maandag nog veel meer lekkers in petto. Nu bijvoorbeeld Armin van Buuren. En ik heb straks ook nog Eddy Grant voor je met Gimme Hope Joanna. Zo'n dag na de Nelson Mandela dag, hè, en het festival hier in Rotterdam.

0: Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Get the Party Started. Nou, die is al anderhalf uur geleden begonnen hier op Radio Rijnmond. Vanaf 2 uur tot 4 uur de lekkerste muziek voor je trommelvliezen. Pink was dat. Met een gouden ouwe uit 2002. Pink, ja. De roze maandag op de Tilburgse kermis is al sinds 1990 een groot feest. Voor de LHBTQ+. Min, vergeet ik een letter? Nou, in ieder geval, het halve alfabet komt daar samen. En dat is een hartstikke populair evenement dat ook nog hard nodig is. En dat vind ik wel eens betreurenswaardig. Dat de emancipatie voor minderheidsgroepen op dat vlak best een tandje beter kan. Ik heb ook het idee dat het niet echt beter wordt. Maar dat er in ieder geval een jaar of 20 geleden wat meer vrijheid was voor die groepen. Voor de homo's en de lesbo's en noem het allemaal maar op. Maar er is nog werk aan de winkel. Heel veel bezoekers naar die kermis. Als je erheen gaat, dan wens ik je ongelooflijk veel plezier. Hou van elkaar en doen we gewoon lekker samen.

0: Hey, phone. Nou, mijn tegoed zit erop voor deze maandag. Ik ga snel afscheid nemen. Je ongelooflijk veel plezier wensen bij Rijntjan en Jet Sol zometeen van 4 tot 7. Veel plezier bij Afslag Rijnmond. Morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4 met de lekkerste muziek op Radio Rijnmond. En nou, ik zou zeggen, tot dan, hè. Pas op met uitkijken.
1: That's life.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnen krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws met Mario Kwaaitaal.
7: Goedemiddag. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug. Het kost volgens de Belangenvereniging zo'n 1,5 miljoen euro per dag. En dat terwijl 10 jaar geleden ook zoiets speelde. Ze willen daarom weten of de overheid nalatig is geweest en kijken of ze het juridisch kunnen aanvechten. Ze benadrukken niet tegen het vrachtwagenverbod zelf te zijn als er iets mis is met de brug. Want de veiligheid is het allerbelangrijkste, zeggen ze. Jongeren hebben in een bosgebied langs de keteltunnel in Schiedam vanmiddag een winkelwagentje vol hout in brand gestoken. Een voorbijganger zag het gebeuren en belde de brandweer. Die kon het vuur daardoor snel uitkrijgen. De zelfgemaakte vuurkorf stond in bosgebied op een kurkdroge grond. Dus het had volgens de brandweer veel erger kunnen uitpakken als er niet snel was ingegrepen. De jongeren zijn niet meer teruggevonden. In Frankrijk is het risico op bosbranden zeer groot in 4 departementen aan de Middellandse Zee. Daar geldt morgen code rood. In een van die gebieden zijn gisteren nieuwe branden ontstaan. Die werden aangewakkerd door de wind. In een aantal andere delen van Frankrijk is het risico op bosbranden ook groot en geldt code oranje. Dat is vooral in het zuiden en westen van het land. En NEC moet om de play-offs van de Champions League te halen afrekenen met het Griekse Olympiakos. Als ze verliezen gaan ze wel naar de groepsfase van de Europa League. FC Twente moet zich daar nog voor plaatsen. Als die winnen van Ferencváros moeten ze tegen Fenerbahçe of Górnik Zabrze uit Polen. Als Ajax in de Conference League kwalificatie wint van Vojvodina moeten ze daarna tegen Shelbourne uit Ierland of Kalju uit Estland. Het weer, vanavond periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Oh jeetje, ja. Het is hartstikke druk. Het is zo druk dat ik even alle files eruit moest plukken die langer zijn dan 10 minuten. Dat heeft te maken met recreatieverkeer en ook allerlei wegwerkzaamheden. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Deil en Prins Klausplein. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar staat 10 kilometer, 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Deil, daar is hij. En knooppunt Gorkum 14 kilometer. Een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 9 kilometer, 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Daar zijn wegwerkzaamheden. Daar zit dicht en waarschijnlijk duurt dat tot 3 augustus.
6: Nou, ja, dat zijn die bekende wegwerkzaamheden die al een hele poos.
8: Oh, dus ja, die noem ik volgende keer niet meer.
6: Volgende keer
8: schrijf
6: niet
8: het even op, ja, dan weet je het. Ja.
6: Goed dat je weer terug bent.
8: Ja,
6: je hebt meteen hard aan het werk gezet.
8: Zo. Dus, ja.
6: Zullen we de eerste plaat gaan doen?
8: Laten we dat doen.
6: Dat wordt een lekkere zwoele soulplaat uit de jaren 70 van good old Barry White. De man leeft al lang niet meer, maar zijn muziek is natuurlijk tijdloos.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
11: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
10: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond.
0: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.
18: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

0: In de categorie liedjes die nooit vervelen. Ik kan het niet zo mooi, zo zoel zeggen als Barry White. Probeer het wel eens.
1: Maar je meent het wel.
0: Ik meen het wel. Ja. Can't Get Enough of Your Love komt in 1974. We draaien hem nog steeds graag hier bij Radio Rijnmond. Goedemiddag, het is 9 minuten over 4. En dat betekent hoog tijd voor Afslag Rijnmond. Je zit op de snelweg en je ziet daar in de verte al dat bord. Afslag Rijnmond. En dan weet je, ja, ik ben er bijna. We zijn bijna thuis.
1: En je weet dat wij erbij zijn.
0: Wij zijn er weer bij. En met wij bedoel ik vandaag Jet en Rijntjan van Feza. Die is jarig vandaag.
1: Lieve hoera, lieve Feza.
0: Even de felicitaties vanaf deze kant. En stuur haar vooral een berichtje.
1: Vindt het leuk. Ja, vindt het leuk. Geven we keurig door.
0: Dat geven we allemaal aan de door. En wij gaan gewoon een lekker programma maken. Tussen nu en 7 uur met alle vertrouwde elementen. De stripjockey is aan het werk geweest. We hebben weer een leuke nieuwe plaat. We eindigen natuurlijk met een lekker lange laatste en veel nieuws te bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, Jet, vraag ik toch altijd even bezig. Wat houdt jou bezig op dit moment?
1: Nou, ik ben een beetje aan het nagenieten van het weekend. Wij hebben een andere auto aangeschaft omdat we heel veel pech hadden met de vorige.
0: Oh ja.
1: Het was echt ellendig. Die stond meer in de garage dan dat we ermee konden rijden. En nu hebben we een andere. Hmm. En toen gingen we eventjes een klein ritje maken met hondje naar het bos. En toen dacht ik, dat ding rijdt zo lekker, laten we gewoon even gaan cruisen. Toen kwamen we in Haarlem terecht, daar wonen vrienden van ons. Daar zijn we onaangekondigd aan gaan bellen. En ja, dat zijn van die mensen die zeggen, ja, maar je eet mee en je blijft slapen, weet je wel. Dus nou ja, we zijn net op tijd terug om hier dan weer te zijn.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, ja, dat was heel leuk, ja.
0: Nou, goed.
1: Ja, toch? En jij?
0: Ik heb eigenlijk wel een druk. Ik heb twee feestjes gehad.
1: Oh? Ik dacht al, je ziet er een beetje moe uit.
0: Ik ben een beetje moe, dat klopt. Omdat ik gisteren ook nog,
1: je er doorheen,
0: ook nog laat naar bed gegaan. Gisteren vanwege die WK-finale die dan ook nog een verlenging had. Ja. Ook dat. Ik heb Braziliaanse muziek gezien in het park hier in Rotterdam. Was hartstikke leuk.
1: Wat leuk.
0: Ik ben ook nog bij de pindakaasstoel geweest. Dus deze maandag is gewoon een dag van weer een beetje bijkomen. En dat doen we natuurlijk.
1: En dan heb je net mij erbij. Jeetje.
0: Ja, precies. Ja.
1: Arme Rijntjan.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag.

0: Het is zo'n liedje dat wij woordelijk konden meezingen hier in de studio.
1: Gelukkig heeft niemand het gehoord.
0: Gelukkig stond de microfoon dicht. Ja. Stiekem gedanst van Toontje Lager uit 1983. Lang geleden, maar nog steeds zo leuk om te draaien. En daarvoor hoorde je de hit van Alex Warren, Fever Dream, op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Het is bijna 5:10. Het is tijd voor...
1: Ja, je kijkt me heel verwachtingsvol aan.
0: Ja, jij weet toch wel hoe ons draaiboek eruit ziet?
1: Jazeker.
0: Het is tijd voor nieuwe muziek. Ja. En vandaag is dat de nieuwe muziek van...
1: Ik dacht dat dat jouw tekst was. Sorry hoor. Ja, ik ben niet het scherpste mesje in de la vandaag. Dat is, blijkt wel.
0: Ik heb het in de gaten. Ik moet er af en toe een beetje aanduwen, maar dat komt.
1: Dieteltje.
0: Het is een dieteltje. De Bauza. Nieuwe muziek van de Bauza. En de Bauza, dat is dat Noorse drietal dat al maandenlang een grote hit heeft met het nummer Magnetic. Zeer aanstekelijk nummer. Zeker een van de grote zomerhits van dit jaar. De Bauza, dat zijn drie schoolvrienden, 21 en 22 jaar, uit een dorpje vlakbij Oslo. Die begonnen 5 jaar geleden met liedjes maken voor de feesten na de eindexamens in Noorwegen. En als je in Noorwegen je diploma hebt gehaald, nou dat is wat hè, dan ga je echt helemaal los. Dan zijn die examenstunts in Nederland, die zijn er echt helemaal niks bij. Ze noemen het roesfiring, of ook wel roes. En dat is echt een maand lang extreem hard feest vieren. Dat begint zo'n beetje halverwege april, dus als de eindexamens klaar zijn. Dat gaat dan door tot 17 mei. Dat is de feestdag waarop de Noorse grondwet wordt gevierd. En het hoogtepunt van de roes, dat is 24 uur lang toeren in een speciaal ingerichte feestbus. Dat doen al die jongeren. In Noorwegen.
1: Wauw.
0: Dat zijn dus per jaar tienduizenden jongeren die op deze manier feesten hier in Noorwegen.
1: Helemaal losgaan.
0: Onthoud het begrip. Ja. Roes. En de jongens van de Bauza die maakten dus voor die roes allerlei feestnummers. Zo zijn ze begonnen met muziek maken. En dat sloeg zo aan dat ze in eigen land al een paar jaar bekend zijn inmiddels. En nu dus de internationale doorbraak met Magnetic. En hier is dan de opvolger, die heet Lose Myself. En dat gaat over zo'n moment waarop de muziek alles overneemt. Je vergeet de wereld om je heen. En je deelt dat gevoel met iemand die belangrijk voor je is. In het najaar komen ze naar Nederland. Jij was er al achter gekomen, hè?
1: Ja, Amsterdam Dance Event.
0: ADE, in oktober is dat. En dan zal de Bauza er ook bij zijn. Dit is een nieuwe single, Lose Myself.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: In Magnetic zit zo'n lekker pianootje. En hier zijn de violen die opvallen.
1: Lekker plaatje hoor.
0: Heerlijk zorgeloze muziek.
1: Ja.
0: De Bauza, de nieuwe heet Lose Myself. En dit is Lisa Stansfield.

0: Lisa Stansfield was dat. Wat een heerlijke plaat. Waarom lach?
1: Nee, ik lach om jou. Sorry. Okay.
0: De Stripjockey. De Stripjockey is weer hard aan het werk geweest vandaag. We hebben hem de hele dag horen strippen, strippen, strippen. Totdat er weer een plaat helemaal gesloopt is. Bijna niks van overgebleven. Alleen een heel klein stukje van de zang heeft hij achtergelaten. En dan mogen wij met z'n allen raden wat het is.
1: Ja, en dat moet wel lukken, denk ik. En als je het nou raadt, dan maak je dus kans op een hele mooie prijs. Wist jij dat?
0: Is het die pan?
1: Ja, het is die pan.
0: Dat is de pan die wij vroeger altijd de WK-snackpan noemden. Maar het is geen WK meer. Ja. Hoe heet die nou?
1: De goed gevulde zomerse snackpan. Nou, leg dat maar eens neer op je scrabblebord.
0: Die wil je winnen. Ja. En dat doe je door te raden welk liedje dit is.
2: Van de wereld weet ik niet.
0: Aha, aha. Het is niet veel, maar het is wel herkenbaar. Nog één keer.
2: Van de wereld weet ik niet.
0: Wie zingt dit en hoe heet het liedje? Dat is de vraag. Je kunt bellen met 010-436-4436 of stuur de oplossing met de Rijnmond-app.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign voor het complete

0: welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
2: Het is 4:30, je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En hier zijn de belangrijkste files.
3: De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Er staat 18 kilometer, een kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Deil en afrit Arkel. 8 kilometer, een klein kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 14 kilometer, 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, een klein kwartier. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Delfshaven. Daar staat 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
2: Het weer dan, periode met zon. Ook vanavond blijft droog. Vannacht opklaringen in het westen van de regio, wat meer bewolking. Het koelt af naar 14 graden aan zee en 10 graden in het oosten van de regio. Morgen begint de dag met wolkenvelden. Daarna een mix van zon en stapelwolken blijft droog. En het wordt in de middag 22 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario.
4: De Belangenvereniging voor Transportbedrijven kijkt of ze juridische stappen kunnen nemen door het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Ze zijn niet tegen de sluiting omdat het voor de veiligheid is, maar omdat er 10 jaar geleden ook al zoiets was, willen ze weten of de overheid nalatig is geweest. In Schiedam zijn 2 auto's op elkaar gebotst bij de afrit van de A20 op de Hargalaan. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. Een vrouw uit 1 van de auto's hebben ze voorzichtig eruit gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 auto's moeten worden weggesleept. En een ontsnapte kangoeroe die dit weekend rondhuppelde in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De eigenaar was er ook al snel bij en die zei dat de wallaby gisterochtend was ontsnapt. Het was nog een hele klus om het dier te vangen. Er moest een dierenarts bij komen om die kangoeroe die Skippy heet te verdoven. En dat lukte gisteravond pas. Met behulp van de dierenambulance is de wallaby weer naar huis gebracht.
2: Dierennieuws.
3: Ja, maar het is niet zo gek. Die dingen die zijn best wel wendbaar.
4: Ze zijn heel snel. Ik heb een filmpje voorbij zien komen.
3: Ja, ze zijn sneller dan jij en ik bij elkaar.
4: Dat weet ik wel zeker.
3: Ja.
2: En Skippy, hè, wat origineel. Oh, leuke.
3: Ja, hoe komen we erop?
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond.
2: Nu met Del Hall en John Oates. Kiss on my lips.
0: Radio met een grote R.

0: boodschappenlijstje van Daryl Hall en John Oates. Een heerlijke plaat uit de jaren 80. Kiss on my list. 6:56 en hij heeft het niet zo moeilijk gemaakt vandaag.
1: De stripjockey.
0: Veel mee, toch? Er komen genoeg goede antwoorden binnen. Maar er kunnen er nog een paar bij. En daarna gaat de notaris bepalen wie uiteindelijk de winnaar wordt van de stripjockey. Bekende hit, helemaal gestript tot er bijna niks van over is. Klein stukje zang en dan maar raden wat het is.
2: Van de wereld weet ik niet.
0: Dat is de opgave van vandaag. Ja, er is zoveel afgehaald van het liedje, maar ik denk dat je hem toch wel herkent.
2: Van de wereld weet ik niet.
0: Oplossingen kunnen nog naar 010-436-4436 of stuur ons even een berichtje met de Rijnmond App. Vinden we leuk, vinden we gezellig. En wie weet spreken we jou zo meteen in de uitzending. Na Shanna Spyro.

0: Shanna Spyro, zo jong en nu al zo goed. En ook op North Sea Jazz liet ze zich van haar beste kant zien. Dit is haar nieuwste single Material Lover. Hoewel, er komt alweer een nieuwe aan, waarover later in deze week meer in dit programma. Nu telefoon uit Spijkenisse van Ron van Bergen. Ron, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hé, dat klinkt vrolijk.
2: Ja, dat is heel vrolijk daar in Spijkenisse. Hoe gaat het, Ron?
1: Nou Spijken, ik kom vanuit Delft-Zuid, vanaf mijn werk.
0: Ja.
1: Nou, denk je dat het vakantie is en dat het lekker rustig rijden is, maar ja. Dat Kleinpolderplein is een drama.
0: Vergeet het maar, Ron. Het
2: is misschien kunnen wij je dag een beetje beter maken, Ron.
1: Ja, dat. Ik luister al 's ochtends om 6 uur met Peter en Milou.
0: Echt om 6 uur al?
1: Ja, ik ga om 6 uur mijn bed uit en om 7:30 zit ik in de auto en dan... Om 16:15 had ik weer richting Spijkenisse vanuit Delft.
2: Zo, en dat doe jij met een heerlijk Rotterdams accent. Dat ken ik meteen horen, dat vind ik gezellig.
1: Ja, toch?
2: Ja, toch? Ja, heel goed.
0: Echt wel, ja.
2: En jij luisterde naar de stripjockey en jij dacht, nou, laat ik eens een gokje wagen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Nou, zeg het maar.
1: Het is Bluff met Lies uit Londen.
0: Ja, jongens, dat is helemaal goed. Ron, wat goed. Ja, dat is een heel herkenbaar zinnetje, hè?
1: Toen ik het eerste zinnetje, toen wist ik het gelijk.
0: Ja, geweldig.
2: Ja, dus het was eigenlijk niet meer een gokje. Je wist het gewoon.
1: Nee.
2: Nou, je was niet de enige, dus er moest eventjes gegraaid worden in de bak met goede antwoorden. Maar jij kwam daar dus meteen uit, Ron. Weet je wat je wint, of niet?
1: Ja.
2: Nou, wat dan?
1: Sorry, even. Het geluid is af en toe een beetje slecht.
2: Ja. Ja. Weet je wat je wint?
1: Ja, zo'n. Met Scrabble een heel lang woord.
0: Ja, dat is helemaal goed, joh.
2: Ja, de goed gevulde zomerse snackpan. Ja, dat is een heel lang woord. Het is ook niet één woord, maar jij krijgt hem wel opgestuurd. Dus daar kan je dan fijn de zomer mee doorkomen. Dat is lekker, hè? En je maakt ook nog kans op de maandprijs. Weet je dan toevallig ook wat dat is?
1: Ja, zijn dat kaarten voor de dierentuin?
0: Ja,
2: dat is een gezinsabonnement voor een jaar, beste vriend.
0: Ja.
2: Nou, dat wordt heel
1: goed combineren dadelijk, of moeilijk. Want ik heb ook nog met mijn zoon de 3 seizoenkaarten van Feyenoord.
2: Nou, dus, drukke boel. Ja, en er is een kleintje geboren in Blijdorp, maar daarover straks meer. Dus blijf lekker luisteren, Ron.
1: Dat gaan we zeker doen.
2: Ja,
1: dat
2: vind ik toch al. Ja, dat is ook zo. Vinden we leuk.
0: Vind je het ook een mooi liedje van Bluff, Ron?
1: Ik vind het een heel leuk liedje. En ik vind sowieso Bluff altijd wel leuke nummers hebben.
0: Daarom draaien we ook zo vaak Bluff op Radio Rijnmond. Hey, goeie reis nog, Ron. Leuk om je te spreken. Hoi.
1: Hoi.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Liefst uit Londen. Zo'n mooi liedje. Het was het eerste succes van Bluff. Start van een geweldige carrière. En nog steeds zo mooi om te draaien. Liefst uit Londen, Bluff. Het is 16:45 en we gaan naar Diergaarde Blijdorp. Want er is...
2: Dierennieuws.
3: Ja. Nieuws uit het dierenrijk.
1: Nieuws uit het dierenrijk, Diergaarde Blijdorp. Want eerder deze maand is daar een hyena geboren. En dat is echt wel een bijzonder verhaal hoor. Want het is al eerder een paar keer misgegaan als het gaat om jonge hyena's. Maar zoals het er nu uitziet gaat het allemaal goed met deze kleine. Dus we gaan even bellen met de trotse verzorger. Dat is Caroline King. Die hebben we nu aan de lijn. Caroline, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ja, nou, een jonge hyena, dat is wat. Zagen jullie het aankomen?
4: Ja, we hadden wel zo'n donkerbruin vermoeden. Maar we weten het natuurlijk nooit zeker. Dus het was hoop op het beste. En het beste is gekomen.
1: Ja, en hoe merk je dat dan? Van, dat is een jonge hyena.
4: Ja, nou ja, ze werd de afgelopen maanden steeds dikker. En haar uiers begonnen een beetje op te zwellen. Dus dan heb je natuurlijk wel je vermoedens. En toen op een vrijdagochtend, toen hoorden we gepiep. En dan bevestigde het alle hoop. En dan was er een jonge hyena geboren.
5: Het was geen muis, maar het was een klein hyenaatje.
4: Ja.
1: Ja, wat goed.
5: Betekent dat dan dat jullie ook heel veel meer verzorging moeten toepassen?
4: Nee, dat valt dus eigenlijk best mee. Eigenlijk nemen we juist een stapje terug als dierverzorgers. We laten juist heel erg de natuur haar werk doen. En dan moet moeder Kaidi echt de rol van moeder gaan oppakken. En natuurlijk grijpen we in als het niet goed gaat. Maar voor nu gaat het supergoed.
1: Ja, ja, en ik heb begrepen dat het best wel spannend is, hè, met de hyena's. Dat het lang niet altijd goed gaat. Hoe zit dat?
4: Nee, ja, hyena's die bevallen eigenlijk best bijzonder. Zij hebben namelijk, de vrouwen hebben een pseudopenis. Dat is eigenlijk uitwendig lijkt dat op een normale penis. Maar ja, het is van binnen wel gewoon een vrouwelijk geslachtsorgaan. Dus je kan je voorstellen dat een bevalling uit een penisachtige vorm heel lastig gaat. En dat gaat in de natuur ook niet altijd even goed. Maar gelukkig is het bij ons altijd heel erg goed gegaan. En nu ook. En Kaidi doet het ook heel erg goed.
5: Ja. Ja, ik sta hier tegenover Rijnland in de studio. Die kijkt heel moeilijk
1: in. Ik probeer er even een beeld bij te krijgen, Caroline. Ja. Dus het gaat eigenlijk, die bevalling, door een hele smalle buis.
4: Ja, ja, ja, er zit wel wat rek in. Maar je kan je voorstellen dat het niet een hele prettige ervaring is voor zo'n hyena.
5: Nou, heb ik nieuws voor je. Het is voor een vrouw zonder een pseudopenis ook niet altijd even makkelijk, hoor. Maar dat terzijde. Het gaat over de hyena-baby. Is hij al te zien eigenlijk voor de
4: bezoekers? Hij is al te zien. Ja, hij is al te zien. Dus kom lekker kijken. Hij is al goed aan de wandel. Hyena's die worden kant en klaar geboren eigenlijk. Dus die hebben al tandjes en ogen die staan open. Dus ze gaan eigenlijk ook al vrij snel aan de wandel. Dus als je geluk hebt, kan je hem zien.
1: Ja, ja.
5: Leuk zeg.
1: En wat gebeurt er met deze hyena? Wordt hij gewoon opgenomen in een groep? Of hoe werkt dat?
4: Ja, wij hebben nu een koppeltje in Blijdorp zitten. Een mannetje Zulu en dan Kaidi, de moeder. Mm-hmm. En Zulu is dan de vader. En nu hebben we dus een jong. Ja. Die wordt in principe gewoon opgenomen voor nu. En dan is het afwachten wat het geslacht is. En dan kijken of dit jong bij deze groep kan blijven. Of dat hij in het overleg met het populatiemanagementprogramma naar een andere dierentuin verplaatst wordt. Dus dat is nog allemaal even afwachten.
1: Ja, ja, maar ik hoor jou zeggen dat je nog niet weet wat het geslacht is.
4: Nee, nee, het is dus heel moeilijk om dat bij hyena's te zien. Omdat ze van buiten dus eigenlijk allebei op een mannetje lijken. Omdat ze allemaal een penis hebben. Ja, dus we hebben dan wel... Ja, het is zeker ingewikkeld. Nee, dus we hebben haren getrokken. Dan is het even afwachten wat er uit DNA-onderzoek komt.
1: Zo gaat dat bij hyena's.
5: Je zou je gezicht moeten zien, Rijntjan. Die leert hier echt ter plekke heel veel bij over het dierenrijk.
1: Dit is echt
4: het is ook heel gek.
1: Ja. Een heel leerzaam gesprek. Dus dat betekent dat er ook nog geen naam is natuurlijk voor deze...
4: Er is ook nog geen naam. Nee, het is echt even afwachten. Nee, nee,
5: maar wanneer zou je dat dan zien?
4: Dat duurt nog even. Ik denk een paar weekjes. En dan uiteindelijk als we wat ouder zijn, dan is er wel wat verschil te zien aan de penis.
1: Ja.
4: Maar dat duurt nog even.
1: Dat duurt nog even. Nou, we hebben heel veel geleerd van dit gesprek. Caroline, ik dank je daar hartelijk voor. En we gaan nu met Bianco draaien met Don't Blame It On That Girl. En laat ons weten als...

sombere geluid van Matt Bianco op Radio Rijnmond. Don't blame it on that girl. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En we nemen je mee naar het jaar 1979. Hier is Queen.

0: Hits in 1979 voor Queen. Crazy little thing called love. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Mario Kwaitaal.
13: Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. De man bleek thuis ook een vuurwapen te hebben, maar dat zou van de kringloopwinkel zijn. Op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig langs reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. De Belangenvereniging van Transportbedrijven wil weten of de overheid nalatig is geweest met onderhoud van de Merwedebrug. 10 jaar geleden waren er al problemen met de constructie en mocht er een tijdje geen vrachtwagens overheen. En nu is dat weer het geval. De Belangenvereniging benadrukt niet de vrachtwagenafsluiting van de brug zelf aan te vechten, want als die nodig is voor de veiligheid, moet het gewoon gebeuren. En het plaatsen van een bord voor een invalide parkeerplaats heeft in Breda een groot probleem opgeleverd. Het bord werd vanmorgen geplaatst en een uur later roken buurtbewoners een vreemde lucht. De brandweer vond al snel wat er was gebeurd. De paal waarop het bord moest komen was dwars door de gasleiding gegaan. De brandweer heeft de palen weer uitgehaald en de netbeheerder heeft het gaslek gedicht. Het weer, vanavond periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn, koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken, het blijft droog bij 22 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: En het is druk op de weg. Ik heb de files met de meeste vertraging er voor je uitgepikt. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Woerden gaat 15 kilometer, 25 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer, 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer, een kwartier. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Hank 6 kilometer, ruim 10 minuten vertraging.
0: In Afslag Rijnmond gaan we zo meteen verder met een nummer 1 hit uit het voorjaar van 1984 van Pat Benatar. Welk nummer zou dat zijn?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
16: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
15: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
4: Met Rijntjan Posse en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Love is a Battlefield. En Pat Benatar is de oorlogsverslaggever. Dat was een hele grote hit in 1984. Goedemiddag, 9 minuten over 5. Dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. We zijn bij je tot 7 uur. We vinden het heel erg leuk om je gezelschap te houden. Of je nou in de file bent, of je zit in de achtertuin of lekker op je balkonnetje. Misschien ben je al aan het koken. Allemaal gezellig. Wij houden je graag gezelschap. Ik zeg wij, want Jetsel is erbij vanmiddag. In
1: goedemiddag.
0: Pesa, de jarige Pesa.
1: Ja, de felicitaties komen binnen. Ik geef ze allemaal keurig door. Dus blijf dat vooral doen.
0: Het zijn er wel wat veel, vind ik.
1: Ja,
0: dus,
1: leuk toch?
0: We kunnen het er nou wel mee opbouwen.
1: Ik wel.
0: Ja, ja. Nee. Dat is nu wel weer genoeg. Waar moet het nog over gaan, vind
1: nou,
0: jij?
1: Ik dacht wel even over de Merwedebrug, zeg. Jeetje, wat een ellende veroorzaakt dat, zeg. Dat daar ineens geen vrachtwagenverkeer meer overheen mag.
0: Ja, van de een op de andere dag kwam dit weekend het bericht. Die brug is niet veilig meer genoeg. Vrachtwagens mogen er niet meer langs.
1: Ja, ik vind het ook gewoon best een heel akelig idee, als ik heel eerlijk ben. Ken jij trouwens de Euroband?
0: De Euroband?
1: Ik zie aan je snuitje...
0: Nee, ik ben nog met mijn hoofd bij de vrachtwagenchauffeur.
1: Oh, maar, sorry.
0: Ze gaan er toch overheen, hè?
1: Nou, dat hoop ik niet, want ja, het zijn er best veel namelijk, de Euroband. Die hebben dit weekend een WK gespeeld. En ze hebben de gouden medaille mee teruggenomen naar Rotterdam, Raadjan.
0: Wat is de Euroband?
1: Ik ga je straks alles uitleggen.
0: Vrachtwagens, Merwedebrug, Euroband.
1: Ja, joh.
0: Komt allemaal voorbij in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is

0: Taylor Swift, een heel leuk liedje uit een hele leuke film. Komt uit de nieuwe Toy Story film, dit liedje. En dat betekent natuurlijk weer een grote hit voor Taylor Swift. Daarvoor draaiden we trouwens George Ezra met die prachtige stem. Don't Matter Now. Het is 14 minuten voor 5:30. En we hebben het over de Merwedebrug heel even gehad. Want afgelopen weekend kwam plotseling dat bericht. Er mag geen vrachtverkeer meer over die brug. En dat is niet zomaar een brug. Dat is echt een hele centrale brug in Nederland. In de A27. En dat is natuurlijk schrikken voor de hele transportsector. Aan de telefoon is Berend Pastoor. Die is van Transport en Logistiek in Nederland. Dat is de ondernemersorganisatie in die transportsector. Berend, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kwam het voor jullie helemaal onverwacht?
1: Ja, het komt wel onverwacht. Ook niet geheel onverwacht, omdat we dit natuurlijk wel op de hele infra zien. De Merwedebrug is natuurlijk eigenlijk een heel goed voorbeeld van wat we zien in de infrastructuur, althans de gebrekkige onderhoud aan de infrastructuur. Waarbij de afgelopen jaren veel projecten zijn doorgeschoven, naar voren zijn geschoven of uitgesteld.
0: Mm-hmm.
1: En ja, we komen er nu achter dat de leeftijd van veel bruggen en viaducten toch al eerder is bereikt dan eerder verwacht. Dus het komt onverwacht, omdat het er toch weer een is en het zo kort dag is dat de maatregelen plaatsvinden.
0: Ja.
1: Maar nee, het komt niet onverwacht, want we weten wat de staat van de infrastructuur is op dit moment.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk ook voor de veiligheid, dus uiteindelijk kunnen
1: Zeker.
0: We niet anders, hè?
1: Nee. Op het moment dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan is dit de enige juiste beslissing. Maar het is wel heel zuur voor de sector transport en logistiek, omdat zij als eerste de dupe worden van de maatregel.
0: Ja, nou, hebben we wel op camera's kunnen zien dat toch een flink aantal vrachtwagens toch over die brug zijn gegaan. Wat vinden jullie daarvan als TLN?
1: Nou, de beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is voor ons ook wel, het geeft ook wel aan, hè, het is zo kort dag. En dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen.
0: Mm-hmm.
1: En het moment dat dat dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
0: Nee, maar dat betekent dus omrijden. En dat betekent dus ook heel veel schade voor de sector dan.
1: Ja, correct. Wij schatten de kosten nu op ongeveer 1,5 miljoen euro per dag.
0: Per dag?
1: Voor de sector per dag. Ja. Want dat zijn de kosten inderdaad voor de extra kilometers, de extra tijd die nodig is om te rijden. En dat is alleen voor de Merwedebrug. Er is natuurlijk sprake, er zijn nog veel meer bruggen waar beperkingen op zitten en waar omgereden moet worden. Dus de gehele schade voor de sector, ja, die is echt enorm. En de impact voor de ondernemers is ook echt heel groot nu.
0: Ja, het is niet voor het eerst dat jullie waarschuwen voor dat achterstallige onderhoud. Wordt er gewoon niet geluisterd in Den Haag of snapt niemand het belang?
1: Het belang lijkt nu wel steeds beter begrepen te worden. Maar ja, het staat toch kennelijk te ver weg van de meeste mensen. Kijk, je gaat nu merken dat die extra kosten, die kunnen tot op zekere hoogte doorbrekend worden door opdrachtgevers. Maar dat betekent dat die kosten de keten ingaan. En op het moment dat die keten ingaan, ja, dan gaan de consumenten dat ook voelen. Dus alles wordt straks toch weer nog wat duurder. En dat gaan we wel merken.
0: Het is gewoon slecht voor de hele economie, zeg je eigenlijk.
1: Ja, het is. Daarnaast ga je ook merken dat die 18.000 vrachtauto's die normaliter over de brug rijden, ja, die zullen toch echt ergens anders op het wegennet terechtkomen, want die moeten omrijden. En ook daar zal de automobilist zal het echt gaan merken dat die drukte gaat toenemen. Dus het is niet zozeer alleen een sectorprobleem, maar het is echt een maatschappelijk en economisch probleem.
0: Ja. Voor de lange termijn zeggen jullie natuurlijk, er moet veel meer geld naar onderhoud. Maar voor de korte termijn, want we hebben nog veel meer plekken. Denk maar aan de Papendrechtse brug in onze regio, die ook 9 maanden dicht gaat. Wat moet er voor de korte termijn gebeuren? Kunnen jullie iets doen, iets betekenen als ondernemersorganisatie?
1: Nou, ook voor de korte termijn is het van belang dat er structureel meer geld geïnvesteerd gaat worden in het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Omdat het dan allemaal beter planbaar is. En dat is heel erg belangrijk voor onze sector. tijdig weten van afsluitingen of onderhoud. Want, en dat is ook dus voor de korte termijn heel erg belangrijk. Als er wat afgesloten wordt, onvrij dan ook, moeten we dat tijdig kunnen weten, want dan kunnen we daarop acteren. Dus het is ook voor de korte termijn echt van belang dat dat geld vrijgemaakt wordt, dat er meer geïnvesteerd wordt. En die communicatie en die kenbaarheid is daarbij heel erg belangrijk.
0: Tot slot, Berend. Ik begrijp dat jullie ook nog juridische stappen overwegen richting de overheid. Hoe ziet dat eruit?
1: Dat wordt nu inderdaad onderzocht. En dat heeft met name te maken met de vraag of de overheid als beheerder van de infrastructuur hier niet meer aan had kunnen doen om dit te kunnen vermijden.
0: Ja.
1: Er is natuurlijk 10 jaar geleden is er ook sprake geweest van een afsluiting van de Merwedebrug.
0: Mm-hmm.
1: Heeft toen 2,5 maand geduurd. Daar is toen gerepareerd. En de vraag is nu, is er toen wel voldoende gedaan om dit te vermijden?
0: Ja, en de vraag stellen is een beantwoorden, hè, Beren?
1: Dat wordt nu onderzocht.
0: Ja.
1: Hoeverre dat zo is.
0: Nou goed, dat gaan we dan zien. En wie weet horen we daar nog later meer van. Dank voor je uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Berend Pastoor was dat van Transport en Logistiek Nederland.

de zomer van 1974. First Class. Beach Baby. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur. En dit is het

0: Zometeen Ed met het weerbericht en natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De prijsfavorieten.

0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Het is 6:01. Dit is Radio Rijnmond. En hier is de avondspits.
2: Ik heb de twee langste files er voor je uitgepikt. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum. 11 kilometer en kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer en klein kwartier vertraging.
1: Gaan we naar onze weerman, Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
3: Rijntjan en Jet, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. En wat heb je voor ons in petto?
3: Best wel aardig weer, denk ik. De maximumtemperatuur die konden vandaag in ieder geval in het Rijnmondgebied oplopen naar zo'n 21 graden. De hoogste temperatuur in Limburg, maar ja, daarvoor zit je ook in Limburg, 24 graden. Ja. verder zagen we vooral vanmiddag toch ook wat vaker de zon erbij. En dat is voor vanavond in ieder geval goed nieuws, want het wordt een mooie avond. Mm. Met toch flink wat zonneschijn, droog weer ook. Dat geldt ook trouwens voor vannacht. Alleen komt er in de loop van de nacht wat meer bewolking vanaf zee binnen drijven. De temperatuur die kan in het oosten van het Rijnmondgebied wel zakken naar een graad of 10, hoor. Ja, zit je dan in een tentje, dan is het best wel fris, denk ik.
2: Ja, nou, gezellig tegen elkaar aankruipen.
3: Ja, dat altijd. Ja, tuurlijk. En dan morgen starten we met wat wolkenvelden. In de loop van de ochtend dan breekt de zon door. En dan krijgen we een mix van zon en bewolking morgen. Mm-hmm. En blijft ook lekker droog. De temperatuur, die kan een graadje hoger uitkomen. Zo'n 22 graden, Rijntjan. En de wind, die komt nog steeds uit het noordwesten, zwak tot matig. Maar is dus wel iets minder sterk dan vandaag.
1: Heb je nog een regenbuitje voor ons in petto?
3: Ja, dat valt dan komende woensdag, dan domineert de bewolking ook duidelijk. En dan kan er verspreid een beetje motregen vallen. Inderdaad, zo'n licht regenbuitje, maar niet meer dan dat, hoor. Het is meer een beetje het kietelen van de plantjes, zeg maar. Mm-hmm. Temperaturen komen dan uit op een graad of 20. En op donderdag hebben we te maken met een mix van zon en bewolking. Dat geldt ook op vrijdag. Dan blijft het ook op beide dagen droog. Mm. En omdat de stroming wat meer uit het westen gaat komen, gaat de temperatuur ook omhoog op vrijdag. Dan kan het zomaar 24 graden worden.
1: Kijk eens aan. Dankjewel, Ed Aldus. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Mario.
4: Niet de politie, maar Rijkswaterstaat gaat het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug controleren. Weginspecteurs mogen boetes uitdelen en gaan dat ook doen. Maar voordat kan, moeten de borden worden aangepast en moeten er camera's komen. Rijkswaterstaat vraagt vrachtwagenchauffeurs zich tot die tijd ook gewoon aan het verbod te houden. In New York is een brandbom naar het kantoor van de FBI gegooid. In dat pand zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Er is iemand opgepakt die de brandbom gegooid zou hebben. Op videobeelden is te zien dat de straat in Manhattan daarna vol rook stond. Er raakte niemand gewond. En bij het Grevelingenmeer zijn de eerste flamingo's al gezien. Die overwinteren daar altijd, maar dat ze er al zo vroeg zijn is meestal geen goed teken. Want dat betekent vaak dat het broedseizoen in Duitsland niet goed was. Nee. 2 jaar geleden waren ze om diezelfde reden ook al eind juli terug in het Grevelingenmeer. Flamingo's zijn daar wel populair als ze er zitten. Er worden zelfs hele excursies vanuit België georganiseerd om ze te zien. En volgens onze collega Michael Koeman zitten er nu zo'n 6 flamingo's. Maar dat worden er meestal nog wel meer later in het jaar.
1: Ja, ik heb ze wel eens gezien daar.
2: Ja, ik ook. Mooi gezicht, ik vind het prachtig.
1: Vlak bij dat kleine haventje.
2: Ja, daar was ik ook. Ja.
1: Niet allemaal naartoe gaan, want dan wordt het veel te druk en dan worden ze bang.
2: Nee, het is vrij druk op de weg, dus je

0: bent er ook niet zomaar even. Duurt nog wel even.
1: Ja, is ook zo.
0: Ja, toch?
1: Dankjewel, Mario.
2: Joep.
3: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
1: Nu met Elvis Presley in A Little Less Conversation.
3: Radio met een grote R.

0: 2002 dat de Nederlandse DJ Junkie XL een oude kraker van Elvis Presley onder handen nam.
1: En hoe?
0: Resulteerde in een geweldige.
1: Zo. Ja, steengoede plaat. Nog steeds.
0: Steengoed, nog steeds. Wat je zegt, Jet. Ja, vandaag kwam dan het bericht dat het eindelijk bekend is wanneer onze burgemeester, Carola Schouten, ik zeg burgemeester van Rotterdam, gaat afzeilen. Hè? Want dat is al een hele poos het plan, maar de Euromast was natuurlijk lang dicht. Ze had beloofd van als de opkomst met de gemeenteraadsverkiezingen hoger is dan de vorige keer, dan ga ik afzeilen. En ja hoor, de opkomst was net een tikje hoger.
1: Ja. Jammer voor haar wel, want ze heeft hoogtevrees.
0: Ze heeft echt hoogtevrees, heb ik gelezen.
1: En het is vrij hoog daar.
0: Het is vrij hoog en jij kunt er uit eigen ervaring over vertellen. Want jij hebt mij vandaag verteld dat jij de eerste vrouw bent die ooit van die Euromast naar beneden is gegaan.
1: Dat klopt. Helemaal. Er zijn foto's van. Ja, het is echt waar.
0: Wanneer was dat?
1: Dat was ergens in de jaren 90. Er was een andere vrouw, die zou dat doen, maar die zag er op het allerlaatste moment toch vanaf. Die had een of andere smoes verzonnen. En toen dacht ik, nou, laat mij dat dan maar doen. En zo geschieden. Ja, ik ben eerst gaan oefenen daar bij het Bergse Bos. Daar heb je natuurlijk zo'n
0: klimmuur.
1: Ja, het is een klimmuur, maar ook een top van een grote, hoge berg. Ik weet ook niet meer precies welke. Mm-hmm. Daar ben ik toe gaan oefenen. En daarna van de Euromast gaan opzeilen. Ik moet zeggen, de Euromast was een stuk hoog, maar die vond ik minder eng.
0: Oh ja?
1: Ja, gek genoeg.
0: En waar zit hem dat dan in?
1: Ja, dat zit hem erin dat ik dacht, ja, dit is zo hoog. Het is zo crazy om zo je los te maken en je te laten vallen eigenlijk. Mm-hmm. Maar vlak voordat ik over dat randje heen stapte, toen zei die jongen die mij begeleidde, Peter Mos, dat is echt een ervaren bergbeklimmer, die zei, het is een splinternieuw touw, je kan er een volle vrachtwagen aan hangen. Toen dacht ik, nou, dan kan zo'n klein indootje daar ook wel aan hangen, toch? Dus ik ben gewoon in volle overtuiging achteruit gestapt. En ik vond het heel erg leuk.
0: Nou ja, dat was ik wel benieuwd naar. Ja. Maar heb jij hoogtevrees of
1: totaal niet?
0: Totaal niet.
1: Nou, dat scheelt, hè? Toen niet. Ik denk dat ik het nu enger vind dan toen. Maar ik vond het vooral heel leuk, omdat je hangt zo boven die stad en je hoort die geluiden zo. En je hangt tussen de stad en de Euromast in. Ik vond het echt een soort magische ervaring.
0: Ja. En technisch, hoe moet je dat dan doen? Moet je dan?
1: Ja, je hebt zo'n touw en dat moet je dan gewoon laten vieren, weet je wel. Dus ik had een soort hele grote rugzak waar dat touw dan in zat. Dus als een soort spin kwam ik naar beneden.
0: Hmm. En dan lekker langzaam erover doen.
1: Ja, ik heb er wel eventjes over gedaan. En toch vond ik het nog heel snel gaan. Omdat je gaat toch sneller dan je wil eigenlijk. Ik vond het echt heel leuk.
0: Wat is jouw boodschap aan de burgemeester?
1: Dat er waarschijnlijk ook aan haar touw een volle vrachtwagen kan hangen. En dat ze zich niet druk hoeft te maken. Je komt uiteindelijk beneden. Adem in, adem uit en dan kom je beneden. Maar ik vind het wel dapper dat ze het doet. En zij houdt woord, hè? Want Jette zou meegaan en die heeft ineens iets anders.
0: Nou, ik geloof dat hij ook echt iets anders heeft.
1: Ik hoop het voor hem.
0: Wie weet gaat hij nog een keer doen.
1: Je weet het niet.
0: Maar goed, dit zijn wel geruststellende woorden voor burgemeester Carola Schouten. Die komende donderdag naar beneden gaat. Daar gaat Rijnmond natuurlijk verslag van doen. Maar geniet ervan, hè?
1: Ja, het is mooi.
0: Mooie stad.
2: Stay

0: Islands in the Stream, that is what we are. Daarvoor draaiden we Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Het is 6:11. Even een appje voorlezen.
1: Ja, leuk. Er wordt Via die reageert op de burgemeester. Die gaat abzeilen, hè, aanstaande donderdag. En die zegt, ja, op mijn 60ste verjaardag, dat is alweer 17 jaar geleden, heb ik het ook gedaan. En ik wens onze burgemeester heel veel sterkte, maar ook een superleuke ervaring. Zij vond het in ieder geval ook erg leuk. Dus even weer nog een extra hart onder de riem van Carola Schouten.
0: Ja, het gaat helemaal goed komen. Komende donderdag, dan gaat onze burgemeester abzeilen. Het is tijd om muziek te laten horen. Live muziek van afgelopen weekend. Ja.
1: Dit klinkt goud.
0: Dit klinkt goud.
1: Ja.
0: Dit is de Show and Marching Band, Euroband uit Rotterdam. Die hebben afgelopen weekend meegedaan aan de Champions Division van de World Music Contest in Kerkrade. Dat is de hoogste divisie binnen de internationale muziekwedstrijden. Ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met in het voetbal de Champions League. Hè? Echt het hoogste van het hoogste. Euroband Rotterdam behoort tot de vaste top van dat concours. Won al een paar keer een gouden medaille. En ook afgelopen weekend was het weer prijs. En daarom even bellen met Frits Boeren. Hij is de manager van Euroband Rotterdam. Frits, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Renjan.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Vertel.
2: Geweldig, hè?
0: Hoe is dat gegaan afgelopen weekend? Hoe ging dat?
2: Ja, het is op zich heel goed gegaan. We hebben meegedaan met de marswedstrijden daar. En de marswedstrijden, dat houdt in dat er een parcours is uitgezet van een aantal honderden kilo. Nou, geen kilometers, maar honderden meters.
0: Ja.
2: En daar moet je per se aan houden. Je moet binnen de kaders blijven, binnen de randjes lopen en... Ja, je mag niet te veel doen. Het parcours moet je doorlopen. En en ook natuurlijk, het gaat niet alleen om het lopen, maar het gaat natuurlijk ook om de muziek. En dat wordt gejureerd.
0: Oh, het is allemaal gejureerd. Oké.
2: Ja.
0: En dan gaat het half om de muziek en half om hoe het eruit ziet, zoiets.
2: Ja, niet half om half. Het is 100% om 100% natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Het moet klikken, het moet goed zijn, het moet goed gecoördineerd zijn. Het is helemaal fantastisch gelopen gisteren. We hebben een gouden medaille gehaald en we zijn ongelooflijk trots op onze vereniging. We zijn nog de enige show en marching band die Rotterdam rijk is. Dat is wel jammer, want er zijn een aantal van de verenigingen gewoon over de kop gegaan. Dat is wel heel erg jammer.
0: Ja.
2: Euroband bestaat en volop en we zijn heel blij met dit resultaat en we gaan gewoon door.
1: Maar dat resultaat, dat komt eigenlijk alleen maar voort uit een stevige discipline. Dat kan niet anders.
2: Absoluut,
1: ja.
2: Absoluut. We zijn al maanden... Eerst wordt de muziek gekozen. Hè. Er wordt een keuze gemaakt van wat voor soort muziek gaan we... Het moet op te lopen zijn.
0: Ja.
2: En dan wordt het ingestudeerd en daarna komt een choreograaf ter aan te pas. En die zegt, nou, we gaan het zo en zo doen.
0: Ja, want voor mijn beeld, uit hoeveel mensen bestaat zo'n show en marching band?
2: De Euroband bestaat op dit moment uit ongeveer 50 muzikanten.
1: Nou, ga dat maar eens even synchroon doen dan ook.
2: Ja. En vooral de inzet van de mensen de laatste maanden. Ja, je verwacht dat iedereen aanwezig is op iedere repetitie. En zijn uiterste best doet.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, het is een vriendenvereniging. En ze gaan voor elkaar door het vuur. En het is fantastisch geweest.
0: Ja.
2: Gewoon een echt.
0: Jij bent bij mij aangekondigd als de manager van de band. Maar loop jij zelf ook mee of niet?
2: Nee? Ik heb het geluk om dit jaar 65 jaar lid te zijn van deze vereniging. En ik ben een aantal jaren geleden ben ik gestopt. Maar dit zit in mijn bloed. Hè. De club zit in mijn bloed.
1: Frits, als je 65 jaar zo trouw lid bent, dan ben jij eigenlijk ook een gouden medaille waard.
2: Nou, ik ben al geëerd. Ik heb al de Erasmus speld. Er is al een hoop werk aan verricht in het verleden. Dus ik ben ongelooflijk trots daarop.
1: Ja, terecht, denk ik.
0: En iedereen nu lekker met vakantie met een gouden medaille op zak? Of wordt er weer gedacht aan de volgende wedstrijd?
2: We gaan aanstaande week... Nee, de 31ste juli gaan we alweer 4 dagen naar Frankrijk, naar Digne-les-Bains. daar is het Lavendel Festival en daar zijn we op uitgenodigd. En ja, vanaf die datum hebben we 3 weken vakantie. En dan gaat het weer beginnen. Op 5 september gaat het weer los.
0: 5 september is het weer marcheren geblazen.
2: Ja, dan gaan we naar Frankrijk. Een taptoe, internationale taptoe. Een taptoe in Purmerend. Een taptoe in Groningen. We gaan naar Bremen toe. We gaan er nog een keer naar Frankrijk.
0: Ja, jullie gaan overal naartoe. Maar Frits, zijn jullie wel eens in Rotterdam te zien?
2: Ja, gelukkig wel. Alleen veel te weinig. Veel te weinig. Want ja, er moet wel een manifestatie zijn. De laatste keer dat we echt goed in Rotterdam hebben gespeeld was bij Koningsdag. Hè, toen die gevierd werd in Rotterdam. Toen zijn we uitgenodigd. En ja, dus zijn we ook trots op dat we in onze eigen stad een keertje kunnen optreden. Uiteraard.
0: Snap ik. Show en Marching Band, Euro Band uit Rotterdam heeft de prijs gewonnen. En we houden jullie in de gaten, Frits. Dankjewel.
2: Heel graag. Dankjewel hoor.
0: Yo, hi hi.
2: Dag.
0: Hou eens in de gaten. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Nu met Kensington en What Lies Ahead.

0: Kensington. Eentje van 7 jaar geleden. What lies ahead? Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Nog een uur afslag Rijnmond, nu Mario Kwaaitaal met het nieuws.
12: Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
13: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur. Want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
12: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man, maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En de politie in Den Haag is op zoek naar een meisje van 14 dat sinds gisteren wordt vermist. In de hoop op tips is haar foto en naam verspreid. Het meisje heet Demi Lee en werd voor het laatst gezien op het Spui in Den Haag. Ze is waarschijnlijk lopend, maar niemand weet waar ze nu is. Ze droeg een gouden ketting met een kruis en is te herkennen aan 2 moedervlekken rond haar mond. Wie het meisje ziet, moet 112 bellen. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Ik heb nog 3 files in de regio staan. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en afrit Arkel. 10 kilometer, een klein kwartier. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Zometeen in afslag Rijnmond gaan we verder met een Britse meidengroep die in 1998 een grote hit had met het nummer I Want You To Want Me. Wie weet nog de naam van die meidengroep?
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
15: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
14: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: I Want You To Want Me. Het werd gezongen door Solid Harmony. Dat was de naam. Echt de naam waarvan je denkt, oh ja. Lang geleden. 1998. Het is 6:10. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag 1, afslag 2 gaan we zo meteen weer doen. Hartstikke leuk en we hopen dat je meedoet. En natuurlijk ook de lekker lange laatste aan het eind van de show. Voordat we dat allemaal gaan doen, Jet, toch nog even achterom kijken. Want we hebben weer allerlei nieuws besproken. Wat is je bijgebleven?
1: Nou, toch ook wel weer die Merwedebrug. Want niet alleen levert dat vertraging op als het vrachtverkeer er niet overheen mag. Maar er zijn natuurlijk zorgen om de veiligheid. Maar ook grote economische gevolgen.
0: Groot gevolg. Ja. Ja. 1,5 miljoen euro per dag, vertelde Berend Pastoor.
1: Alleen voor die brug.
0: Van Transport en Logistiek Nederland. Alleen al voor deze brug. 1,5 miljoen euro per dag. Dus dat gaan we allemaal merken. En zei hij, niet alleen dat.
2: Daarnaast ga je ook merken dat die 18.000 vrachtauto's die normaliter over de brug rijden, die zullen toch echt ergens anders op het wegennet terechtkomen, want die moeten omrijden. En ook daar zal de automobilist zal echt gaan merken dat die drukte gaat toenemen.
0: Ja, elders wordt het nog drukker dan het toch al is. En het is al zo druk in heel Nederland.
1: Echt dat?
0: Zomervakantie zal nog meevallen, maar zeker na de zomervakantie gaan we het allemaal weer merken. Wat nog meer?
1: Ja, het babynieuws uit Blijdorp vond ik heel erg leuk om met de verzorger van de babyhygiëne te spreken. En dat vond jij ook heel interessant, geloof ik.
0: Ja, Caroline was het. Caroline King is de verzorger van de hyena die eerder deze maand is geboren. Gaat lang niet altijd goed als een hyena wordt geboren, want een bevalling schijnt bij een hyena nogal ingewikkeld te zijn.
3: Nee, ja, hyena's die bevallen eigenlijk best bijzonder. Zij hebben namelijk, de vrouwen hebben een pseudopenis. Dat is eigenlijk een uitwendig lijkt dat op een normale penis, maar ja, het is van binnen wel gewoon een vrouwelijk geslachtsorgaan. Dus je kan je voorstellen dat een bevalling uit een penisachtige vorm heel lastig gaat. En dat gaat in de natuur ook niet altijd even goed.
0: Ja, en we hebben er allemaal een beeld bij gekregen inmiddels. En dat is ook de reden dat ze nog niet weten of het nou een jongetje of een meisje is.
1: Ja.
0: Omdat het dus tussen de benen nogal op elkaar lijkt.
1: Dat duurt nog even, dus er is ook nog geen naam.
0: Tussen de pootjes, moet ik al.
1: Het is Baby X nog
0: baby
1: even.
0: X.
1: Ja.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit

0: Be Loving You. Officiële titel van deze plaat is Dove. Het is de Italiaanse zangeres Mooney. Het was haar debuutsingle in het jaar 2002. Een heerlijke plaat, zeker in de zomer, om weer eens te draaien. 6:15, afslag Rijnmond. En dat betekent dat je zelf weer mee kunt doen aan afslag 1, afslag 2. Twee plaatjes om uit te kiezen. En de eerste afslag die ik aan je voor ga leggen is het nummer Clocks van Coldplay. Dat is natuurlijk sowieso al een geweldig nummer.
1: Ik wou het even zeggen.
0: En ze hebben ooit ook een hele zomerse versie ervan gemaakt, samen met de Buena Vista Social Club. Welke hoor jij nou het liefst?
2: Nemen we afslag 1?

0: Ja, dezelfde stem, maar een hele andere begeleiding. Allebei natuurlijk supergoed. Maar ja, welke gaan we nou draaien?
1: Oh, ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen nu. Zeg.
0: Ik ben ook heel blij dat ik niet hoef te kiezen. Ik laat het lekker aan jullie over. Dus pak je Rijnmond-app er even bij en laat het weten. De originele versie van Clocks is afslag 1. En de zomerversie, zal ik maar zeggen, van de Buena Vista Social Club. Dat is afslag 2. Laat het even weten. En je hebt 2 platen de tijd om te stemmen. Oscar and the Wolf.

0: Zo'n mooi breekbaar liedje van Oscar en de Wolf samen met Estien.
1: Ja, ik ben er stil van. Ik vind het zo goed dit.
0: Zo goed.
1: Nou.
0: Ja, we gaan over tot de orde van de dag.
1: Ja.
0: En dat is afslag 1, afslag 2. Clocks van Coldplay in 2 verschillende versies.
2: Nemen we afslag 1? Let's go.
0: Dit is het origineel.
2: Of nemen we afslag 2?
0: Dit is de zomerversie met Buena Vista Social Club. Als je nog niet gestemd hebt en je wil graag, heel graag één van beide, juist één van beide horen, dan kies je voor de originele als je afslag 1 neemt. Of 2 is de zomerversie van Clocks van Coldplay. Dus stuur ons even een appje.

0: Like a Rolling Stone. Nummer van Bob Dylan. In de jaren 90 op de plaat gezet door, jawel, de Rolling Stones. En dan nu, afslag 1, afslag 2. Welke van de beide kloks gaat het worden?
1: Nou, het was nog best een leuke race om even bij te houden zo. Alkelien, Kees, Nel, Marjolein, Arita, John uit Kraam, die zit op de camping, maar die luistert met zijn noodradiootje gezellig mee. Ronald en Sylvia, Jeroen, Sandra, Nico en Mary. Mary heeft op allebei gestemd. Mag dat eigenlijk?
0: Ja, dat mag, maar okay. Dat helpt dus niks, hè, Mary.
1: Ja. Nee, maar
0: dan
1: ja.
0: Het hoort niet stemmen.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Ze vindt het gewoon heel moeilijk om te stemmen. En ik heb daar alle begrip voor, ja. Beste Rijntje.
0: Het is ook wel gezellig als je toch meedoet.
1: Toch? Ja. Ik vind het ook leuk. Dennis en Corrie die zegt, ja, het is zomer. Dit is dus voor de afslag 2. Robin en Guido.
0: Al die namen die hebben opgenoemd, want ik zat mee
1: dat
0: te
1: was net 1.
0: Dat was 1.
1: Ja, en nu gaan we naar 2. Okay. Dennis en Corrie die zeggen, ja, het is zomer, dus... Robin en Guido die zegt, hey, hallo maatjes. Hallo maatje Guido. En Mary natuurlijk weer, hè, want die mag gewoon meedoen. Ja. Zo hebben we dat net besloten. Nigel, Ari, Nora en Phil die zegt, ja, uit solidariteit met Cuba toch maar afslag 2. Maar het zijn er toch net iets te weinig voor de zomerse versie. Dus we gaan naar afslag 1.
0: De originele versie, ja, is de winnaar.
2: We nemen afslag 1.

0: begintijd van Coldplay, 2003. En toen maakten ze al meesterwerkjes. Clocks, toch maar de originele versie, afslag 1. Zometeen de volgende afslag na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: 6:58, dit is Radio Rijnmond. Jet, hebben we nog files?
6: Nou, ik heb er nog eentje voor je, maar ik moest wel speuren, want het lost snel op en dat is alleen maar fijn. Behalve op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen afrit Numansdorp en Willemstad. Daar staat 6 kilometer, een kleine 10 minuten vertraging.
0: Periode met zon vanavond blijft droog. Vannacht opklaringen in het westen van de regio, wat meer bewolking. Het gaat afkoelen naar 14 graden aan zee, 10 graden in het oosten van de regio. Morgen eerst wolkenvelden, daarna een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 22 graden in de middag. Na morgen af en toe zon. Op woensdag ook een licht buitje hier en daar. Het wordt 21 graden, maar op vrijdag wordt het alweer een paar graden warmer. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario.
7: De rechter heeft een man van 73 veroordeeld die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde. Hij schreef dat ze een vieze dictator is en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De man zag later in dat hij dat niet moest doen, maar dat was volgens de rechter te laat. Hij kreeg 40 uur taakstraf. BOA's van Rijkswaterstaat gaan de boetes uitdelen aan vrachtwagens die nog over de Merwedebrug rijden. Dat gebeurt niet meteen nu al. Eerst moeten er borden en camera's komen. Vrachtwagens mogen door problemen met de constructie niet meer over de brug heen, maar dat gebeurt nu wel nog steeds. En wat gebeurt er in een Spaans vliegtuig tijdens de WK-finale als de passagiers de wedstrijd niet kunnen volgen? Dan moet je hopen dat de piloot je op de hoogte houdt.
0: Ja,
7: een piloot van Ryanair deed dat in een vliegtuig vol voetbalfans met een Spaans shirt aan. Hij zei tegen de passagiers dat hij helaas moest laten weten dat iedereen die een Spaans shirt met maar één ster heeft een nieuw shirt moet kopen. En de boodschap werd begrepen.
0: Ja, wat leuk.
7: Die sterren staan natuurlijk voor het aantal wereldtitels van een land.
0: Ja, maar, even denken, maar wat goed. Goeie actie.
7: Goeie actie wel, hè?
0: Ja, goeie actie. Wat een feest zal het zijn geweest in het vliegtuig.
6: Ja, heerlijk.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Het is zo, Afslag Rijnmond. Zo gegund, hè, die Spanje.
6: Nou, nogal de hele wereld was voor ze.
2: Radio met een grote R.

0: Wat is de muziek weer goed, hè, vandaag in Afslag Rijnmond?
1: Ik zit echt te genieten.
0: Wij gaan daar ook niet bescheiden over doen.
1: Nee, waarom? Gewoon,
0: dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En we hebben nog veel meer moois voor je in petto. Dus blijf erbij. Je kunt nu de lekker lange laatste gaan kiezen. En deze zomer hebben we een aantal platen meegenomen die de vorige keer net niet gehaald hebben qua lekker lange laatste, maar die wel steengoed zijn. Dus die krijgen gewoon een tweede kans. Vandaag zijn dat Level 42 en Dan Hartman.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.

0: Jackpot 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, twee steengoede nummers uit de jaren 80 natuurlijk. Hot Water van Level 42, afslag 1. We Are The Young, Dan Hartman, afslag 2. Ja, ik zou ze het liefst allebei draaien. Want ik heb natuurlijk niet de gewone versie, maar de lekker lange versie. Ja, die wil je horen. Dus zeg het maar. Afslag 1 is Level 42. Afslag 2 is Dan Hartman, Apples.

0: Howard Jones en Life in One Day. Daarvoor Noah Kahan, Stick Season. Het is 7:15 en dit is de keuze voor de lekker lange laatste.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
0: Level 42.
1: Afslag 1. Of 2.
0: Of Dan Hartman.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
0: Welke van deze twee hoor jij het liefst zometeen als lekker lange laatste? Laat het even weten via de Rijnmond app. Afslag 1 is Level 42. Hot Water, lekker lang. Afslag 2, We Are The Young. Dan Hartman, ook lekker lang. Jij bepaalt het met de Rijnmond app.
3: All he

Het vrolijke geluid van Lily Allen, Not Fair uit 2009. Terwijl Jet de laatste stemmen aan het tellen is voor de lekker lange laatste. Nog een paar minuutjes, jongens. Wordt het afslag 1, level 42, of afslag 2, Dan Harmon. Je hoort het na deze van Paul Simon, Me and Julio, Down by the Schoolyard.

0: Me en Julio, Down by the Schoolyard. Mooi verhaaltje van Paul Simon als één na laatste in Afslag Rijnmond. Want de laatste is natuurlijk de lekker lange laatste. En welke gaat het worden? Wordt het Level 42 of wordt het Dan Hartman?
1: Nou, ik kan er heel kort over zijn. Want het was een hele duidelijke keuze voor heel veel mensen. Want Ruud en Hans en Corrie. Corrie zei, ja, dit is zo makkelijk. Arita zegt, ja, dit is voor mij de bekendste. Jeanette zegt, steengoed. John en Guido zeggen, ja, wel moeilijk, maar toch voor die. Jan zegt, ja, is geen twijfel. Mijn allereerste single die ik ooit kocht. En dat zegt Kobe ook, de allereerste cd die ik ooit kocht. En Ronald en Monique en Gonnie zeggen, wij zijn groot fan van Level 42. En is er nog een heel klein handje mensen,
0: ja,
1: die dan voor afslag 2 zouden gaan. Dus Nigel, Wilfried uit Doetinchem, sorry. Ingrid, sorry. Bas, sorry. En Sylvia en Arie, sorry, het is niks persoonlijks. Maar het wordt echt Level 42.
0: Level 42 en dan niet de gewone versie, maar de echt lekker lange versie. Lekker genieten van Hot Water.

0: versie die je nergens anders hoort. Alleen bij Afslag Rijnmond. Dank voor het luisteren de afgelopen uren naar Afslag Rijnmond. Dank als je hebt meegedaan met het stemmen. En we hopen natuurlijk dat je er morgen weer bij bent tussen 4 en 7. Of ja, morgenochtend al bij Peter en Milou. Of zometeen bij Muziek van Eigen Bodem. Hoe dan ook, wij zijn er morgen weer tussen 4 en 7. Jet, bedankt voor vandaag. Morgen weer, hè?
1: Ja, gezellig.
0: Morgen weer tussen 4 en 7.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek van eigen bodem op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man van 73 had de burgemeester van Papendrecht geen vieze dictator mogen noemen. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Burgemeester Margreet van Driel was daarvan zo geschrokken dat ze even is ondergedoken. De man is later nog wel met een bloemetje langs gegaan om het uit te praten. En dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel te laat. Hij kreeg 40 uur taakstraf. Bij de Merwedebrug in de A27 moeten camera's komen om het vrachtwagenverbod te controleren. De borden moeten daarvoor ook nog worden aangepast. Daarna gaat Rijkswaterstaat de boetes uitdelen. Het is nog niet bekend vanaf wanneer dat gebeurt, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept op om het verbod te respecteren.
11: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Op het moment dat dat dus niet, in dit geval niet planbaar is, is anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat dus zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug. Want die is niet veilig.
10: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. De dieselprijs is de afgelopen 2 weken veel harder gestegen dan de prijs van benzine. En dat grote verschil blijft nog wel even. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Diesel wordt in Europa vooral geïmporteerd en moet via de Straat van Hormuz onze kant op komen. Met benzine is dat veel minder het geval, omdat dat ook in Europa zelf veel wordt gemaakt. Maar toch is ook die prijs hoog door de oorlog, want niet alle benzine wordt in Europa zelf gemaakt. En de Britse voetbalheld Kevin Keegan is overleden. Hij had kanker. Keegan had grote successen met Liverpool in de jaren 70. Hij won de Europa Cup 1 en 2 keer de UEFA Cup. Daarnaast werd hij 3 keer landskampioen. In 1978 en 1979 werd hij Europees voetballer van het jaar. En daarna was hij ook nog trainer in Engeland en promoveerde hij met meerdere clubs naar het hoogste niveau. Hij was ook nog bondscoach van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer, vanavond periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
13: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,
0: Kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
13: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
7: Goedenavond, het is bijna 8 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen muziek uit de jaren 80 op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vandaag reden er de hele dag vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat is verboden sinds zaterdagmiddag, omdat de brug het gewicht niet meer aan kan. Ook de Belangenvereniging voor Transporttroepchauffeurs op zich gaan het verbod te houden.
8: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat dus zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
7: Rijkswaterstaat gaat overtreders binnenkort bekeuren, maar vanaf wanneer dat gebeurt is niet bekend. Er moeten eerst duidelijke borden en een camera komen. Een man die vernederende seksvideo's van zijn exen op internet plaatste, riskeert een celstraf van 8 maanden. Volgens het OM gaat het om wraakporno, maar de man ontkent dat. Hij mocht het op een betaalsite plaatsen, zei hij. Volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze er serieuze klachten aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat zou van zijn kringloopwinkel zijn. Een man die gistermiddag werd gereanimeerd na een vechtpartij in Harderwijk is vandaag in het ziekenhuis overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. De man was gisteren betrokken bij een verkeersruzie tussen 3 personen. Toen de hulpdiensten aankwamen lag de man bewusteloos op de grond. Hij had een hartstilstand, maar werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Een 24-jarige man uit Harderwijk is aangehouden voor de vechtpartij. En de grootste WK-voetbalpool van Nederland is gewonnen door de 26-jarige Sophie uit Rotterdam. Ze had niet verwacht dat ze zou winnen, want van voetbal had ze geen verstand. Ze vond het wel leuk omdat ze eens met een groepje vriendinnen een pooltje had gedaan. Er doen ruim 1,5 miljoen mensen mee aan deze pool. En op een gegeven moment stond ze op plek 13.000. Maar uiteindelijk won ze dus wel met een pool die voor een groot deel was ingevuld met AI. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
11: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. live bij het Rotterdams Philharmonisch op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Goedenavond, het is bijna 9 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen muziek uit de jaren 90 op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man van 73 had de burgemeester van Papendrecht geen vieze dictator mogen noemen. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Burgemeester Margreet van Driel was daarvan zo geschrokken dat ze zelfs even zat ondergedoken. De man is later nog met een bloemetje langsgegaan om het uit te praten. En dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel veel te laat. Hij kreeg 40 uur taakstraf. Een man die gistermiddag werd gereanimeerd na een vechtpartij in Harderwijk is vandaag in het ziekenhuis overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. De man was gisteren betrokken bij een verkeersruzie tussen drie personen. Toen de hulpdiensten aankwamen lag de man bewusteloos op de grond. Hij had een hartstilstand, maar werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Een 24-jarige man uit Harderwijk is aangehouden voor de vechtpartij. De dieselprijs is de afgelopen 2 weken veel harder gestegen dan de prijs van benzine. En dat verschil blijft nog wel even. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Diesel wordt in Europa vooral geïmporteerd en moet via de straat van Hormuz onze kant op komen. Met benzine is dat veel minder het geval, omdat dat ook in Europa zelf veel wordt gemaakt. Maar toch is ook die prijs hoog door de oorlog, want niet alle benzine wordt in Europa zelf gemaakt. En de dag na het WK worden veel records en bijzondere momenten bekend. Nu ook de langste uithaal van de bekende Spaanse commentator Andrés Cantor, die gol roept. Dat was niet bij Spanje in de finale en ook niet bij de grote sterren, maar bij de goal van Curaçao tegen Duitsland, blijkt uit een analyse van The Athletic. Goal! De hele uithaal duurde bij elkaar bijna 50 seconden. Wel met een paar keer kort ademhalen tussendoor. Het weer. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.
1: Dit is Radio Freedom.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Ook vandaag reden er de hele dag vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat is verboden sinds zaterdagmiddag, omdat de brug het gewicht niet meer aan kan. Rijkswaterstaat gaat overtreders bekeuren, maar vanaf wanneer is niet bekend. Er moeten eerst duidelijke borden en camera's komen. De rechter heeft een man van 73 veroordeeld die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde. Hij schreef dat ze een vieze dictator is en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De man begreep later dat hij dat niet moest doen, maar dat was volgens de rechter veel te laat. Hij kreeg 40 uur taakstraf. Een man die vernederende seksvideo's van zijn exen op internet plaatste, riskeert een celstraf van 8 maanden. Volgens het OM gaat het om wraakporno, maar de man ontkent dat. Hij mocht het op een betaalsite plaatsen, zei hij. De vrouwen zeggen dat het openbaar verscheen en hebben er PTSS aan overgehouden. Burgemeester Carola Schouten gaat donderdag afzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou zich daarbij aansluiten, maar die heeft afgezegd. Het paste donderdag niet in zijn agenda. En de grootste WK-voetbalpool van Nederland is gewonnen door de 26-jarige Sophie uit Rotterdam. Ze had niet verwacht dat ze zou winnen, want van voetbal had ze geen verstand. Tussendoor stond ze ook op plek 13.000 van de 1,5 miljoen deelnemers. Een deel van haar voorspellingen waren met AI gedaan. Het weer, vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90
0: en nu.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.